staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden.

Dit is L1.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden.
2: Show. Dit is L1. Beste luisteraars, welkom op de Classic Woensdag.
3: Het is weer gewoon zicht. Oh, lekker, dat breekt zo fijn de week.
4: Goedemorgen.

0: zover dat de klassiekers ons zometeen om de oren mogen vliegen. Lansen binnenkomen via de L1 op deze 1 juli. Waarbij in juli gaat er weer van alles gebeuren. Zeker met de vrachtwagens en de busjes met tachograaf en toestanden. Nou goed, Gurrels vrachtwagenchauffeurs kunnen natuurlijk alles even vertellen. Of zeker als ze met een bus geriet. En dan hier bij L1 in de studio is van alles veranderd. Blijkbaar vanaf 1 juli, want Maarten Bollema is in het gezicht vandaag. Steen op oorlog, maakt niet zoet. Want even van alles even zien. Voor herfstachten was dat het. En dan kan het dan wel goed komen. Maar misschien kan je er vandaag allemaal wakker is. Komen we zo meteen een klender en alles doen. Mauritje, goedemorgen.
1: Hey, goeiedag mannen. Ja, goedemorgen jullie. Ja, ik ben weer aan mijn nachtdienstje bezig. Ja, en ja, we gaan wel lekker trappen deze week. Ja, kles woensdag, midden van de week. En we gaan weer richting de goede kant van de week op het weekend. Daar ga ik voor een lekker plaatje van Janis Joplin met Mercedes-Benz.
0: Ja, dat dank je wel.
1: Een lekker klassieker. Ja, nogmaals wil ik alle gloeiwampjes alvast bedanken gisteren voor alle felicitaties op de Facebookpagina. Via Messenger, WhatsApp, telefoontjes, noem maar op. Ja, we hebben echt jarig gevoeld dit jaar. En ik wens voor jullie weer een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. En hoor ons morgen weer. Radioa,
0: inderdaad. Veel wil een beetje anders zijn natuurlijk, Maurice. Er is weer een jurk Ajax geworden. We hebben gisterochtend ook proberen te bellen. Maar ik huurde het er net om 6:10 dat er een bed loog. En het heeft er verdiend. En als ze de ganse nacht gewerkt hebben, dat is natuurlijk ook prachtig en heerlijk. Dus, nou goed, gaan we het voor jongen weer proberen. Maar goed, Janet Joplin met Mercedes-Benz komen zeker op het Rieke erbij zitten. Christian Over hier, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen, Pascal en Maarten. Hallo. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum.
0: Welkom, Christian.
2: Vandaag classic gewoon zeg. Dan ga ik voor Supertramp met Dreamer. En dan wens je een hele fijne uitzending en een schöne dag. En...
0: Dankjewel Christian de Hovenier, Dreamer en hop, Guur Gerbertien, dromen zijn. En laat al die dromen uitkomen. Misschien komen ze vandaag ook allemaal weer goed. Ja, nieuwe morgen, nieuwe kansen. En dit is misschien ook wel de morgen van dicht. Dat is ik kan zeggen van, joh, dit is de morgen van de vakantie. Binnenkort beginnen we de vakantie in het noorden. Dan langzaam kroepen we naar het zuiden toe. En dan krijgen we ook weer vakantie. Dan kan ze Elling een paar weken tegen de baas zeggen. Dankjewel jong. En we gaan er weer lekker tegenaan. Dit was de allereerste deze ochtend. Nou, dat hebben we Maurice al gehad. Dat was audio appje. Hadden we natuurlijk ook nog Jan Stultjes. Oftewel Otjo Neer. En hij zegt, goedemorgen Pascal en Maarten. Ik gewoon voor de vogelu voor Manfred Mans Urban met Blinded by the Light. Corrie zeker erbij zitten. Otje, dankjewel man. Het Roland de Buxemeester. Ja, ik neem aan dat het zich ook helemaal kloot maken is. Ach, komende zondag, want er gaat het gebeuren. Het OLS in Meerlijk. Dan moeten er weer stonden als de Buxemeester. Dan moeten de Belgers weer afgesloten worden. Misschien gaat Sienshotterie het helemaal holen. Het OLS. Het er volgend jaar door naartoe kunnen gewoon. Moet ik ook een petlot te maken, hè? Want al die voorgeluwabies hebben zo'n petje op natuurlijk. Hè? Hop de taxichauffeur en dan zo maar op. Er zullen wel een hele hoop t-shirts voorbij komen. Ook prachtig natuurlijk. Van een paar fotografen uit het noorden, uit Ems, uit Rede Ems in Duitsland. Die ook al zeiden van nou begonnen naartoe. If you leave me now van Chicago zou ik geen willen huren. Zit helemaal voor Make-up Lease Could Be. En Mark van Dijk, er zit goedemorgen. Pascal en Maarten. Op deze classic gewoon zich gewoon voor de zangrest onder de namen. Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling. En ik ga ook erbij zitten.

0: Oh, lekker man. Blackbird hier bij Ellen in de Ellen Ochtendshow. Hoppakee, daar komen we. Het is 6:15 geworden. En we hebben de allereerste plaat alweer op Lies Kunnen Biestom. Janis Joplin, Mercedes-Benz, Man from Man's Urban en Blinded by Light. En ook Supertramer Dreamer. Is het een beetje gelukt, jongen? Het is 1 juli, hè?
1: Nou, volgens mij is het een ongeluksdag.
0: Dat buurt gaat. Ik was er net al een beetje oeder liggen. Ik had de ganse lijst moeten liggen van dingen die op 1 juli allemaal gewoon veranderen. Nou, dat is niet normaal. En toen dacht ik natuurlijk gelijk van, oh, mijn computer is ook veranderd op 1 juli.
1: Ik weet het wel zeker.
0: Weet het zeker? Ja.
1: Zie
0: je het
1: ook? We zijn natuurlijk weer een half jaar in het jaar. En dan is het altijd zo dat op 1 januari en op 1 juli veranderen een hoop dingen. Ja, dit is volgens mij de wet van Murphy, hoor, die er speelt. En verder helemaal niks. Maar jij hebt het natuurlijk over bijvoorbeeld de tol voor vrachtwagens.
0: Ja. En de tachoskijver die ze moest hebben. Ja. Buskers op bepaalde momenten. Maar goed, ik zeg al, dat weten de loesters van ons ontzettend goed. Die kennen ze ons natuurlijk ook even in een duidelijke taal omschrijven in een audio-appje. En die kunnen we dan later ook nog een keer aan de mensen laten huren. Want dat is natuurlijk wel een van de dingen die jij verhangen. En ja, als je iets uit China bestelt, maten, moesten we daar ook rekening mee houden. €3 per ding was besteld, moesten extra betalen. Een soort heffing, hè?
1: Jongens, dat jongen, toch?
0: Ja, dit man, ik kom maar heffingen. Dit is maar goed dat ik van allerlei zaken binnen heb, hè? Ik heb een ganse zak met zonnebrillen binnen laten komen voor 2,50. Nou, dat is nu zo bestellen. Dan zou die 4,50 per stuk kosten. Geef maar door allemaal. Goed, nou, we kennen het door. Ik heb de eerste plaat al voorgelezen. Ik ben even in die appjes gedoken, Maarten. Moesten zo meteen ook weer verder gewoon. Maar ik heb natuurlijk ook al even gekeken wat er allemaal binnen is. Van onder andere Fransje Broekhuizen. Nou, dat zie je nog allemaal niet binnen te komen.
1: Dus, nee, er is van alles aan.
0: Ja, dat is
1: nou,
0: gewoon.
1: Dat zeg ik toch. Het van Murphy.
0: Heb ze wel de kalender bij de hand?
1: Ik heb hem wel bij de hand. Ah. Niet laten zien natuurlijk.
0: Nee, maar dat is wel. Goed. Nou, de duimingen op deugd, de kalender. Tussen dat zussen we al. Ja. Ouderwetse houten dingen.
1: Ouderwetse dingen werken altijd.
0: Dat is zo.
1: Ik heb hem hier in mijn hand.
0: Oh,
1: 1 juli.
0: Ja.
1: Gonsdag. En wat staat erop? Nationale herdenking slavernijverleden.
0: Katie Cotty
1: even. Katie Cotty inderdaad. Ook dat nog. Hè? Tegelijkertijd. Dat wordt wel herdacht.
0: Zeker.
1: Er staat ook een QR-code op. En de QR-code, als het goed is. Want mijn telefoon heeft geen last van die hele Murphy-wet. Tenminste, dat verwacht ik.
0: Ja, dat doe je.
1: De QR-code doet het in ieder geval wel.
0: Ach, fijn.
1: En
0: nou.
1: Zou even kijken. Ja, dat is toch wel een bijzonder liedje, moet ik zeggen.
0: Echt hoor,
1: ja,
0: durft het ook zin in. Ja, ook, ja. Ja, zeker.
1: Hè?
0: Ik heb toch.
1: Zie, doet het gewoon, hè?
0: Ja, dat deed het.
1: Dat kent ze misschien wel.
2: Houden hetzelfde. Een koos wat de moel. Wat was heel.
0: Ja. Ja. Let de koempel het hebben te maken, of niet?
1: Ja. Beambte zweet van carbon.
0: Ja, ze is wel de let de koempel. Ja. Er is iets zo gehoogd zeker dat de vuurman van de Janse Bakker bent... natuurlijk allemaal mee heeft geschreven en ook gezongen. Het gemunje optreden is gehoofd. Ja, dat hij ook door weer liedjes van een zinger was, de let de koempel. Dat is natuurlijk prachtig om ermee te maken. Zeker de mensen die het hebben met het mienverleden, die herkennen zich erin. Ja, die hebben bij de pamp, hebben die natuurlijk die plaat echt... die is gewoon grieks gedraaid. Letterlijk. Genoeg draait, die is alleen maar... Dat willen we natuurlijk niet hebben. Nou, Fransje Broekhuizen had natuurlijk een prachtig pleetje gemaakt. Maar zeg al, daar moeten we ook even van bellen. De wet van Murphy. Maar dat duidt het ook allemaal niet vandaag.
1: Zullen die mensen hier blij mee zijn, hoor?
0: Ja, nee, daar zijn die mensen zeker niet blij mee. Maar die hebben zich allemaal oetjes geloven. Wet ze weer wel al is. Dat is Michel de Barregader. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligheidscommunity van de Classic.
0: Ja, zeker.
3: Hier, de Barregaande. Met de volgende. Ik zou vandaag te denken aan de zien met iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Ja. Dan maar we ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Barregaande gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele schöne woensdag. En we spreken ons morgen bij Dance Donderdag. Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radio,
0: hè. Vergeet niet een kastje aan te zetten in de vrachtwagen. Hè. Dat moet vanavond 1 juli, hè. Goed. Die hebben met geen kerstjes in die wagens hangen. Dat is ongelooflijk, hè, jong. Dan moeten we toch van de ene naar de andere drukken. En dan moeten ze, als ze over de grens komen, moeten ze iets gaan anders. Maar dat is nu blijkbaar voorbij. Maar dan hebben ze nu één kerstje. Kunnen ze over... Ik weet niet precies wie het zit. Ja, veel hebben geen vrachtwagens. Dus veel weten er zelf niks van.
1: Nee, nou ja, ik... het enige kastje dat ik in mijn auto heb hangen... dat is zo'n toll badge voor de Franse snelwegen.
0: Heb je dat? Is dat makkelijk?
1: Ja, dan rij je erdoor. Piep en dan rij je door.
0: Ja, en dan ook ze voor een afrekening, hè?
1: Ja, dat wil je niet weten.
0: Nou, het gaat altijd alleen maar om aftikken, hè? Ongelooflijk. We betalen al wegenbelasting. belastingnummer op, allerlei toestanden en ook ziek hier in Nederland. En alles werd al euro duurder, hè. Boah, dat is weer de grote ellende ervan. Michel, dankjewel. De scene, iedereen is van de wereld gewoon erop inzetten.
1: Lukt het wel om je appjes te behandelen? Kijk,
4: ja, dat lukt wel. Ik zal eens even kijken. Ik heb alleen niet begrepen meer. Ik hoor jou Roland de Buxemeester, hoor ik zeggen.
0: Ja, die heb ik gehad.
4: Mark van Dijk, heb je die gehad?
0: Mark van Dijk, die heb ik gehad met Bas en de Kosten.
4: Oké, dan ga ik naar Monique de Marketer.
0: Ja, doe het maar even.
4: Goedemorgen, ik dacht aan de Sientalen met Veur. Hebben er zin in?
0: Ja, we hebben er ook zin in, maar.
4: Ik wens iedereen veel plezier op het Keren-OLS. Ja, dat is ook nog vandaag.
0: Ja, zeker vandaag. Hè. Vorige week natuurlijk goed gesteld door die hitte. Dat ging allemaal niet door. Nee. De mussen melden die van de koolbaaf. Dat moesten we allemaal niet hebben. Maar vandaag gaat het allemaal weer door.
4: Is het lekker koel trouwens?
0: Heerlijk is het, man. Nou, het was 26 graden vandaag. Maar als u de optocht trekt, dan is het allemaal prachtig.
4: Oké. Okay. Goedemorgen, Pascal en Maarten, zegt Ruudje Oet Klummen.
0: Is er
4: vandaag op Classic Gonsdag, de dag van het Kier-OLS, kon ik voor de Mooshoofdpaatzingers met Beer
0: de achterop-shunt.
4: Ja, natuurlijk.
0: Iconisch pleertje. Hulst de Zotting natuurlijk ook tijdens die legendarische uitzending die we elke keer uitzenden.
4: Ja, en dan is hier onze wegenbouwer Fred.
0: Ach.
4: Ja, wij noemen het Classic Woensdag natuurlijk. Ja. Hij zegt oude meuk woensdag. Hij zegt de dagschief van Carbon. Hij zit wel een beetje in de richting van de kalender.
0: Nee, wie is het? Dat hangt toch allemaal een beetje met elkaar samen met Carbon. Ja. Ik vond hem niet zitten.
4: Dan heb ik tot slot nog eventjes onze Rolling Stones-fan, oftewel Ruudje Bouten.
0: Ja.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten, Classic Woensdag. Eagles met Tequila Sunrise.
0: Hoppakee, Tequila Sunrise. Gewoon met hem hier zitten van de Eagles. En ondertussen huurst al een klein stukje van een van de dames van ABBA. En die heet de Velkronk. Maar goed, voor het hier goed beginnen, kom eerst naar Dennis Thomas. Dennis, goedemorgen, jong.
5: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Hallo, Dennis.
5: Ik wil graag bijdragen met de Romantics met I Like About You.
0: What I Like About You.
5: Fijne uitzending weer.
0: En wat zeggen we dan?
5: En Radio.
0: Radio, dankjewel. Klassiekers zingen we vandaag op deze Classic Groenzig. Loodsen binnenkomen via de L1-app. Dit is woensdag 1 juli.

0: kant, de heer is aan. En de heer is aan, hier op Schallematen. 6:45 geworden, het is nog vroeg. Dag is begonnen. Wat beter als gisteren, hè. Toen hadden sommigen toch een hele korte nacht gehad. Die moesten de dag dan allemaal weer naar de baas toe. Ze hebben al geen uur geslapen op een gos. En de kater is nog wel een klein beetje gezakt. Gunnen wel, dat Koeman het gezakt, met z'n wat. Houdoe en bedankt, olé olé. Ik geef CC de beeld, hè. Hij vindt zelfs dat de verantwoordelijk is daarvoor. Ja, goed, het is helemaal knap dat het natuurlijk allemaal zit. Ja, van Aan kan je niet over. Ja, die kennen wel zeggen van ik gewoon helemaal door als bondscoach. Maar die zien toch al binnen. Die hebben toch al alles. Die zien toch al, hè. Die hebben zoveel poen verdiend. Dat ken ik hem zeggen van met z'n wat. We doen het nimmer.
1: Ja, volgens mij hoeven ze niet meer te voetballen.
0: Nee.
1: Als je, hè?
0: Maar al die mensen die er op veld zijn, die hoeven nou eigenlijk nooit meer te werken. Ja. Dus gaat het normaal. En we maar zwoegen. Maar dat doen we een keer. En zeker op deze classic grondzicht. Waar de appjes allemaal binnenkomen. Vind je me prachtig. En de volgende debiels in het Riekestijd. Nooit hebben we al hebben gehad. Dennis Thomas en Christian de Hovenier. Is Elven van Eeuwijk. Dus op een trappen. Erwin, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen. En Maarten op school. En alle goeie wappies.
0: Hallo, Erwin.
2: Nou, van Eeuwijk.
0: Lang geleden.
2: Ja, ja. We hebben een truc. En allemaal hadden we een beetje... Ja. Wegens privé omstandigheden thuis geweest.
0: Oh, dat ken je om.
2: Ja, het is Klaasje Koenberg.
0: Ja.
2: Daar heeft gezin komen weer.
0: Ja, zeker.
2: Pak ik toch een beetje zomerspleetje. Oude drie lenders met Playa Blanca. Dan wens ik iedereen en de vele woensdag werkt zo allemaal. En radio, hè.
0: Radio, hè. Nou, dat is inderdaad een prachtig pleetje. Oude lenders op de zee in Destins Waal. Natuurlijk ook een...
1: kent er nog, hè.
0: Ja, nou, veel waal, hè. Was dat niet, had hij, zat hij niet in Dallas of Dynasty? Was dat niet die dame?
1: Dit is volgens mij Dallas.
0: Ja, volgens mij wel, hè?
1: Renders, ja.
0: Met J.R. Who shot J.R. Ewing? Ja, dat was ja best iets, hè. Daar bleven we voor wakker, jongens. Dan stikken de kranten voor vol, hè. Who shot J.R. Ewing? Audrey Landers met Playa Blanca. Gaan we erbij zitten. Sjoerd Essel van Wiebes, Erwin van Eeuwijk. De man die weer vandaag lekker moet trappen. Nou, Fred hadden we gehad. Fred van het Bultje. Ruudje hadden we gehad. Michel Bakker. Maurice van de Vin. Nou, ben ik toch weer benieuwd.
1: Maurice van de Vin. Altijd staat hij gewoon voor toch wel bijzondere platen.
0: Ja.
1: En vandaag eigenlijk ook.
0: Welk decennium komen we terecht?
1: Ik denk de jaren 60 van vorige eeuw.
0: Oeh, dat is lang geleden.
1: Ja.
0: Ja.
1: De Kinks.
0: Oh ja, dat is jaren 60.
1: Met You Really Got Me.
0: Dat is inderdaad zo'n pleertje. Dat is een ding van wie kunt er dan nog aan. Maar
1: girl,
0: ik weet dat
1: you really got me now. Zo ging dat, hè?
0: Ja, echt hoor. Met z'n nog?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat hebben ze natuurlijk ergens op zolderen. Zo'n singeltje van liggen. 44 toeren, hè?
1: Ik vind het een verrassende keuze van Maurice. Maar hoort echt wel thuis in deze classic grondzak natuurlijk.
0: Zeker.
1: Willem Kut Verfbeuken. Goedemorgen allemaal. Willem Kut Verfbeuken op weg naar Munk.
0: Ja.
1: Goed zo, Willem. En hij groeit voor naar met de Eagles en Hotel California.
0: Nou,
1: maar daarvan vraag ik me eigenlijk af of die niet op de lijst staat ondertussen.
0: Nou, ik denk dat ik op dit moment even ga zoeken. En als ze doen in het circubus, dan ga je die met anders zoeken. Dat is natuurlijk Monique de Marketenster.
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Ik denk, maar dat hij het meintje ook wel binnenkloreert om met de Marketenster zien weer met de shirt 3 meter gewoon voor 4 juli. Want dan is het OLS en Melik.
1: Het is
0: dan wel opstellen.
1: Een gezinsaangelegenheid.
0: Het is fantastisch, het OLS. En we kregen gewoon een prachtig weer. Het is niet helemaal bloot heet als ze is. Ik zal eens even met mij gaan kijken op de kalender die ik hier dan heb. Nou, er staat nu op dit moment staat er op een graadje of 26.
1: Ja, dat is best mooi, wat te doen. Best wel wind heb ik trouwens gezien.
0: Ja, is het zo?
1: Dat kan natuurlijk wel funest zijn voor de bulken.
0: Ja, dat is verraderlijk. Als ze dan naar boven was kijken, die 18 meter hoe je denkt, ze bij zichzelf, oeh, als het maar niet de hel weet. Maar goed, als de Bucks aangelacht werd en de Bucksmeester, in dit geval Roland zit, dicht Bucks scheten, dan heb je dat allemaal wel goed.
1: Oh, en zet dat erin?
0: Nee,
1: geen zoemertje.
0: Gelukkig.
1: Oh, goed zo. Dan heb ik hier Marley met IE. We hebben twee Marley's.
0: Ja, natuurlijk. Zeker.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Mine Classic Woensdag is de 59th Street Bridge. En ze zegt, oftewel Feeling Groovy van Simon & Garfunkel.
0: Ja.
1: Deze huurt ze nooit meer.
0: Ja, dat klopt.
1: Zeker dat je die nog niet in hun leasecap stond.
0: Ja, dat heeft Marley ontzettend. Gewoon Marley met IE. Nou, prima. Dan gaan we er even de bier zitten. Dankjewel, Marley, voor de bijdrage. Zo hebben we de Belgon. Jawel. Daar werd het wel. Als we de Belgon. De man met de huifkar. Je hebt er voor André Simons. André, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo, André.
3: Ja, ik zit hier op mijn dashboard te kijken. Daar staat op 14 graden.
0: 14 graden. Zo koud.
3: Ik heb de kachel al aanstaan. Dat staat op half nog. Ja, dat staat niet op helemaal. Want ik voel me net toch een beetje fris met de korte box aan.
0: Ja, de korte box aan. Ja, dat dacht ik al.
3: En vorige week in deze tijd was wel wat een andere koek, zeggen. Maar nou, dat is een mooie klassieker over.
0: Ja.
3: Spaan en Vermegen.
0: Met koud, hè? Kijk toch niet door, hè?
3: Oh, wat staat hier, dat staat er een paar die hebben er even op elkaar geknoept hier in Bergen.
0: De mensen
3: niet. Dat kan ook gebeuren. Ja. Niks aan de hand, volgens mij. Maar, tot ziens. Hoi.
0: Hoi, ik vind het wel knap hè, dat hij nu al in de korte bok zit. Hè. Dat t-shirtje aan. Ja, goed. 14 graden. Een berg, ik gisteren van alles, hè, jong. Maar goed,

0: Ik moest sommige mensen in de wal zeggen om kans te maken op kaarten voor Park City Live. Die komen we ook vandaag weer weggeven. We hebben wel een woord voor vandaag. Een of ander codewoord voor Park City Live. Wat zult dat te denken?
1: Ja.
0: Tacho-schijf lijkt me wel een mooi woord.
1: Wel
0: een
1: hele moeilijke woord.
0: Wel een moeilijke woord. Dat kan makkelijker staan. Knakworst.
1: Knakworst, ja, dat vind ik een goeie.
0: Knakworst, ja. Oké. Mensen, hoor het haaien, het woord knakworst. Knakworst. Oké, ik tik hem even op, hè. Het woordje is vandaag knakworst. Als we straks een teken geven, dan app ze knakworst naar ons. En ik kan het zomaar zien dat ze kaarten winst voor Park City Live. Nou goed, ik heb het niet verzonnen, de Maarten verzonnen. Hey, met Stefan van Ink is er weer. Ja, man, vorige week in Oostenrijk. Ze hadden zich alweer gemeld. Hey, moest weer trappen van de baas.
2: Ja, ja.
0: Stefan, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo,
3: op
0: Stefan.
3: Deze classic woonters.
0: Ja.
3: Ja, we zijn inmiddels alweer het tweede dagje aan het werk. En het lijkt alsof we al heel lang geleden vakantie hebben gehad, natuurlijk.
0: Dat is altijd,
3: ik kan heel weer de weg.
0: Ja, dat weet ik.
3: Maar goed, we gaan weer lekker door vandaag. Ja, veel te veel gloeier. Waar ik vandaag aan denk, ik ga dus met Maurice.
0: Oh.
3: Misschien een Mercedes-Benz.
0: Ja, de job.
3: Maar ja, als lotgenoot is dat natuurlijk een toepasselijk nummerje. Heren, een hele fijne dag en radio, hoor.
0: Radio! Wij weer het veld. En jongens, net vakantie hebben ze gehad. Dan komen ze weer terug. En denken ding ze, boah, dus het lijkt wel of het inderdaad weken is geleden. Maar goed, maar gelukkig hebben we de foto's nog. Dat zeiden we de mensen vroeger. Maken ze die grote album op. En dan ging ze dan goed met de godsfamilie rondom de album zitten. En een blaaier in de album. En dan doen ze het even van, oh, kijk eens even met de telefoon. En dan gaat dat heel snel. Hè? Zo, ja. swipe, de volgende. Nou, we mogen nog even natuurlijk voor de veel vakantie. Gewoon van Emmerich de ganse zomer hier bij L1. Oké, Janet Joplin, Mercedes-Benz. Gewoon voor bij één stripje erbij zitten. En van Stefan van Ingen. Komen op, Helmoet Weissen. Ah. Helmoet, goedemorgen.
4: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic Woensdag. Oftewel de Classic Friteusdag, dan niet te versmaden. Ja, welke plaats zou daarbij kunnen horen? Nou, om nog even dat oranje gevoel van de supporters en de spelers te hebben, denk ik dat de plaats van Hanseboy thuis bent wel een geschikte plaats zou zijn. Iedereen is op weg terug, dus dat is wel fijn thuis te vertoeven. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Hanseboy thuis bent. Met je verder fijne uitzending, radio.
0: Radio, dan weet ik dat ik thuis ben. Heerlijk, man. Onze boy.
1: Dat is een verrassende keuze.
0: Is zeker, want sommige mensen die kennen de pleitje. En ik ken alleen maar Annabel. Ja. Ik doe niets zonder jou, Annabel. Maar is wel goed, wat zou er nog doen, die Hans de Boy? Is de meneer nog een leven? Dat weten we ook
1: niet. Ik denk dat hij renteniert.
0: Dat zal toch wel als grote hits gehad, hè? Ja, dat kent het, hè? Ja, jongens, wie weet. Oké, dus kijken wat we er meer hebben gemaakt. Heb je nog op het lease gestoord?
1: Ja, ik heb er wel geld op het lease gestoord.
0: Nou, dat komt er dan.
1: Stefan Penders. Goedemorgen, Pascal op Aarten. Voor de volgende had ik graag de scene met iedereen is van de wereld.
0: Ook al hadden we net de bar gaan er ook al, hè? De scene met iedereen is van de wereld.
1: Goedemorgen allemaal, zegt Hans Dekkers. Gisteren weer repetitie gehad met de laatste van de drie kandidaten die in januari onze dirigent Geert Jacobs gaan opvolgen.
0: Oh.
1: En hij een stuk bezig waar verschillende Ierse muziek in verwerkt waar.
0: Zo.
1: Dus vandaag wil ik als klassieker Irish Rover met de Drunken Sailor.
0: Irish Rover, de Drunken Sailor. Oh, dat is wel apart, hè? Dat is wel schoen als we een nieuwe dirigent krijgen. Ja, dan moest even kijken of het allemaal wel voldoet, hè?
1: Een beetje idols. Een keertje geeft hij af, hè?
0: Ja, ook dat. Een beetje idols toch wel. Dat werd het niet, hoor.
1: Straks wordt het concert op het water, de river of de dance. Dat heb ik hem verhuurlijk.
0: Dan weet het nu wat allemaal gebeurt, hoor, wel. Goed, van wel. Kom met Alex Veten. Alex, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo.
5: Klassiek woonzicht.
0: Ja.
5: Ik dacht aan een heel oud liedje, ik denk jaren 70, met een synthesizer van Gershon Kingsley.
0: Oh,
5: een en als ik zeg popcorn, dan weet je wel genoeg.
0: Zeker, hè?
5: Zo'n uitzending en radio.
0: Radio, Pearlie Kingsley, die maakte van alle elektronische muziek, waren een beetje mensen die experimenteerden met muziek. En dan kreeg ze popcorn en kreeg ze...

0: Honor Me. Zou ze een week van moeten maken, jaren 80. Nou, dit is misschien wel een goed idee om een keer bij alle te gaan doen. Huppakee, classic gozing vandaag. Dan is het een nieuwe morgen. Och, jongens, we moeten wel van alles gaan betalen. Dat werd het, hè. De in één keer denk ze bij zichzelf, oh, we hebben wat geld gekregen van de baas. En op 1 juli hebben we alles afgeschreven. En dan denk ze, oh, blijft dat allemaal nog maar over. Goed, vorige morgen hebben we natuurlijk een vakantiegeld gekregen. En dat geeft er binnenkort ook aan als je zelf een vakantie geeft. Maak er iets zoend van. En laat eens even weten wat je naartoe gewoon en sturen van fijne foto's naar ons op. Kan er voor een gezellig een klein beetje meeleven. Nou, kom in de weekend, kan er voor eens mee gebeuren. De metseltaart, die geet en huppakee. Gegeten weer bij de Joker van Postert, bij Jonge Gerritsen. Komt dat het ontzettend gezellig is in de tuin door. En dat we er morgen ook foto's van de zin kregen wie dat allemaal geweest is. Ja, wie de meeste metseltaart gegeten is. Misschien is het Johan zelf wel, dat weet het nooit, hè. Maar eerst dan wel, Johan, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, man. Goedemorgen, Vogelus. Met de Joker van Postert.
0: Ah, Jokertje.
1: Ja, vandaag gewoon een knieën achter stuur zetten. Vandaag met de jongens naar...
0: OLS? Ja,
1: dankjewel. Zeker, man. Daar kan ik nog lekker met me amuseren met die jongens. Ik wens van hier het gelegen van al die kinderen succes en veel plezier vandaag.
0: Ja.
1: Voor de vorige Europese Classic woordig, daar ga ik voor een klassiekje van Frits Rademacher.
0: Frits Rademacher?
1: De Sutterie.
0: Ja.
1: Voor de rest wens ik alleen nog voor iedereen op het werk. Voor de chauffeurs uit de slentjes. De kinderen veel plezier. En succes. En dan hulp morgen maar weer. En radio.
0: Radio, ontzettend veel succes, Johan. Ik ben wel benieuwd wat eigenlijk de Jel is van de Shutterie door van de Joet Postert. Laat hem maar even weten. En misschien kan ze hem even inspreken of even injellen. Misschien zijn we de kinderen al wakker. Qua forceren, die hebben we natuurlijk ook zeer. Maar die moeten vandaag de optocht lopen. Dat is natuurlijk prachtig. Maar fijn dat ze vandaag maar een graadje of 4, 24 hebben. Dat is veel beter met de optocht lopen. Frits Rademacher, de Shutterie. Gaan we zeker op een Lieske erbij zitten. En er sting al een ander Shutterleedje op. De Mosso Paatzingers. Ja. Met het drama van Beerden achterop. Dat is nooit goed gekomen. Hè? Elke keer als je plaat draait, denk ik van... nou, zal er nu een keer een ander einde aan komen. Maar dat gebeurt niet. Vorige week was er ook bij ons te gast. Remco Levels. Hij ging er vandoor met een handheggenschaar. Dat is al de buurt al wel...
2: Ik had al ondertussen wel plaatjes verwacht. Hè? Dat ja. Hij in volle naad bezig is om de heggen te scheren. Maar ja.
0: Misschien heeft hij wel van die kunstwerken gemaakt. Dat is het ook al van die bul die ze gemaakt hebben. En die buxus, hè.
2: Een soort kameel.
0: Kamiel, wie bult, hè? Remco, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo.
3: Hier Remco, de taxichauffeur.
0: Hallo, Remco.
3: Classic woonzicht. Ja, dan wou ik gewoon voor John Farnham met You're the Voice.
0: You're the Voice, hè.
3: Ik wens u nog een schone uitzending in de studio. En tot morgen. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, Remco. Geet zeker lucky, jong. You're the Voice. Try and understanding. Kom er zeker op inzitten. En dan, dames en heren, is het weer zover, want... hij is er ook weer, de man die zondig kan zorgen dat ze tegen een goede plek kreeg. Of dat ze muntjes kreeg. Maar dan moet twee dingen doen, heb ik begrepen. Hè?
2: Ja.
0: Rob de taxichauffeur.
2: Ja.
0: Buntenkassen zo er, hè, geloof ik. Ook een tietje.
2: Oeh, dat zou best kunnen.
0: Ja,
2: dat heeft gans met gekregen.
0: Nee, ja, en, maar we hebben wel de partjob, hè. Rob de taxichauffeur. Rob, goedemorgen. Welkom in de uitzending. Hallo?
4: Goedemorgen, mannen, met Rob de taxichauffeur.
0: Hey, Rob.
4: Ja, de Vito is wel goed gekregen.

0: van jaar.
1: Dat is fijn.
0: Op twee aandachtspunten, nou, maar ik heb wel gehoord. En ik vertrek vandaag om 10:50 vanaf Maastricht Aachen Airport. Schoolkindjes naar Put.
1: Ja.
0: Dan heb ik nog het schoolkindje van AZC Zwijkhuizen naar Glijn.
1: Ja.
0: Dan heb ik een valiescombinatie van Rai via Beek en Donk naar Haarlem en Noordwijk.
1: Ja.
0: Dan weer van Noordwijk naar Den Bosch.
1: Den Bosch.
0: Den Bosch Tilburg. En dan als laatste Kaatsheuvel, de Efteling.
1: Tickets.
0: Naar Eindhoven.
1: Ja.
0: Ja, wat betreft de veranderingen. Ja, vandaag gewoon nog meer huur betalen. 22 euro meer huur.
1: Zo
0: en als
1: mooi.
0: De huurbevriezing wordt doorgegangen, dan wordt het allemaal niet gebeurd.
1: 22 euro.
0: Maar goed. Ik ga als vogeluur naar 2009. Sascha Sabelberg. Van gewoon met de kabelbaan.
1: Ja, dat is leuk.
0: En dat heeft betrekking op de kabelbaan in Valkenburg.
1: Aha.
0: Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
1: Radio. Ik heb nog niet gekeken wat ik meer moet gaan betalen. 22 euro. Oeh, het is mijn geld. Dit is Alain en Madonna. Lift Hotel.

0: To Tell van Madonna. 10 minuten voor 7 geworden. L1 ochtendshow van vandaag. Deze classic Goonsdag. Daarbij nerf van terug moeten komen natuurlijk op Frans Broekhuizen met zijn pleetje. Want dat we nog steeds niet kennen laten zien op L1 televisie. Katie Cody had hier het vandaag over. En hij had ook een plaat, Dobby, van Pharrell Williams met Freedom. Dat kan ik me best voorstellen. Dat past ontzettend goed bij natuurlijk bij het thema. Hè?
1: Ja.
0: Slavernij verleden. Hè? Dat hebben we al excuses voor aangeboden kabinet. En de heet dat vandaag even gesteld al neergezet. Hoop dat het straks allemaal weer werkt. Dat we ook de weer video's kennen laten zien. Dan komen we even naar onze andere grote vriend. Dat is Josje Tossings. Josje, goedemorgen jong.
2: Goedemorgen Maarten en Pascal.
0: Ah, Jos.
2: Ik ben er weer vandaag. Ik zeg, het lekker vroeg erbij.
0: Dat is fijn jong.
2: Ben onderweg naar Brunsum, de bus halen. En dan gewoon ik vertrek om 7 uur naar Kouliel. Door een sjaal opholen. Die ging nog een kinderoverles. Dus en mijn vuurgloeier voor vandaag
0: ja.
2: Is ook voor Monique. De Market Danster, ja. Wat die had aangevraagd. Misschien talen met, ik heb er zin
0: ja.
2: In. Zou zeggen, een fijne dag. Doe rustig aan. En tot morgen. Radio.
0: Radio, Joske. Ik zie dat Monique de Market Danster een nieuw appje heeft gestuurd, Maarten.
1: Klopt inderdaad. Ze zegt, oeps, weer niet goed opgelet.
0: Wat?
1: Ze zegt, we hebben er zin in, staat ook al in de lease. Had ze zelf aangevraagd.
0: Ja, zelf
1: dus hoe geit ze voor de flippers met die rode zonne van Barbados?
0: Ach, dan moet ik wel even één plaat door. Dan moet Josje Tossing zo komen er nu. Ja. Maar verschrikkelijks. Zitten door een bus vol met kinderen die door een OLS moeten er in één keer af. We hebben zin erin. Ja. En ze hebben er zo'n zin in, maar... Kijk niet door, hè? Nee. Nou ja, gewoon, ik ga even strepen. En, nou, ondertussen dat ik even streep, ga ze even gaan bievullen.
1: Johnny Bisschop is er weer een keer.
0: Hey, Johnny
1: er
0: weer.
1: Ja, hij zegt, goedemorgen alle classic lovers. Mijn bijdrage voor vandaag is Elvin Bishop met Full Around and Fell in Love.
0: Ik heb dat nog.
1: Dat is een klassiekertje.
0: Oh.
1: En Freek de Vlieger. Ook Freek, hij is er op de woensdag een keertje bij.
0: Tango Freek.
1: Goedemorgen, heer, op deze classic woensdag. Leuvig oog voor Hotel California van de Eagles.
0: Geet even voor Hotel California.
1: Wel anders natuurlijk, hè?
0: Zeker. Gaan we erbij zetten. Nog één, hè?
1: Ja, nog één. Ik ben er wel een beetje doorheen. Dus ik heb hier trouwens Marielle nog.
0: Ja.
1: Die zegt, goedemorgen, Parma. Overleef de hitte, gelukkig maar. Met een klassieke Airport van de Motors.
0: Oh, dat is ook een schoenen, ja. Airport. Ja, die komen zeker erbij zitten. Nou, dat doen we. Ondertussen komen we even naar Henk Leenders. Henk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
0: Hallo, Henk.
3: Hier, Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo.
3: Ja, vandaag woensdag.
0: Ja.
3: Dan ga ik in voor de Sunstreams.
0: Oh, wint.
3: Jij ging de wijde wereld in.
0: Je ging de wijde wereld in, hè, de Sunstreams.
3: Daar wil ik mee voor gloeien vandaag. Ik wens jullie een prettige dag. In de studio
0: Doorbe.
3: En we horen ons morgen weer. Radio
0: aan. Radio aan, dankjewel voor de Sunstreams. En voor de Sunstreams komen er Rowan Hees en Balanes en Beer.

0: ballades en ballades. En polka's en chatterie en nummer op. Want het Kenya Robles gaat er vandaag aan zo te komen. We gaan er straks even aan. Ik heb besteden hier in de Elke Ochtend Show. Nicole Pools, Tine Veugelo, joh.
1: Goedemorgen, mijn Nicole. Ja. Ik zou graag Sailor met La Cumbia. Oeh. Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een wateronttrekkingsverbod uit beken en sloten in. Celstraffen zijn geëist na een explosie begin vorig jaar bij een restaurant in Roermond. En de gevangenis Sittard mag vanaf vandaag zelf drones uitschakelen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China... en daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie... dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend walende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis.
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden.
8: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: EP Timmers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Timmers, daar word ik vrolijk van.
10: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
11: Toro Zero Turn Maaier, frisse groentechniek natuurlijk, het beste voor buiten. Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
12: Win jij de allerlaatste tickets?
11: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
13: Liefde voor Limburg.
14: Wakker weren, wakker blieven. Dit is de L1 Ochtendshow.
15: Dit is L1.
16: Dames en heren, dit is de L1.

0: lekker. Op de dag dat het meerlijk het kleurig is vanmiddag. Zeker met de optocht van het Kinderoerles. Ik heb allemaal plaats van je vandaag. En ben gewoon er straks aan. Ik ga besteden. Dus even kijken wie een schoel. Akker voor zeven gewoon. Als de dag niet wakker was. Wrief dan even met die vingers die pupsje uitduikt, mensen.
1: Wrief die pupsje uit die ogen.
0: Oh, en waar ze bij hem vandaag?
1: Spring maar uit die warme bed.
0: Ik heb me het voorstellen, hoor.

0: wanneer ze de achterwege kaarten kon weggeven voor Park City Live. En het verboden woord vandaag, het codewoord dat we nodig hebben, is...
1: Knakworst.
0: Dat is mijn hoed in Zelde.
1: Ja.
0: Knakworst?
1: Knakworst. Doe knakworst.
0: Doe knakworst. Doe best mijn knakworst. Doe. Een paddenkoek zeg ik zo maar. Maar knakworst is het woord, hè?
1: Ja, ja.
0: Goed op daar, je. Knakworst. Dat was knakworst. Knakworst. Tussen 8 en 9 en tussen 9 en 10. We willen blij maken met kaarten voor Park City Live. En dan moesten dat woord knakworst moesten dat appen, jongens. Misschien moeten ze allemaal dingen wat met dingen. Maar best toen doen appen. Knak. Ja, nou, L1. Ja, zeker. Dicht kwamen ze net even in Oet. Hebben we het zo nog weer met die dirigenten, door, hè? Bij, en wel, ja,
1: ja,
0: we hadden het er. André, lig eens even goed, jong.
2: Ja, Maarten, ik zal het even toelichten, Anno. Van die drie dirigenten,
0: ja,
2: dan komen er twee bij jou in het dorp.
0: Echt waar?
2: Ja, twee uit Rummen,
0: nou,
2: die komen hebben bij ons geprobeerd. En één komt uit de Achterhoek. Ja, ik kan alvast zeggen, dat uit de Achterhoek, dat moet maar op de Zwarte Cross gaan delegeren. Maar ja, meer moet ik dat niet allemaal zeggen, denk ik.
0: Dat
2: niet. Ja, dat is wat ik vind. Dat was hij. Hoi, hè.
0: Hoi, hè. Dat kan het dan niet zeggen. Ja. Niet dat het duurt, hoor, de Achterhoek, hè. Dat doe je het, hè. Goed. Cool. Maar ik vind wel, zit dorpje zit er tegen Remeun. Ja, daar ben je stil van, ik weet.
1: Ja, nou ja, ik dacht het anders. De mensen moeten toch een goede reiskostenvergoeding krijgen, of niet?
0: Ja, als die uit de Achterhoek moet komen, dan kent dat toch beter.
1: Maar ook,
0: met mijn ogen, ook,
1: ik weet
0: niet. Ja, die hebben...
1: Dat is toch een oeranerie, hè?
0: Ja, maar goed, die gewoon van kwaliteit, Maarten. Dat is juist wel. De Hollandse goede Neutramunje. Hoppakee, die doen dat weer door. En dat doen ze allemaal in wel, de witte wel. André, dankjewel. En van André komen nog... Hey, Roel de Jong, dat is lang geleden. Roel, hallo.
3: Hey, goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo,
3: ja, ik ga dadelijk lekker ook vroeg beginnen. Vandaar dat ik weer eens kan meedoen met jullie.
0: Ja, zeker.
3: En ik hoorde net Mercedes-Benz voorbij komen. En ja, laat ik voor die voorgloeier meegaan.
0: Oh,
3: ooit begonnen op de taxi toen ik 19 was. Ik kreeg een Mercedes-Benz, Peppermill, Disco Express.
0: Oh ja.
3: Al het andere soort vervoer. Dus ja, in die tijd al... geweldig betrokken bij het rijden. Ik zou zeggen, de groetjes en tot vrijdag. Dan ben ik weer zo vroeg erbij. Mazzel, oi oi.
0: Oi oi, dankjewel. Is weer vreugd om hier. Vind je show natuurlijk prachtig. Hoppakee. Let erop, begonnen is binnen een Mercedes-Benz. En Janis Joplin zingt erover. En ik hoop zeker op de Liskademie zitten. Marielle had wel eens een foto net, want die had de Zeppelin weer gezien.
1: Ja, dat heb ik gisteren. Die
0: heb je hem gezien?
1: Foto's binnengekregen al tijdens Route Regio was dat.
0: Echt hoor?
1: Ja, ja, kwamen al diverse foto's binnen van de Zeppelin daarboven. Het noorden van onze provincie vloog.
0: Ik heb mezelf niet gezien, zo
1: was het. Dicht was andere dingen uit. Maar in de ochtend.
0: Durfst u de eerste ding?
1: Ik durf daar wel in.
0: Echt hoor?
1: Dicht niet?
0: Nee, ik heb het niet zo.
1: Ik van de ruimtevaart.
0: Ja, dat was alleen maar om nog te kijken en het te lezen. Maar voor de rest heb ik er niks mee. L1. We gaan zo meteen nog even kijken, want Marco Achter heeft zich al gemeld. Thijsje Ronkers heeft zich gemeld. En ik zie dan nog van alles binnenkomen wat betreft weer video's en weer foto's. En Jo Offermans is de eerste die heeft gezegd, knakworst. En knakworst, ja, dat hebben we nodig. Want dat is het woord van vandaag. Om een kans te maken op die weekendkaarten voor Park City Live. Zijn het zomerkaarten? Nee, weekendkaarten. En dit is Opus, Live is Live op L1.

0: Eddie Head. Dankjewel, applaus voor de mensen. Ze hebben het goed gedaan hier. Hoppakee, kwart over zeven en een keer hier bij L1. Op deze dag dat er toch behoorlijk wat veranderingen zien. En op je Maarten dat de computers zien veranderen. Is het lekker? Lep het allemaal weer, jong?
1: Het is nu eindelijk opgelost.
0: Hoppakee, ja. Nou fantastisch even van dit.
1: De pleetjes komen ook weer binnen.
0: Echt hoor?
1: Ja.
0: Hebben we de Fransje Broekhuizen nog laten zien?
1: De Fransje Broekhuizen kennen we laten zien.
0: Oh, eindelijk.
1: Katie Kotti.
0: Zou er zo'n vinden, hè?
1: Dat ziet er toch kleurrijk Surinaams uit, hè?
0: Ja, zeker. De vredesduif erbij.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, prachtig.
1: Mooi, prachtig, de Surinaamse vlag erbij. Veel bloemetjes, plantjes, inderdaad de vredestuiven. En Katie Kotti in alle kleuren, hè?
0: Hoppakee, hebben we dat allemaal weer recht gezet, hè? Mensen, dank je wel, loveur. Er zijn nog mensen die al weten wat vandaag het codewoord is. Het codewoord voor de kaarten van Parks City Live. Henk, zeg het even.
2: Knakworst.
0: Knakworst. Dank je wel, Henkie. Van Henkie door naar Thijsje Ronkers. Thijs, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Maarten en Pascal. En goedemorgen, Rugappies.
0: Hallo, Thijs.
3: Vandaag is er weer kerstig goed, zeg. Ja. En dan rond ik vandaag voor een nummer van de Flappers. Met die rode zonde van Barbados.
0: Hoppakee.
3: Allemaal een fijne werkdag gewenst. Niet van het lekkere, wat aangekulde weer. En wie is morgen?
0: Wie is morgen?
3: Radioa.
0: Radioa, dankjewel, jong. Hoppakee, die zo rode zonde van Barbados. Nou, er zou eens maar tickets kloppen liggen om naar Barbados toe te gaan, hè? Wat hebben we nog meer, Maarten?
1: Nou, best wel wat, hoor, moet ik je zeggen. We beginnen bij Will Lauwens, onze berenman.
0: De berenman, ja.
1: Ja, die zegt Electric Avenue van Eddie Grant.
0: Oeh, ik ken dat nog.
1: Dit? Ja? Ja, en Sjaak van Nier komt ook al met zo'n goede classic. Johnny Guitar Watson met The Real Mother for You.
0: Lekker, man. Ja.
1: Geert, die zegt iets heel anders. Voor de volgroeier Spider Murphy Gang, Skandaal in
0: Spellenstilk. Hoppakee.
1: Ja, dat is ook natuurlijk een lekkere, gouden oude klassieker, hè. En Wilbert van der Heijden,
0: ja.
1: Ja, die komt toch met iets waarvan ik dacht van... hé, lang niet meer van gehoord.
0: Mm-hmm.
1: Mumford & Sons. En hij zegt... de zin ik vanavond in Groningen.
0: Geet de ganse Groningen toe op? Oh, dan moet ik een kilometers maken, hè?
1: Ik kreeg er misschien ook reiskostenvergoeding van... van wel.
0: Ja, ja, ja. En Marielle, kun je mogelijk even terug tellen? Ja. Zeiden van, nou goed, de Zeppelin vloog er weer over. Moet maar geen gewoonte weer, dat ding, hè?
1: Nee,
0: ja,
1: goed. Maar dat is ook incidenteel, hè?
0: Dat is ook zeker incidenteel. Was wel prachtig om dat te zien. Goed, we gaan de balans opmaken. Zometeen zien we de route welke plaat vandaag de meeste stemmen heeft. Hier in de Ellen of the Show, bij de Vergeleur. Maar eerst Marjolein Heltjes.

0: Kooltjes. En hier ben ik. Hier zie Pascal en Maarten. Die zitten er weer speciaal voor de kroeg. Om een straks die kaart van Park City Live erin te knallen. En daar moest het woord voor hebben. Knakworst is het woord vandaag. Knakworst. We hebben de balans op gemaakt. Hè? We zien er eigenlijk wel eens een beetje uit. Hè, wat er vandaag gaat weer. Hè? En moeten we toch... Ja, ik weet wat... Er is geen aan de hand. Want de plaat die we zo meteen gewoon draaien, het origineel duurt maar 1 minuut 44.
1: Oh.
0: En ik vind dat veel te weinig voor onze voorgroeiers. Dus ik vind dat we dat gewoon toch
1: iets... Verdienen ze ook niet.
0: Ja, moeten we wel wat meer voor doen, joh.
2: De voorgroeier.
0: Het ging op een gegeven moment tussen de scene met iedereen van de wereld. Die flippers met die rode zonne van Barbados. En Janis Joplin met de Mercedes-Benz. Hij zei al, 1971, het originele nummer van Mercedes-Benz. Ja, dat duurt zo kort. Ik denk, dat kennen we niet doen. Ik heb een versie van 3 minuten 17 voor je. Want eigenlijk zijn er tientallen versies gemaakt van de liedjes. Allerlei covers, maar de bekendste is toch in Nederland nog wel van Teaspoon met Mercedes-Benz.
1: Tuurlijk.
0: Denk over dan draaien. Dat zijn ook de mensen die taxichauffeurs in Rio meestal in zo'n ding, hè. Dat is ook allemaal... Ja, ja, het is maar zo. De nummers
1: Rob, zeker, hè?
0: Ja, de Rob, zeker, hè. Dat is af en door de keuring ingekomen. Dus vandaag, bieden Vergeleur, gaan we hem draaien, Mercedes-Benz. Dit is wel Maurice Margiels en Johan van Druimen nog steeds niet heet. En dit is de gewone, de Vergeleur van vandaag. Dank voor het stem allemaal.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
3: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
4: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
5: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
6: 25 en 26 juli. Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
5: ihf-festival.nl.
4: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
7: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
8: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
8: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Het LA Nieuws van half acht met Maarten Bonnemaiers. We beginnen met nieuws over de droogte.
14: Ja, dat klopt inderdaad, want in heel Limburg geldt vanaf vandaag een verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten. Dat heeft het waterschap Limburg besloten vanwege de aanhoudende droogte. Ook het besproeien van tuinen met oppervlaktewater is verboden. Het waterschap wil zo verdere daling van de waterstanden en schade aan de natuur voorkomen. Het verbod geldt voorlopig tot 1 oktober, al zijn er voor sommige agrarische toepassingen uitzonderingen. De gevangenis in Sittard mag vanaf vandaag zelf ingrijpen als een drone een gevaar vormt voor de veiligheid. Tot nu toe moest daarvoor de politie worden ingeschakeld. Hoe drones precies worden verstoord houdt de dienst justitiële inrichtingen geheim. De maatregel moet voorkomen dat drones, telefoons, drugs en andere verboden spullen de gevangenis insmokkelen. Rond de gevangenis geldt bovendien een no-fly zone. Defensie gaat strenger om met militaire oefeningen tijdens droogte. Aanleiding zijn de grote natuurbranden van eind april. Onder meer op de Weerterheide bij Weert. Bij een verhoogd natuurbrandrisico kunnen oefeningen voortaan worden aangepast of uitgesteld. Ook moeten extra blusmiddelen klaarstaan. De nieuwe regels gelden op alle militaire oefenterreinen van Nederland, waaronder dus de Weerterheide. Het Openbaar Ministerie heeft tot 2,5 jaar cel geëist tegen 4 verdachten van de explosie bij een Italiaans restaurant in Roermond begin vorig jaar. Door de explosie raakte het pand zwaar beschadigd en moest de eigenaresse de zaak uiteindelijk verkopen. 2 verdachten hebben hun rol bekend. De vermeende opdrachtgever ontkent. Volgens het OM had de explosie levensgevaarlijk kunnen aflopen. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak. Het weer dan nog. Zonnig met stapelwolken. Blijft op een enkele bui na droog. Er staat een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 25 graden.

0: knakworst. Ja, ja, het klinkt een beetje raar, knakworst, maar is ook geen bedoeling, Bie. Maar het is baal, heb ze het nu, om straks kans te maken op Kater van Park City Live. Gewoon we tweaker dit keer weggeven in Ellen of the Show. Dus haaien in de gaten, word je knakworst. Zo meteen nog een inkiekske in de provincie wat betreft de weerwaarnemingen. Maar eerst...
1: L1 Media Overzicht.
0: Beginnen in de Tweede Kamer. Er wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van een minderheidskabinet die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer jaar 21. SGP en ChristenUnie zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rondom natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die... die zonering.
0: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is de vraag of ze met de trekker naar Den Haag komen.
5: Ja, er rijden tot zeker zaterdagmiddag geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand in een kabelgoot begin deze week. De reparatie duurt langer dan verwacht. Op Rotterdam Centraal lopen balende reizigers rond.
6: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
7: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
8: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
9: Wordt een lange reis.
8: Ja, een paar uurtjes erbij.
5: Nou, dat kun je wel zeggen. Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet.
0: 1 juli vandaag geworden. En dat betekent dat pakketjes van buiten de Europese Unie duurder zijn geworden. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Minimaal €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukt de douane niet om alle losse pakketjes uit China te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkwamen, zegt deze douane-expert.
10: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden...
11: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen.
5: Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen daar. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt dat reddingsteam.
10: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Ja, voor zover bekend zijn er bijna 2000 mensen omgekomen bij die aardbevingen. Maar enkele tienduizenden mensen worden nog steeds vermist.
0: En dan Ronald Koeman, die is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Het zou kunnen dat we hem nooit meer terugzien als trainer, zegt deze verslaggever.
12: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Ja, Koeman was 2 keer eerder bondscoach. Hij zat in totaal 64 keer op de bank bij Nederlands elftal. En er gaat wel weer een naam rond als opvolger zoals Arne Slot, Peter Bos, maar ook Erik ten Hag.
5: Het is 1 juli. Oud-justitieminister Fred Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De 24e nationale herdenking van het Nederlands slavernijverleden, Katie Cotty, vindt plaats in het Amsterdamse Oosterpark. Engeland neemt het voor een plaats in de achtste finales van wereldkampioenschap voetbal op tegen de Democratische Republiek Congo. En België, ja, dat moet ook aan de bak, ja, tegen Senegal en gastland de Verenigde Staten tot slot.

0: Mercury door vandaag en de kinderoverlessen meerlijk. Oeh, en vorige week, die hitte. We hebben van die prachtige kroenen gemaakt, van die prachtige pakken. Als we vorige week de opdracht hadden gelopen, was het allemaal weggesmolten. Dat was natuurlijk jammer geweest. Maar goed, vandaag kan het wel gebeuren. En we gaan het volgen, uiteraard hier bij Alleen. Straks maar eens even een basisschool bellen, Maarten. Ja. Eens kijken wie dat of ze goed geoefend hebben.
1: Ze hebben natuurlijk wel extra tijd gehad, hè?
0: Ja, dat is wel. De jel goed oefenen. Ja. Ze bieden de zenuwen al draven. Dan werd ze al een klein beetje wie het geeft natuurlijk. Dan hebben ze extra kunnen marcheren nog op het terrein. Voor marcheren even door gans gedangers. Ja. En dat zien natuurlijk de mannen in de provincie. En de vrouwen die natuurlijk ook bij ons hier weer aanwezig zijn.
1: Zeker.
0: Die zeggen van wet ze wat. We willen even een weerwaarneming doorgeven. En dat hebben er toch weer een aantal gedaan.
1: Ja, ik kan je vertellen. Op elke weerwaarneming zien we blauwe log.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat heb je gepakt.
1: En voor de verandering begin ik een keer bij André van Maris.
2: Goedemorgen Pascal en Maarten. Op deze woensdagmorgen doet de gasthoek de weerwaarneming. De zon is er alweer lekker bij. Een stralende blauwe log op de achtergrond. Er kunnen vandaag een paar stapelwolkjes verschijnen. Maar de kans op een bui is zeer gering. Dus we gaan maar vermoeden dat dat niet zo is. En met 6, 27 graden mogen we helemaal niet moppen. Echt fijn zomerweer. Niet te warm, niet te koud. Precies goed. Ook vanmorgen is het heerlijk een boel te zien. Het zijn nu zo'n 13, 14 graden.
0: Een beetje fris.
2: We kunnen er weer een fijne dag van gaan maken. En doet dat ook in de studio. En met die woorden een hele fijne dag en Radioa.
0: Dankjewel André van Maris. Inderdaad, dat ze niet gelogen. Blauwe locht, echt.
1: Ja, zeker.
0: Zon, hè. Heerlijk.
1: Op Maastricht-Aachen Airport bij Helmut Weisse zie ik toch redelijke streep bewolking. Maar ja, Helmut legt het zelf wel uit.
3: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, starten we overwegend zonnig weer. We zien wel twee contrasten. We zien een strak blauwe hemel en aan de horizon zien we nog over wolken verschijnen die goudgeel van kleur is. Als we zuidoosten richting het oosten gaan, zien we daar de opkomende zon verschijnen, die qua stralingssterkte en temperatuur goed waarneembaar is. Verder voorziet hij ons vandaag wederom van bijna 16,5 uur aan daglicht. Als we het oosten richting het noorden gaan, zien we een heel ander plaatje, want daar kleurt die lucht volledig blauw. Wind richting west-zuidwest. Er staat een zwakke wind met af en toe van die windvlagen die geen rol van betekenis hebben. Dus droog, beloven we droog te blijven. Dus denk vandaag aan die zonnebril. Veel drinken, goed smeren en aan de ouderen en de dieren. Verder wens ik jullie een fijne dag toe. Radioa.
0: Dankjewel Helmut voor de prachtige beelden van Maastricht aan in Airport. Ook door weer blauw bloed. Ja, nee, de NGM bloedt hier niet, maar het ziet er wel prachtig goed, hè?
1: Ja, oogblauw. Wie Peter Meijer?
0: Peter Meijer.
4: Goedemorgen Maarten en Pascal en luisteraars, Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een strak blauwe lucht, zonnetje, nagenoeg geen wind. Het is echt een topdag. Het is nu 19 graden en het wordt maximaal 25. Maar de UV-index is nog heel hoog. Dus als je buiten bent, goed insmeren. Eventueel een petje of paraplu. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, ik denk dat Peter Meijer op de fiets ook een fijn petje op heeft natuurlijk. Hè. Heerlijk, jongens.
1: Dat moet toch?
0: Ja, dat moet ook wel. Hè, want als de joren gaan tellen, dan die gewoon de hurkens overtraven.
1: Ja, ik heb er ook last van, hè.
0: Nou, daar is je mee achter. Waar die lamp gestoord heeft. Dat goed, dan gaan we nog even door de bijzondere weerwaarneming.
1: Dat is onze
0: schaapshoeder.
1: Schurpkesman, hè.
0: Ja, Schurpkesman.
1: Schurpeleman. Robert Simons, daar zit natuurlijk tussen de Schurp.
5: Goedemorgen, knak.

0: Squash-liefhebbers, we zijn hier in de buurt van Azerai. We hoeven natuurlijk al lekker tijd te strolen. Het is een graadje of 19. Het is natuurlijk een stuk aangenamer dan de temperaturen van vorige week.
1: Ja.
0: Met 39, bijna 40 graden. Alle sjeupjes zijn geschoren. Net was behoorlijk puffen met die hoge temperaturen, maar het is gelukt. Vandaag geurde het een graadje of 24, 26 geloof ik. In de loop van de middag zouden er wat buitjes kunnen vallen, heb ik gehuurd. Of dat zo is, nou, dat gaan we zien. Het zal natuurlijk wel lekker zien. Geniet verder van het weertje vandaag. Niet te veel knakworsten eten. En radio.
1: Dat is wel zo. En de mensen stellen zich afvragen, wat heet er nu allemaal met die knakworsten?
2: Ja,
1: ja goed, vandaag geven we weer kaarten weg voor Park City Live. En toen hebben we tegen u gezegd, we hebben een codewoord. Dan moesten we dadelijk naar ons toe appen. En het codewoord is knakworst. Nou, dan is dat ook allemaal weer rechtgezet. En dan weten we waarom dat we dat eigenlijk gewoon nummer hier in de L1 Ochtend Show. Dankjewel allemaal voor de weerwaarnemingen. Het waren prachtige weerwaarnemingen. Alleen maar met blauwe log. Met een lepperige temperatuur. Waar we het zo meteen ook kunnen gaan hebben over het OLS in Meerling. Want de klens te zien aan de beurt. Oftewel het kinder-OLS staat op de lei. Dit is Ondiep.

www.nl. En jullie vandaag, we veranderen weer een aantal regels die gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld vinden die een beurs voor die portemonnee. Te zien dan weer eens in sommige inkomens, uitkeringen en huren. En er komen ook nieuwe regels bij op het gebied van consumentenrecht. Maar wat betekent dat, die verandering eigenlijk voor dich? En we zetten straks even alle belangrijke wijzigingen zitten op een rieke. En dan kunnen we die even met u behandelen en kunnen we kijken wat dat voor u gaat betekenen. Dat doen we zo meteen. Nou, horen we ook gaan bellen met een basisschool die meegedoen met het kinderoorles. Want die kinder, oh, die zijn zenuwachtig. Oh, wie wordt er vandaag winnaar? En mogen de kinder een mijn hoest doen hebben? We gaan allemaal meemaken. Hier bij L1. We doen Don Helly en The Boys of Summer.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
3: Comfortabel en lekker slapen begint bij een goed advies en genoeg keuze. Die vind je bij Beter Bed, Aubel Koenen Slapen en het Nederlands Slaapcentrum. Lekker slapen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar ga ik heen.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het kinderOLS gaat vandaag alsnog van start na het uitstel vanwege de hitte vorige week. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een wateronttrekkingsverbod uit beken en sloten in. En er zijn zeilstraffen tot 2,5 jaar geëist na een explosie begin vorig jaar bij een restaurant in Roermond.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro... moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
16: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
15: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
17: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
15: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden.
18: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Straprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
19: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
20: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
21: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
22: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtend.

John Mayer, The Last Train Home, hier bij Alain in de Ellen Ochtendshow. Op deze top van spannende dag, zeker voor de kinderen die allemaal mee gaan doen. Natuurlijk, het kindje Robles. En dan komen we zo meteen even over praten met Ruus Slapper van basisschool Triangel. Maar hier komen nou de herfst aan de band, de fellow en dicht bij alles.

0: gaan we de dag dat het toch wat keurder is dan vorige week. Vandaag werd er een graadje of 26, maar vorige week, poh man, dat was niet om oe te haaien. Ongelooflijk. Extreme hitte, goede route de deerte, daarom geen kinderoverles vorige week, maar daarom vandaag. Honderden basisschoolleerlingen die trekken alsnog hun uniform aan en laten zien waar ze al die tijd voor hebben geoefend. In de houding staan, huppakee. En dan huren ze natuurlijk ook op de radio, zoals altijd, wie dat ook zondig geeft, deze tune. Want hier natuurlijk via de OLS, de Vespies Polka. Goed, even een praten over de kinder-OLS in Melik met Truus Slappers van basisschool Triangelo Linnen. Goedemorgen, Truus.
1: Goedemorgen.
0: Vorige week, ja, toen moest ik in je OLS op het laatste moment werden uitgesteld. Ik kan me voorstellen dat de teleurstelling bij die kinderen toch wel groot was, hè?
1: Ja, het was eigenlijk vooral de spanning voor haar. Van, ja. De mensen van tevoren best heel veel dingen aan het voorbereiden. En uiteindelijk wil ze dan ook laten zien wat ze kent. En dan is het gewoon heel twijfelachtig. Van, gaat het wel door? Gaat het niet door? Wat gaat er gebeuren? Dus dat maakt het wel een beetje moeilijk eigenlijk.
0: Maar ik neem aan dat ze er wel begrip voor hebben gehad dat het afgelast werd, hè?
1: Ja, natuurlijk. Dat zou ze nu nog aan willen doen, maar niet het wel
0: een nee, dat hadden we niet goed kunnen maken met een duurske met een ijskes, hè?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet.
0: Maar goed, doen zien we de week verder. De extra tijd, is dat nog flink geoefend? Heb je de extra benut?
1: Ja, we hebben gisteren nog een extra generale oefening gedaan. En dat doen we hier in Len eigenlijk altijd door de Maarten Zorgveer. Dat is het plaatselijke zorggoed. Mm-hmm. Dus met de trommel en alles, van voor tot achter, er doorheen gelopen. De mensen waar te wonen vinden het altijd heel erg leuk. Dus ja, gisteren was echt eigenlijk de kaars op de taart richting de richting vandaag.
0: Ja, in volle naad nemen gaan, hè?
1: Nee, niet in volle naad, want alle pakjes waren al gewassen en gestreken. Die hingen netjes klaar. Maar wel hij ze alle attributen bezig. De marketenters, de mandjes en de vlaggedrager, de vlag. En het koningspaar, het koningszilver. Dus ja, ze zorgen dat toch wel heel erg mooi uit.
0: Zeker. Ja. Vandaag gaat het allemaal echt gebeuren. Een echte grote optocht. Allemaal voor het kinder-OLS. Want we hebben natuurlijk altijd al het grote OLS. Dat al jarenlang besteedt en echt weer een traditie is geworden bij ons in de provincie. Wie leeft er bij de leerlingen van de Triangel?
1: Ja, heel erg. Het is altijd jammer dan met groep 6 en met groep 7 met. En de kinderen van groep 6 die weten er dan eigenlijk helemaal niks van. En van tevoren, je begint met oefenen, leg ze uit wat ze in de rollen, wat beelden ze uit. Ze mogen zelfs kiezen welke rol dat ze willen. En dan begint dat te leven. Dan komen ze iedere week zitten met de sheetboom. Ze moeten iedere week marcheren. Er wordt geknutseld, er is het jongen een bordje gemaakt. Dus dan begint het echt wel te leven. En de kinderen van groep 7, die hebben dan een keer metgemaakt. En die verheugen zich ook gewoon enorm op. Dus het leeft echt heel erg.
0: Ja, dat is prachtig om te zien natuurlijk. En zeker ook door de gemeente Roerdalen. Want er werd ook het grote OLS gehaaien. Maar met een andere kern, dan Melik. Is er nog een beetje een gezonde rivaliteit onderling?
1: Nee, absoluut niet. Nee. We gaan iedereen een show aan de dag. En een prijs winnen, dat is heel erg leuk. Maar dat is voor ons echt niet het doel om erheen te gaan. Nee, de kinderen weten wel dat ze eigenlijk moeten presteren. Of dat ze, als wordt gevraagd van wat is die rol, wat wordt het in, dat ze dat dan allemaal wel weten. Maar voor de rest is het niet zo dat we zeggen van nee, dat hebben we die niet gegund. Of weer hij het beter gedaan. Absoluut niet. We gaan gewoon voor een ontspannen, leuke dag.
0: En maar wanneer is vroeg dan wel de dag geslaagd?
1: Als de kinderen het leuk hebben gehad.
0: Nou, dat is het voornaamste natuurlijk, hè? En dat doen ze straks in de optocht ook met een jel. Wie klinkt de jel bij jeugd op van de Triangel?
1: Jeetje, mag ik dan ooit de kop doen?
0: Ik weet niet of dat je kent.
1: Nou, dat
0: hadden we
1: even
0: niet
1: in de kop.
0: Dat is even niet te doen. Nou, weet ze wat, straks kunnen de mensen natuurlijk allemaal goed kijken op LA Televisie. Ja, natuurlijk goed zijn. En dan kennen ze de jel, dan gaan ze zeker even letten op de basisschool de Triangel Lulinnen.
1: Ja, want het is wel een hele originele jel, dat moet ik wel zeggen.
0: Ja, dat is gewoon de vernoed, dat is flink op geoefend, hè.
1: Ja, zeker.
0: Maak er een goede dag van en laat de Triangel zich goed op de kaart zitten straks tijdens de grote optocht door van de kinderoverles.
1: Dat komt helemaal goed.
0: En Truus, dankjewel, hè.
1: Ja, gedaan.
0: Hoi.

Heidi Grant, Gimme Over Joanne en de Ellen Ochtend Show. We hebben net gesproken met een van de basisschoolen die een weekje door met het kinderoverles hier bij Alleen. We kregen een appje van Fiele Gijsselaar, zegt: ja, goedemorgen en vreugdske, wie laat we de kinderoverles uitgezonden en kan ik gewoon kijken? Vanochtend om 9:15 is de ganse optocht live te zien op L1 Televisie, L1.nl, L1 YouTube en op L1 Facebook. Dus vanaf 9:15 allemaal te zien hier bij L1.

0: Back to my roots, Odyssey bij L1 en de L1 Ochtend Show wordt hier dus geworden voor...
1: L1 Media Overzicht.
0: In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en de ChristenUnie die zijn kritisch. Ze vinden de boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
2: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
3: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
4: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die zonering.
0: De BBB zegt dat vandaag veel boeren bij het debat worden verwacht. Het is de vraag of ze met de trekker naar Den Haag komen.
5: Nog tot zeker zaterdagmiddag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand in een kabelgoot begin deze week. De reparatie duurt langer dan verwacht en op Rotterdam Centraal lopen dan ook balende reizigers rond.
6: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
7: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
8: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
9: Wordt een lange reis?
8: Ja, een paar uurtjes erbij.
5: Ja, van het kastje naar de muur lijkt het wel. Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet.
0: 1 juli vandaag, pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Minimaal €3. Zo moet eer oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukt de douane niet om alle losse pakjes en zinnen te controleren, omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
10: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze 1 goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voorgesteld staan.
0: De EU is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. Er zijn nog veel meer veranderingen op 1 juli. Daar komen we zometeen op terug hier in de L1 Ochtend Show.
5: Het Nederlands reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen daar. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
11: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is al heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Tot nu toe is bekend dat er bijna 2000 mensen om het leven zijn gekomen bij die aardbevingen. Maar er worden nog enkele tienduizenden mensen vermist.
0: En dan Ronald Koeman. Die is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal na de pijnlijke uitschakeling op het WK voetbal. Het zou kunnen dat we hem nooit meer terug gaan zien als trainer, zegt deze verslaggever.
12: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen. Dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij. Dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
0: Koeman was 2 keer bondscoach. Hij staat in totaal 64 keer op de bank bij een Nederlands elftal. En dan gaan er weer wat namen rond als opvolger. Zoals Arne Slot, Peter Bos en Erik ten Hag.
5: Het is zoals gezegd 1 juli. En dan hebben we het over het WK-voetbal natuurlijk, dat nog lang niet een einde is. Want Engeland neemt het voor een plaats in de 8e finales van dat WK op tegen de Democratische Republiek Congo. En België, de Rode Duivels, die komen uit tegen Senegal. En het gastland, de Verenigde Staten, moet tegen Bosnië-Herzegovina. En dan is er ook nog de 24e nationale herdenking van het Nederlandse slavernijverleden, oftewel Katie Kotti. Dat vindt plaats in het Amsterdamse Oosterpark.
0: Tot zover het mediaoverzicht hier bij L1. Bij nu

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Tradities Schervels houden vast. Ze vertellen wie wij verzeen en hoe we vandaan komen. Ook binnen Vivantes vullen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
4: Vivantes wenst alle chatterieën veel succes op het OLS.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Het hele nieuws van 8:30 van Maarten Bonnemeyers. Ja, we beginnen met het kinderoverblijf in Meerlijk.
14: Ja, dat doen we zeker, want na een week van uitstel vanwege de extreme hitte gaat het kinderoverblijf vandaag alsnog door in Meerlijk. Zo'n 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg doen eraan mee. Volgens de organisatie hebben vrijwel alle scholen en 100 vrijwilligers hun planning kunnen aanpassen. Truus Slappers van basisschool De Triangel in Linden zegt dat ze daardoor ook extra hebben kunnen oefenen.
15: We hebben gisteren nog een extra generale oefening gedaan. En dat doen we hier in Linden eigenlijk altijd door de Maarten Zorgheer. Dat is het plaatselijke zorghoed. Mm-hmm. Dus met de trommel en alles van 4 tot 8 er doorheen gelopen. Dus gisteren was echt eigenlijk de kerst op de taart richting vandaag.
14: Ja, en ook blijven de hittemaatregelen, zoals extra waterpunten, schaduwtinten en zonnebrandcrème uit voorzorg van kracht en beschikbaar. Het kinder-OLS geldt als generale repetitie voor het OLS van komende zondag. In heel Limburg geldt vanaf vandaag een verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten. Dat heeft het Waterschap Limburg besloten vanwege de aanhoudende droogte. Ook het besproeien van tuinen met oppervlaktewater is verboden. Het waterschap wil zo verdere daling van de waterstanden en schade aan de natuur voorkomen. Het verbod geldt voorlopig tot 1 oktober, al zijn er voor sommige agrarische toepassingen uitzonderingen. De gevangenis in Sittard mag vanaf vandaag zelf ingrijpen als een drone in gevaar vormt voor de veiligheid. Tot nu toe moest daarvoor de politie worden ingeschakeld. Hoe drones precies worden verstoord houdt de dienst justitiële inrichtingen geheim. De maatregel moet voorkomen dat drones, telefoons of drugs en andere verboden spullen de gevangenis insmokkelen. Rond de gevangenis geldt bovendien een no-fly zone. Defensie gaat strenger om met militaire oefeningen tijdens droogte. Aanleiding zijn de grote natuurbranden van eind april, onder meer op de Weerterheide bij Weert. Bij een verhoogd natuurbrandrisico kunnen oefeningen voortaan worden aangepast of uitgesteld. Ook moeten extra blusmiddelen klaarstaan. De nieuwe regels gelden op alle militaire oefenterreinen van Nederland, waaronder dus de Weerderheide. Het weer in Limburg, zonnig met stapelwolken, blijft op een enkele bui na droog. Er staat een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden.

0: Lekker hoor, de Black Eyed Peas en Shut Up EBL 1. Vandaag is het 1 juli, dat betekent dat er ook weer behoorlijk weer wat veranderingen zien. We kunnen veranderingen zien in de portemonnee, maar ook bij sommige inkomens, uitkeringen en de huurderigheid wat veranderen. En ook op het gebied van consumentenrecht. Maar wat betekent dat voor dicht? Ik hoop het zo meteen voor hier in de Ellen Ochtend Show. Maar eerst hebben we de geangels liggen voor rug. En dat zien kaarten voor Park City Live. De allerlaatste kaart, want het bleek bij verkocht. Dan moest ik het voor hebben en dat is een codewoord. En dat codewoord mag ze zo meteen gaan appen. Henk, wat is het codewoord?
1: Knakworst.
0: Knakworst? Nou, app noem maar door. Knakworst naar L1. En misschien op stoer de uitzendingen witte de kaarten. Dit is

0: 20 voor 9. De allerlaatste kaarten, die hebben we hier liggen. Voor Park City Live en Heerlijk. Kom het weekend is er dan. Het zijn niet zomaar kaarten, het zijn weekendkaarten. Ja, als je heel vroeg al geloezeld hebt naar de Ellen Ochtend Show, toen noemde voor de allereerste keer het wachtwoord. En het was toch een heel raar woord. Ja, maar goed, dat duurt we zo meteen wel. Dus kieken we bij de line. Hallo, goedemorgen. Dit is Ellen en we hebben aan de andere kant.
1: Goedemorgen, Henk.
0: Ja, goedemorgen, Henk. Welke Henk is dit?
1: Henk Jansen.
0: Henk Jansen, hè? Van de Rieke Tak neem ik aan, hè?
1: Zeker, dubbel
0: les. Dat zeggen ze, zusje. Goed zo. Henk, ik heb ze vandaag goed geloest aan de oors. Dat is ook het codewoord. Eerst even een andere vorm. Wat ben je doen vandaag, jong?
1: Ik ben nu het onderhoud van de plantjes bezig. Ik ben nu het onkoeden doen.
0: Oh, een beetje lekker schoefelen. Dat alles weer een beetje spik en span eruit zit eigenlijk.
1: Ja.

0: Ja, dat klinkt goed, hè? Nu wil ze ook even weten wat, wat ze dan allemaal kunt verwachten, hè?
1: Ja, vertel eens.
0: Nou, let op Maarten, wat heb ze gevonden, jong?
2: Op een zaterdag Pommelien Thijs, Guus Meeuwis, Snelle is er onder andere. En op een zondag nergens minder als Davina Michel, Danny Vera en DJ Paul Elstak en Bluff.
0: Och, dan kan ze lekker ouderwets hakken.
1: Ja.
0: Hey, dat is lang geleden dat ze dat gedaan hebben, zeg Henk.
1: Jo, heel lang.
0: Och jong. Hey, merk ze vandaag gewoon ik ontzettend veel plezier wensen.
1: Jo, dankjewel.
0: En dank voor het doorgeven van het codewoord, hè.
1: Jo.
0: Hoi.
1: Jo, hoi.
0: Hoe kan ze zomaar zien dat het beurtje knakworst ik zomaar kaart op kan leveren. Weekendkaarten van Park City Live in Heerlen. Gaan we de komende uur ook doen. En zometeen gehoord hebben we Urban de Verankering die ze ingegonnen op 1 juli.

0: eigenlijk nog de show 10 minuten voor 9 geworden. En wil ze 24 op een dag Limburgstalige muziek te kennen het via ons online kanaal. Hebben we een fijn kanaal voor de tijd, pladdeweg.nl. Deze ochtend vroeg, toen hadden we natuurlijk onze Loestraals al in de uitzending, die ook vertelde wat er van alles aan zit te komen. Zeker op deze datum, 1 juli 2026. Wat ga je er allemaal veranderen? En de Loestraal vertelde het volgende.
1: Ja, wat betreft de veranderingen. Ja, vandaag gewoon nog meer huur betalen. 22 euro meer huur. En als nu de huurbevriezing wordt doorgehangen, dan wordt dat allemaal niet gebeurd.
0: Ja, en jullie, dat betekent niet alleen maar een nieuwe maand, maar ook een hele reeks nieuwe regels en veranderingen. Sommige groot voor de portemonnee en andere juist niet. Ja, Maarten, wat merken de meeste mensen vandaag als eerste?
2: Voor veel mensen begint het met hun inkomen, hoor. Het minimumloon gaat opnieuw omhoog met 1,9%. En daardoor stijgen ook de uitkeringen, zoals de AOW. Alleenstaanden met een AOW krijgen er netto ongeveer 20 euro per maand bij. Dat stellen, die krijgen er dan zo'n 15 euro per persoon bij.
0: Maar ja, er zijn ook dingen die juist duurder worden.
2: Ja, nou ja, je hoorde Rob van de Hoven net, onze luisteraar, hè, die zegt voor veel huurders gaat vandaag de jaarlijkse huurverhoging dus ook in. In de sociale huur mag de huur dan met maximaal 4,1% omhoog. In de middenhuur zelfs met 6,1%. En in de vrije sector is dat 4,4%. Maar daar staat wel tegenover dat mensen met een huurtoeslag vaak ook iets meer toeslag krijgen.
0: Mm-hmm, goed, dat is aanzienlijk in die vrije sector, 4,4%. Maar abonnementen, worden die ook duurder?
2: Ja, nou daar hebben we in het de afgelopen maanden ook al meer over gehoord. Hè. Klanten van KPN en Ziggo die krijgen te maken met een prijsverhoging. Bij KPN gaat het onder meer om een inflatiecorrectie. Terwijl Ziggo naast een prijsverhoging ook de ISPN-zenders standaard toevoegt aan bepaalde abonnementen, waardoor het dus allemaal ook duurder wordt.
0: En er veranderen ook regels waar je misschien niet meteen aan denkt.
2: Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over telemarketing. Bedrijven mogen consumenten vanaf vandaag minder snel ongevraagd bellen. Mm-hmm. Dat moet een einde maken aan een deel van de irritatie over die commerciële telefoontjes. We krijgen ze bijna iedere dag wel.
0: Ja. En als je veel online bestelt, dan zijn er ook veranderingen.
2: Ja, we hadden het net al ook in het NOS-journaal. Hè. Voor pakketjes van buiten de Europese Unie geldt vanaf vandaag een nieuwe heffing. Dat kan online kopen vanuit bijvoorbeeld China veel duurder maken.
0: En wat nog meer opvalt is het stroomnet. Wat is daarmee aan de hand?
2: Ja, in delen van Nederland kunnen huishoudens en kleine bedrijven die een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting aanvragen voortaan op een wachtlijst terechtkomen. Banken krijgen de mogelijkheid om verdachte transacties tijdelijk te blokkeren als er vermoedens zijn van witwassen of fraude.
0: Nou, best wel veel negatief nieuws, maar is er ook nog positief nieuws?
2: Nou ja, bijvoorbeeld voor treinreizigers. De NS biedt deze zomer tijdelijk een voordelig dalvrij abonnement aan. Interessant voor mensen die veel uitstapjes maken, al moet je wel opletten dat je het abonnement na de zomer weer opzegt als je het niet meer nodig hebt, want dan is het ook alweer voorbij. Het duurt maar tot september. En dat is dan dat kaartje van 49 euro, hè, waar het 2 weken geleden over ging.
0: Kortom, 1 juli is weer zo'n dag waarop het loont om even naar je bankrekening en je abonnementen te kijken eigenlijk.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. Sommige veranderingen leveren wat extra op. Andere kosten weer geld. Het is dus een goed moment om even te controleren wat er nou voor jouw situatie precies verandert.
0: Fijne opzet, Maarten. Dankjewel daarvoor. Toch moeten we ook nog eens even gaan kijken straks naar de mensen in de transportsector. Want daar is ook van alles aan de hand met kastjes in de auto. Dat hoor je zometeen bij L1.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
3: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Kinjer-OLS gaat vandaag alsnog van start na het uitstel vanwege de hitte vorige week. Het waterschap Limburg stelt vanaf vandaag een wateronttrekkingsverbod uit beken en sloten in. En Limburgse transporteurs riskeren een boete door ontbrekende tolkastjes die vanaf vandaag verplicht zijn.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
11: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
10: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
12: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
10: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe.
13: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
14: Hey mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, hey, nou moet de knop om.
13: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
15: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
16: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
17: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
16: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Show.

0: Oh la la, vorige week hadden we de week van de zomerrit. Jurgen is praat over iets zoals Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita. Ah, vandaag gewoon weer een fijne dag met fijne temperaturen hier in Limburg.
1: Deze week fijn prijzen.

0: En IBL en Kensen binnen een half uur gebeurt wederom kaarten winnen. Wil Park City Live in Heerlen. Wachtwoord, het codewoord eigenlijk, wat ze vandaag moesten hebben om nog eens te appen, is knakworst. Jongen,
1: knakworst.
0: Knakworst. Heb het nu door, komt ze in de uitzending. En zes tegen mee, hey knakworst, dan zie je de kaarten voor dicht.
2: Eindelijk zomer. De L1 Ochtendshow.
0: Goedemorgen, Limburg.

0: vruchten, het L-pak. Ik heb van alles op mijn broertje doen. Maar de gezang is veel lekkerder. En dat woord, het maakt zich winnaar van twee kaarten. Weekendkaarten voor Park City Live in Heerlen. We hebben het code woord zojuist gegeven. Het speciale woord wat ze moest hebben. En schieken we hebben al een idee. Wat schoon is dit Romano. Romano, goedemorgen.
1: Hey, Knakworst, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Ja, nou mogen we het zeggen, Knakworst.
1: Ja.
0: We maken gesproken niet. Als jij een broodje Knakworst hebt, wat doe je er dan op? Een lekkere streep mosterd? Ja.
1: Een beetje mos, niet te veel, niet te weinig, net genoeg.
0: Ja, precies, want dan komt er juist uit. Hè? Dan heb je ook de goede combinatie tussen vlees en een klein beetje saus, hè?
1: Ja, gewoon even een slingertje
0: eroverheen,
1: dat
0: is dat. Juist normaal, zo zeggen we dat. Knakworst was ook een juiste woord, dat betekent... Romano, dat zijn kaart hebben ze gewonnen. Weekendkaarten voor Park City Live in Heerlen.
1: Helemaal mooi, fijn, dankjewel.
0: Nou, dan kunnen we bij jou een agenda vast even af gaan strepen. De zaterdag en de zondag, dan ben jij daar te vinden. En daar is het ook leuk, want het zijn de allerlaatste kaarten, weekendkaarten. En je kunt onder andere gaan zien daar bij Park City Live.
2: De jeugd van tegenwoordig op een zondag.
0: Mm-hmm.
2: Bluff natuurlijk. Davina Michel, altijd goed. Snelle komt er ook op de zaterdag. Guus Meeuwis en Son Milieu.
0: Dat klinkt toch even goed, Romano?
1: Ja, zeker. Ja, de kaarten zijn niet, die zijn voor mijn vrouw en voor mijn dochter. Want zelf werk ik toevallig op Park City Live. Dus,
0: moet je eens even kijken.
1: Kunnen mijn vrouw en dochter ook lekker mee?
0: Ja, natuurlijk. Dan kun je ook eigenlijk een handje geven. En worden er ook knakworsten verkocht daar?
1: Bij mij niet. Ik heb lekkere hamburgers en lekkere kip. Dus de mensen die daar zijn, kom lekker hamburgers en kip eten bij de Dance Stand.
0: Dan weten we in ieder geval dat we kennis kunnen maken met Romano en Brunsum.
1: Precies. Hoe ben ik knakworst, dan weet ik wie je bent.
0: Is goed. Dat zijn de code woord dan ook daar bij jou, bij Park City Live. Hey, dan gaan we ontzettend veel plezier wensen met je dochter en je vrouw. En maak ze zelf een heel mooie dag van en werk ze, hè?
1: Komt helemaal goed, dank u wel.
0: Yo, hoi.

0: Radio Ochtendshow op deze 1e van juli. En we wisten het al, we zeiden het al, veranderingen op eind juli. En ook voor de transportsector is van alles aan de hand. Want gisteren was er zelfs nog volop onrust bij transportbedrijven die hun verplichte tolkastjes niet op tijd hadden ontvangen. Maar inmiddels liet er toch wel short in de zaak te zitten. Bij Transpo in Nut is het probleem vandaag alsnog opgelost. En wie is dat nu in Enschede begonnen? En zien alle vragen van vrachtwagens toen zo'n probleem de weg op kunnen gaan? Dat vragen we even aan de wagenparkbeheerder, Siem Soeren. Goedemorgen, Siem.
1: Goedemorgen.
0: Gisteren liggen nog een goed probleem. Wat is er sindsdien veranderd?
1: Ja, we rijden gisteren nog een aantal kassen die niet geleverd waren. En daar hebben we een andere oplossing voor gekregen. Het waren kassen die achteraf ingesteld moesten worden en vervolgens geactiveerd moesten worden. En daar waren er een aantal nog niet van geactiveerd. Dus heb ik vanmorgen alle chauffeurs gebeld en het lijkt erop dat nu alles toch op de valreep werkt.
0: Ja, maar fijn ook, want het is eind juli, dan wordt het officieel allemaal ingewonnen volgens de wet, zeg maar. Wie spannend was die invulling, zeg maar, voor de vrachtwagenheffing voor rug?
1: Dat had voor ons heel veel impact en zeker ook dat gedoe met die tolkastjes had heel veel stress opgeleverd, tot op het laatste moment.
0: Ja, wat betekent dat voor de chauffeurs? Wat moeten die allemaal doen? Of hoeven die eigenlijk nog niks meer te doen?
1: Ja, het is de bedoeling dat het allemaal automatisch werkt. Maar de chauffeur had de taak om erop te blijven letten of het kastje aangeeft. Want mocht de spanning wegvallen of wat dan ook, dan krijg je uiteraard boetes.
0: Ja, zijn er geen testperiodes in het begin geweest?
1: Ja, we hebben ze kunnen proberen in België en Duitsland. Maar voor Nederland hebben we het niet kunnen testen.
0: Mm-hmm. We kijken natuurlijk op de ganse aanloop naar de invoering van die vrachtwagenheffing. Ik ken me niet voorstellen dat je er echt blij mee ziet, of wel?
1: Nee, daar zijn we zeker niet blij mee. Dat niet alleen een enorme impact op de kostprijs van onze wagens die op de weg zitten, maar ook een hoop gedoe met inbouwen en zoiets allemaal. We hebben heel gewerkt en het is ons uiteindelijk toch gelukt om het op tijd af te krijgen.
0: Ja, moet die kerstjes dan nog op een speciale manier ingebouwd worden? Zijn er gespecialiseerde bedrijven die zich ervoor inzetten?
1: Dat kent ze allemaal bij de dealer laten doen, maar ook die werden overspoeld met vrachtwagens hoe die kastjes ingeboet moesten worden. Dus en een collega bij ons staat dat op zich genomen en had die allemaal ingeboet.
0: Ja, is er geen overgangsrekening geweest vanuit de overheid?
1: Nee, vandaag moet het werken en dat is het.
0: Als het net over extra kosten, die werden doorbrekend aan de klant?
1: Uiteindelijk zal dat alles betaald moeten worden en dat kump gedeeltelijk draait bij onze klanten.
0: Mm-hmm, dus we worden allemaal merken dat de boertje op en alles verduurder werd.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En hoe bij ons, ik stand weer de rust terug of verwacht ze de komende dagen nog problemen of werk alles?
1: Ja, we gaan het metmaken. Ik denk tot nu toe liggen alles te werken. Ik zet natuurlijk niet bij de chauffeurs en de auto, maar ik ga ervan uit dat hij zich melden als je het fout gaat. En met een beetje paard krijg ik dadelijk een boete. Ja. En dan moet voor dat maar weer gaan kijken.
0: Dat is het nog niet op te wachten natuurlijk. Hè? Maar laten we eerst hopen dat het nu allemaal goed gaat. Maar in ieder geval, de problemen zijn opgelost bij jeugd. De kerstjes zitten in de auto's en als alles goed is, dan moet het allemaal lukken.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Siem Soeren van Transpo Nut, dankjewel voor de toelichting.
1: Ja, prima. Dankjewel.

0: Deze zomer komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PBM's.
2: En laat je kleding personaliseren.
1: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
0: 75 jaar Wereldmuziekconcours. Koop nu tickets op wmc.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Maarten met het half 1 nieuws, of het L1 nieuws van 9:30... waarop de dag dat wordt herdacht en gevierd.
2: Ja, Katie Cotty natuurlijk, daar heb je het dan over. Uit nieuw onderzoek blijkt zelfs dat ook Limburg sporen heeft van dat slavernijverleden. Historica Diana Natterman vond in doopregisters van Venlo en Maastricht aanwijzingen dat voormalig tot slaafgemaakten hier terechtkwamen. En ook profiteerden sommige Limburgse families van slavernij en koloniale handel. Volgens de onderzoeker is vervolgonderzoek nodig om dat verleden beter in beeld te krijgen. En na een week uitstel vanwege de extreme hitte is het kinderen-OLS rond deze tijd van start gegaan in Melick. Zo'n 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg doen eraan mee. Volgens de organisatie hebben vrijwel alle scholen en 100 vrijwilligers hun planning kunnen aanpassen. Truus Slabbers van basisschool De Triangel in Linnen zegt dat ze daardoor ook extra hebben kunnen oefenen.
3: We hadden gisteren nog een extra generale oefening gedaan. En dat doen we hier in Linnen eigenlijk altijd door de Maarten Zorgveer. Dat is het plaatselijke zorggoed. Mm-hmm. Dus met de trommel en alles van 4 tot 8 er doorheen gelopen. Dus gisteren was echt eigenlijk de kerst op de taart richting vandaag.
2: Ja, rond 9:50 begint de optocht en daar blijven de hittemaatregelen zo. Extra waterpunten, schaduwtenten en zonnebrandcrème uit voorzorg van kracht en beschikbaar. Kinder-OLS geldt als de generale repetitie voor het OLS van komende zondag. In heel Limburg geldt vanaf vandaag een verbod op het onttrekken van water uit beken en sloten. Dat heeft het waterschap Limburg besloten vanwege de aanhoudende droogte. Ook het besproeien van tuinen met oppervlaktewater is verboden. Het waterschap wil zo verdere daling van de waterstanden en schade aan de natuur voorkomen. Het verbod geldt voorlopig tot 1 oktober, al zijn er voor sommige agrarische toepassingen uitzonderingen. De gevangenis in Sittard mag vanaf vandaag zelf ingrijpen als een drone een gevaar vormt voor de veiligheid. Tot nu toe moest daarvoor de politie worden ingeschakeld. Hoe drones precies worden gestoord, houdt de dienst justitiële inrichtingen geheim. De maatregel moet voorkomen dat drones, telefoons, drugs of andere verboden spullen de gevangenis binnensmokkelen. Rond de gevangenis geldt bovendien een no-fly zone. Het weer in Limburg dan nog. Zonnig met stapelwolken. Blijft op een enkele bui na droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden.

0: Katie Coty. Maar vandaag is het ook eind juli en is het weer tijd voor het kinderrollenles. En dit is de kinderrollenles. Maak je kinderen op een leuke manier kennis met de tradities van het Oud-Limburg Shutters via het OLS. En vanochtend, nou over een kleine, nou wat zullen we zeggen, dik half uur, de ganse optocht live te zien op L1 Televisie, L1.nl, L1 YouTube en Facebook. En vanmiddag dan hebben we ook weer een livestream op L1 YouTube en Facebook. En dan met de prijsuitreiking van het kinderrollenles van Noord Meerlijk. En dus blijf goed de socials in de gaten haaien.
1: 1.

0: Alles weer opnieuw. Wij zijn een paraplu. BLA in de LA Nolten Show. Mijn moeder zei altijd, nou als het 30 graden is, moest ik niet boet hangen. Dan druk het te snel. Dat is ook niet goed, blijkbaar voor de was. Oh, daar was hij van. Maroesco, dankjewel. Hier ben je alleen. En meer Limmerstalen vind je op pladdenweg.nl. En jullie, vandaag zit Katie Coty, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. Ook in Venlo staan ze daar uitgebreid bij stil met een herdenking, een gezamenlijke maaltijd en een feestelijk cultureel programma. Maar waarom is het eigenlijk belangrijk dat ook hier in Limburg daarbij wordt stilgestaan? Dat vragen we aan Sjanneke Hendrik van House of Confetti, een van de organisatoren. Goedemorgen, Sjanneke.
1: Goedemorgen.
0: Katie Coty wordt vaak geassocieerd met de Randstad, maar waarom is het juist belangrijk dat ook in Venlo en Limburg hierbij wordt stilgestaan?
1: Ja, het is onze gezamenlijke geschiedenis. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg. Gelukkig nu sinds een aantal jaren wel wat meer. Maar voorheen werd het inderdaad gezien als iets wat alleen van de Randstad is. Maar dat blijkt toch ook nu, na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft.
0: Jullie kiezen bewust voor herdenken en vieren. Waarom horen die twee voor jullie bij elkaar?
1: Ja, volgens mij is dat niet per se iets wat alleen wij hier doen, wat ook wel op heel veel meer plekken het geval is. We hebben met name gisteren herdacht in Maaspoort. Dus daar hebben we een heel mooi programma gehad, een heel divers programma van dialoog. Dus een panelgesprek, een theatervoorstelling. Er was spoken word kunst. En vandaag staat meer in het teken van vieren. En ook natuurlijk wel stilstaan bij de geschiedenis. Want wij starten met een heel mooi programma om 3 uur in het Limburgs Museum. Daar kan iedereen meewerken aan aan het Limburgse wandkleed van draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Dat is eigenlijk een landelijk project dat in iedere provincie is uitgerold. Het gaat eigenlijk over een wandkleed van 35 meter lang bij 2,5 meter hoog. Wat ontworpen is door Quinn Zeljak. En gebaseerd is op het historische onderzoek wat de afgelopen maanden dus door Maastricht University hier in Limburg is uitgevoerd. Mm-hmm. En het is een ontzettend mooie manier om eigenlijk in contact te komen met die gedeelde geschiedenis. En op een zachte manier bij te dragen aan iets wat ook wel pijnlijk is.
0: Ja, inderdaad. Wat hopen jullie dat de bezoekers daarvan meenemen als ze dat zien?
1: Ja, dat ze toch wat meer kennis opdoen van die gedeelde geschiedenis. En daar op een zachtere manier naar kunnen kijken. Met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Dat is eigenlijk het doel van dat project. Ja.
0: Ja, want jullie roepen ook bewust op om mensen om te komen kijken. Want iedereen is welkom, hè?
1: Iedereen is welkom, sowieso. Iedereen is welkom de hele dag bij het gehele programma. Want dat is natuurlijk alleen maar de aftrap van het programma. En dat is ook een project wat al in de afgelopen maanden al liep, maar ook in de komende maand nog doorloopt. Maar voor de rest gaan wij daarna nog door met muziek en theater van Sherida Pinas. En dan volgt er een paradestoet vanuit Limburgs Museum naar Café Montego Bay. Een Surinaams café op de Heuvelstraat. En daar gaan we door. Daar gaan we gezamenlijk herrie eten. Dat is een traditionele Surinaamse gerecht. En dan zijn er nog verschillende bands. De Season Band, Avion Boys te zien. Dus het wordt echt feest. Echt dansen, zeg maar. En er is ook nog een DJ. Dus het wordt een mix van van alles. Eigenlijk.
0: Ja, stilstaan, herdenken, maar ook feest. Dat is toch wel mooi dat het zo kan natuurlijk. Maar merk je ook dat de belangstelling nou gegroeid is in de provincie? Dat er steeds meer aandacht is?
1: Ja, in principe groeit het sowieso. Je merkt natuurlijk ook dat er door de provincie heen meer herdacht en gevierd wordt. En we hopen ook wel dat dat blijft groeien, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar als ik aan jou vraag, waar sta je over een aantal jaren daar in Venlo? Wat denk je dan aan?
1: Dan hoop ik eigenlijk dat veel meer mensen...

0: mensen zich bewust zijn van Kitty Kotti. Dat ze weten wat het is. Dat ze meekomen herdenken en meekomen vieren. En dat het gewoon een nationale herdenkingsdag is.
1: We wensen u een fijne dag. Sanneke Hendricks, dankjewel.
0: Heel erg bedankt. Dank je.

0: erg leuk maar dat er geshined werd vandaag door allemaal in Meerlijk tijdens een kinderrollenles. Kwart over tien te zien op L1 Televisie. Kan ze meekijken door al dat pracht en praal. Want ze hebben natuurlijk een extra week lang kunnen oefenen natuurlijk. Hè, met de optocht en de jel om de helemaal fijn voor elkaar te krijgen.
1: Nog een minuut of tien en dan ga je de optocht van start.
0: Kijk eens gebeuren, joh.
1: Ja.
0: Ik gewoon kijken zo meteen. Ik ga straks voor de televisie zitten. We gaan eens even kijken naar wat er vandaag allemaal nog zit te gebeuren bij L1. Dat is goed de regio zo meteen met Ruud Kleine. Maar eerst als laatste altijd het Scheldwoordje, Limburgse Scheldwoordje. En dat is...
1: Ik heb even gekeken of knakworst erop stond.
0: Zit er erop?
1: Nee, echt maar wel niet? Iets dergelijks.
0: Oh, morgen hebben we trouwens voor een ander woord. Want morgen komen we ook weer kaarten weg voor Park City Line. Maar het woord van vandaag is...
1: Lege lap.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat kan ze niet maken, Maarten.
1: Lege lap.
0: En betekent?
1: Uitgekookt persoon.
0: Een uitgekookt persoon. Nou, zo meteen. Goed de regio, dit is Roger Glover en Ronnie James Dio. En Love is all, be L1. Oh yeah.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Kierowales is vanochtend in Melick alsnog van start gegaan, na het uitstel vanwege de hitte vorige week. Rond deze tijd begint de optocht. Nieuw onderzoek laat zien dat ook Limburg sporen heeft van het slavernijverleden. En voor vrachtwagens geldt sinds vandaag de nieuwe vrachtwagenheffing.
6: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Melick. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Melick.
9: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
10: Voor elke keukenwens en elk budget...

Goedemorgen, goedemorgen. Je luistert naar Route Regio. Leuk dat je erbij bent. En ik kan eigenlijk wel zeggen leuk dat je er bij bent. Want zometeen hier op L1 het KROLS. Pascal en Maarten, hij had het al gezag. Mensen nu L1 Radio in het luisteren bij via de tv. Let even op, want zometeen schakelt de Euvering kunt ze metgenieten van het KROLS tot 12 uur. En op de radio kunt ze natuurlijk bij mij gebleven. Ik zal af en toe eens even luisteren wie het door aan toe gaat. Op dit moment zal dat vooral nog heel veel zenuwen zijn, maar vooral ook gezonde spanning en veel plezier. Zometeen dus de start van het KROLS.

0: Venlo en straks BL1 voor je Krennedent wachten is op het KRO-les. En mij nog zoet, sorry daarvoor. Maar een kwartiertje later begint het KRO-les. Dus zometeen kumbet eraan. Was de ochtend kieken op L1 TV. Sinds gisteren is de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen door in Geet Enne van Os, Enne van L1, in gesprek met een bekende Limburger om het verhaal te leren kennen achter die gast. Dus dat is Emus die ze waarschijnlijk wel kent. Maar hoe ze gaat meer over te weten, Kums. Dit keer ging Ruud Kleine in gesprek met Mark Hermans, die op dit moment midden in zijn musical zit.
1: Kop in de wolken. Ja. Het lukt nu op het moment dat dit gedistribueerd werd.
2: Ja.
1: En nu vond ik immer nog nerven, immer wiet afstoven van alles wat musical is.
2: Absoluut, absoluut. En dit is een totaal andere wereld, moet ik zeggen. Ik beschouw het eigenlijk als een soort herontdekking wel van ons eigen muzikale oeuvre.
1: Ja.
2: Want ja, dan moet je voorstellen, als je zoveel liedjes had gemaakt, en vooral terug een stuk of 80, 90 geleden gemaakt, een paar covertjes ertussen, dan is dat allemaal dezelfde klank. Dus eigenlijk Joost zingt, zeg maar. Of ik dunder nog het bij, maar in principe dat, die klankkleur van die stem, dat is dat is gans typisch Joost. Dan de instrumentatie is natuurlijk allemaal een band. Hè? Is geen koor of zo, zal maar zeggen. Dus de huurtje. En nu zijn er totaal andere zangers. Zijn totaal andere arrangementen. Die band klinkt totaal anders. Dat is meer ja, Frozen-achtig. Met al de trillendijtjes en zo. Heel chic gearrangeerd. En dan zijn er ganse andere artiesten, jonglu ook vaak, die hun eigen interpretatie te vergeven. Godverdomme, wat een leuk liedje, denk ik. Waarom had voor de doos met genomen? Ja. Want er zit geld voor bij, ja, wat allemaal in de soeplaatje is.
1: Maar ook andere lu brengen ze. Ja. Daar zit voor deel, volgens mij, voor zichzelf ook een opdracht in of zo. Van, zou ik ook eens jonge lu daarvoor?
2: Ja, nou, eigenlijk is het zo van die afscheidsconcerten is eigenlijk als spelende band, is dat gewoon in 2000, wat is het, 23, ja. Gelukkig, aan voor de echt met gestopt. Zo van vuur, gunt dat nu niet meer door. Dus dat allemaal de nerven als band, einde oefening. Maar, ja, dan denk je wel, is wel eerlijk leuk als we dan nog een schet anders van zijn. Anders zou je over kunnen leggen. Ja, en dan is het toch zo goed. Dat materiaal lijkt er maar iets te leggen. Met vuur het niet spelen, we spelen het. Ja, ja. Uur af en zo. En dan gaat op Spotify, maar dan horen dat. Dus is wel eerlijk chic met ze dat weer nieuw leven ik kan blazen. En door een nieuwe laag ik kan sukken. En ja, het gans simpel verhaaltjes allemaal zitten tussen. Maar ja,
1: het huurt bij musical.
2: Ja, ja, het ja. Is dit stelt niet zoveel vuur, maar dat is natuurlijk het geval. Maar die muziek is wel enorm krachtig. Ik ben daar eigenlijk best wel van onder de indruk wat er zo steeds. Want ik stond natuurlijk eigenlijk zijdelings. Want met de kop in de wolken is ook letterlijk vuur stond in de wolken. Meer als die Muppet Show, ze kieken naar ogen zo wat ze te aanspelen. En dan ze denken, oh, super hoor, dat had vuur op tegen van meneer Oes in gang gebracht.
0: Ja, dat is toch ziek. Mark Hermans vertelt over de muziek van Ummer de Nerven, die ze dus trucjes in de musical Kop in de Wolken. Die lep op dit moment. Straks nog een stukje van Onder Vier Ogen.

0: Zometeen begint het Kenjer OLS. Als je dat wilt volgen, dan kan dat live op L1 TV of via ons YouTube-kanaal. Hier zometeen het Limburgse nieuws. En ik zal natuurlijk wel af en toe even schakelen wie het daar aan toe geeft bij het Kenjer OLS.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
2: Slag, dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is bijna 10:30. Dit is het L1 Nieuws, Jorrit van Maarten.
1: Op de dag dat Katie Cotty wordt herdacht en gevierd, blijkt uit nieuw onderzoek dat ook Limburg sporen heeft van een slavernijverleden. Historica Diana Naterman vond in doopregisters van Venlo en Maastricht aanwijzingen dat voormalige tot slaafgemaakten hier terechtkwamen. Ook profiteerden sommige Limburgse families van slavernij en koloniale handel. Onder andere in Venlo wordt stilgestaan bij Katie Cotty, zegt organisator Sjanneke Hendricks.
2: Dus onze gezamenlijke geschiedenis, ja, blijkt toch ook nu na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg.
1: Volgens de onderzoeker is vervolgonderzoek nodig om dat Limburgs verleden beter in beeld te krijgen. Na een week uitstel vanwege de extreme hitte is het Kiro-les in Melick van start gegaan. Zo'n 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg doen eraan mee. Volgens de organisatie hebben vrijwel alle scholen en 100 vrijwilligers hun planning kunnen aanpassen. Rond deze tijd begint de optocht. Daar zijn de hittemaatregelen zoals extra waterpunten, schaduwtenten en zonnebrandcrème uit voorzorg beschikbaar. Het Kiro-les geldt als generale repetitie voor het OLS van komende zondag. Voor vrachtwagens geldt sinds vandaag de nieuwe vrachtwagenheffing. Bij het transportbedrijf Transponut dreigden nog 8 vrachtwagens stil te vallen omdat verplichte tolkastjes ontbraken. Maar volgens de wagenparkbeheerder is dat probleem vandaag alsnog opgelost.
3: We rijden gisteren nog een aantal kassen die niet geleverd waren. En daar hebben we een andere oplossing voor gekregen. Het waren kassen die achteraf ingesteld moesten worden en vervolgens geactiveerd moesten worden. En er worden een aantal nog niet van geactiveerd. Dus heb ik vanmorgen alle chauffeurs gebeld en het lijkt erop dat nu alles toch op de valreep werkt.
1: Eerder waarschuwden diverse transportbedrijven nog voor leveringsproblemen en het risico op boetes als zonder werkend tolkastje werd gereden. Juni is in Limburg de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen, meldt Meteo Limburg. De hittegolf vanaf 30 juni zorgde voor diverse records. Zo werd in El met 39,4 graden een nieuw Nederlands juni-record gemeten. En ook de tropennacht in Beek was met bijna 23 graden de warmste juninacht ooit daar gemeten. Alleen juni 2023 was nog warmer. Het weer in Limburg, zonnig met stapelwolken, blijft op een enkele bui na droog. Er staat een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 26 graden.

0: Mariah Carey en Dream Lover bij L1 Radio met één oog op L1 TV. Want het kerenoorles is begoos. De optocht moet nog beginnen. Jurgs zijn jeker en vooral wachten langs de kant. Lekker in het zonnetje waal. Gelukkig gaat minder heet dan vorige week. Maar nog immer lekker weer. En wie ook daar is Rudy. Rudy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rudy, de goof ze vorige week al aan bij Pascal en Maarten. Dat hij is geleverd bij de opbouw van het OLS, Dirk Hansen evenementen. Daar is de chauffeur ook vuur. En daar is nu weer dan?
1: Ja, nu heb ik vakantie. Dan kom ik ook terug. Ik zie dat jij mijn kinderen laat kieken.
0: Oh, wat leuk. Ja, wil ze even zien wie het goed is. Ik vind het nog rustig bij dich. Hoe best ik ergens?
1: Ik vond het opveld. Aan het opveldterrein, hoe dat ze aan de ziekenhuis, hoe dat bijzonder plek is. Ze zijn nog niet weg.
0: Oh, oké. Okay. Ze zijn nog niet weg, want het klinkt toch alsof er geen kinderen te zien zijn.
1: Jawel, meer als genoeg.
0: Oké, okay, gelukkig. Dat is goed.
1: Hier op een gespannen gezichtjes en ze hebben toch wel een beetje lekker warm, maar...
0: Ja, een beetje stil van de zenuwen nog, dat snap ik wel.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Dadelijk mogen ze flink lawaai gewoon maken. Omschrijf me een beetje wie het uitziet om de geen.
1: Heel veel kleur. Van de verschillende scholen... Ja, iedereen zit volgens mij gewoon met spanning te wachten te mogen vertrekken.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is al lang genoeg uitgesteld. Toch? Nog even, dan gaat het gebeuren. Heb je ook specifiek vriend of familie die meedoen... Aan het evenement?
1: Nee, de show van mijn eigen dorp.
0: Ah, leuk. Ja, dus de kent eigenlijk je rennen wel een beetje.
1: Ja, en ja, ik ken ook zo genoeg soorten mensen sowieso, die kan ik ook wel eens tegenkomen.
0: Ja, precies. Nou, we wachten het nog heel even af. Het is nu nog lekker rustig, maar dadelijk zal het losbarsten door. Dan zal ik die strakjes nog eens even proberen te bellen, Rudy. Dus kijk of ik die dan nog te pakken kan.
1: Is goed.
0: Veel plezier, door.
1: Dankjewel,
0: Dion. Hoi.
2: Liefde voor Limburg.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giant met Hypnotize BL1. Het KO-les is van start gegaan. Het OLS is in Melik. Voor de tweede keer hebben ze een tour. De heb ik net al in beeld gezien. Die wordt nu goed bewaakt, maar wel ook getoond natuurlijk. En we gaan eens even luisteren bij collega Tom Doesborg. Wie het dan toegeeft.
1: Is al hij. En dat zien die van mij al. Wordt die mevrouw het net langs de kant in verhaald. Ten doelhof. Met een bochtje. En de kinderen hebben dus alles zelf zitten maken de afgelopen weken. Hebben nagedacht over de kleur. Zien hier begeleid door de officiële schutterie. Hier links zit je die mevrouw van de Groen. Van Meijl, Willy Broders. En de blauw door linksachter. Die meneer met die platte pet. En de kinderen hebben dus een bocht gemaakt. Hebben mutsen gemaakt, t-shirts gemaakt. Hier lopen wat bielemannen mee met die baarden. En dan denk je, wat zie je die baarden nep? Maar dat moet zo. De kinderen doen precies nou wat de grote schutterieën uur geleerd hebben. We huren al de commandant, dat is Emily Verstappen. En we gaan Emily zo meteen zien. Want de schutterie gaat draaien naar de tribune toe om die L te geven.
0: Je mag voor de Jel even af. Je kunt natuurlijk met kijken live op L1 TV of op L1 YouTube.
1: Kijk eens wie alles netjes in orde is. De commandant heeft een sjerp om. De DD staat voor Den Doelhof, de naam van de school. En Emily gaat naar de witte stip, die ik ook net heb laten zien, om het commando te geven aan de rest van de schutterie. We luisteren mee. Dit is de saalbegroet.
0: Echt alles wat ze hebben zo erin. Het KRO-les is officieel van start.

Tashi BL1 met Ogen Muziek uit Limburg. Als er in Limburg een sitcom zou worden opgenomen, stel ik me voor dat dit de muziek is hoe met ze beginnen. Dat het gezin zo één voor één van de trap afkomt. In een zonnige woonkamer binnenkomt. Samen door de keuken lopen, lachend aan tafel. Koffie wordt ingeschonken en op tafel gezet. En dan nog een klein stukje metzingen met Edgar V. En Regenboog.

En regenboog BL1. Met nu de Eiley Brothers en Summer Breeze. Zometeen eens even kijken wat de metzinger gaat duren van vandaag. Pak 10 telefoon erbij, want 10 suggestie is van harte welkom.

0: Summer Breeze, BL1, met zometeen hier een mitzinger. Vrolijk, positief, meezingbaar en durig tegenaan gevrog. Met het thema dat komt van het liedje van gisteren. Toen wordt Ruti en dan weer het natuurlijk Living Doll van Cliff Richard. Dat is toch wel echt een klassieker. En ik dacht met Living Doll, ken van misschien weer. Als in doll speelgoed. Een metzinger die get te maken had met speelgoed. Daar zijn er denk ik genoeg van te verzinnen. Dus laat het maar weten wie je er al een hebt.
1: Heb die van Zutske, het gummende show. Hey, ben je goed, de regie? Yo!
2: Het is weer zover. Het OLS, dit keer in Nelink. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelink.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Kinjeroverleg is vanochtend in Melick alsnog van start gegaan. Na het uitstel vanwege de hitte vorige week. Rond deze tijd begint de optocht. Nieuw onderzoek laat zien dat ook Limburg sporen heeft van het slavernijverleden. En voor vrachtwagens geldt sinds vandaag de nieuwe vrachtwagenheffing.
5: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
7: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
8: Tradities geven ons houden vast. Ze vertellen wij verzeen en hoe we vandaan komen. Ook binnen Vivantes vullen we die kracht van samen. Het delen van momenten, vieren van herinneringen en het koesteren van wat vertrouwd is.
9: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
10: Dit

0: Lorraine en Tattoo BL1. Ken je oorles? Is van start. Ken je lopen door de zonnige straten? Gelukkig niet zo heet wie vorige week. Het ziet er eigenlijk wel lekker goed. Toch zit een beetje sheen, een beetje zon, t-shirtjes. En nou, toch wel geconcentreerde gezichten. Eens even met luisteren.
1: Sneakers.
0: De slijen lukt nu voorbij met een prachtige zelfgemaakte draak. Zijn lichtblauwe shirts, petjes, rode petjes er ook bij gemak. En een soort picknickmandjes met stokbrood hebben ze bij zich.
2: Koningspaar in Diego Klomp en die Lammen van den Berg. Van de school Oethil. Dit vind ik ook wel mooie barretten. En dit is Loek Engeman, de commandant.
3: Op de plaats!
4: Loek, ik kom wel even naar de goede.
3: Goedemorgen. Presentaar! Jel! Yes, hey, kijk dan! Zij zijn dan! Kijk eens, die sterke schoen!
5: Blauw met trots en draag in boer!
2: We zien bij de schutterie van Heel, de basisschoolschutterie, ook wat majorettes. Ook dat is een variant die ze kunt inpassen in een schutterie om nieuwe leden te trekken die leuk vinden majoretten te zien.
0: En daar komen ze weer. Het KNO-les is te volgen op L1 TV en via YouTube.

Castle en Lean On Me, Would To Be L1. Met zometeen hier de metzinger. De mod gaat te maken hebben met speelgoed. Want we komen van Living Doll. Ik zie eens even kieken. Lego House van Ed Sheeran binnenkomen. Teddy Bear van Elvis Presley zie ik voorbij komen. Eens even kieken, wat is dit nog? Ben Verdelle met Hobbelpaard. En I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, dat zijn al gaat suggesties. Roller Skate van Natasha Bedingfield zit ik nog. Wim had flink gaat suggesties gedaan. Maar misschien op zich ook nog wel een idee. Een liedje dat gaat te maken had met speelgoed. Ah, You Got a Friend in Me. Dat zei Journey nog. Van Randy Newman. Want ik kump uit de film Toy Story. Telt het ook met? Van mij wel. Kent het zo gek niet te bedenken? Als het gaat met speelgoed te maken had, is het van harte welkom via de L1-app. Oh.

0: Grace Allen en Smile, de speelgoedkist Ken op.
1: Meezinger, meezinger.
0: Goede met zinger.
1: Meezinger, meezinger. Happy Verzutsche, het gemunde show, hey, ben groeten, regie.
0: Yeah. Want de moest gaat te maken hebben met speelgoed Puppet on a String van Sandy Shaw. Kindig binnen van Mariet, The Casuals en Toy uit de jaren 60. Kindig binnen van Huub. Ik hoop dat ze alweer hoe de ziekenhoes best, Huub, dat het echt goed geeft, veel beterschap. De Muppet Song kindig nog binnen. Maar na, dankjewel daarvoor, Rolf. Ik kreeg ook deze, ik word hem alweer helemaal vergeten.

0: uit dezelfde tijd, maar toch gaat populairder als ik kijk naar de appjes. Want Tesse is het met zijn meeste aangevraagd. Dat is denk ik wel een idee hoe dit naartoe gaat. Is Aqua. En Barbie Girl.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl. Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Het is 11:30, het L1 nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
11: Op de dag dat Katie Gotti wordt herdacht en gevierd, blijkt uit nieuw onderzoek dat ook Limburg sporen heeft van het slavernijverleden. Historica Diana Naterman vond in doopregisters van Venlo en Maastricht aanwijzingen dat voormalig tot slaafgemaakten hier terechtkwamen. Ook profiteerden sommige Limburgse families van slavernij en koloniale handel. Onder andere in Venlo wordt stilgestaan bij Katie Gotti, zegt organisator Sjanneke Hendricks.
12: Dus onze gezamenlijke geschiedenis, ja, blijkt toch ook nu na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg.
11: Volgens de onderzoeker is vervolgonderzoek nodig om dat Limburgse verleden beter in beeld te krijgen. Voor vrachtwagens geldt sinds vandaag de nieuwe vrachtwagenheffing. Bij het transportbedrijf Transponut dreigden nog 8 vrachtwagens stil te vallen, omdat verplichte tolkastjes ontbraken. Maar volgens de wagenparkbeheerder is dat probleem vandaag alsnog opgelost.
13: We rijden gisteren nog een aantal kasten die niet geleverd waren. En daar hebben we een andere oplossing voor gekregen. Het waren kassen die achteraf ingesteld moesten worden en vervolgens geactiveerd moesten worden. En daar waren er een aantal nog niet van geactiveerd. Dus heb ik vanmorgen alle chauffeurs gebeld en het liep erop dat nu alles toch op de valreep werkt.
11: Eerder waarschuwden diverse transportbedrijven nog voor leveringsproblemen en het risico op boetes als zonder werkend tolkastje werd gereden. De optocht van het Kiro-LS in Melk is in volle gang. Vorige week werd het evenement nog uitgesteld vanwege de extreme hitte. Nu zijn de temperaturen een stuk beter. Zo'n 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg doen eraan mee. Volgens de organisatie hebben vrijwel alle scholen en 100 vrijwilligers hun planning kunnen aanpassen. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Venray gaat vanaf vandaag zelfstandig verder en maakt geen deel meer uit van zorggroep Figo. Volgens de forensisch-psychiatrische kliniek past die stap bij de ontwikkeling van de organisatie. Voor cliënten en medewerkers verandert er niets. De zorg blijft hetzelfde en ook bestaande samenwerkingen, onder meer met Vincent van Gogh, blijven in stand. De Rooise Wissel krijgt wel een eigen bestuur en raad van toezicht. Het weer in Limburg, zonnig met stapelwolken en blijft op een enkele bui na droog. Er staat een zwakke tot matige west-noordwestenwind en de temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 26 graden.

0: Trompetta op L1 Radio. Intussen geht op L1 TV het Kinger Oorlaas Durgis. Even met loesteren naar de Kinger en collega Tom Doesborg.
1: De winnaars van 2024. En wat een lol hebben die vorig jaar gehad.
2: Max en links!
1: Is dat beeldje mij noemen? Hechten en mijn om.
2: Links!
1: Kuningspaar nog een keer. Sepp en Lin. En het ummeke geeft nog de tent toe om dadelijk mee te geven aan de volgende winnaar.
0: Je kunt het Oorlaas, het Kinger Oorlaas live volgen op L1 TV en via YouTube. Zometeen eens even bellen met de vuurzetter wie het allemaal geeft op. En eerst nog Mark Hermans van Ummer dan Ever in het programma Onder Vier Ogen. Komt er zo aan naar Morgan Wallen en Love Somebody.
3: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

de nieuwe aflevering van Onder Vier Ogen. Dat is een podcast die zocht. U kunt kijken op YouTube. Geet Ruud Kleine in gesprek met Mark Hermans. De wel al theatermaker, artiest, jurist, geschiedenisdocent, festivalorganisator, opa en timmerman. De kind

0: Onder andere van Ummer de Never en Noe van de musical De Kop in de Wolken. Maar er komt nog niets op het visitekaartje bij. Wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem.
1: Ja, weet je, eigenlijk is het voor mij zo gek van... ik ben al vanaf 60 jaar jong, zal ik maar zeggen. Eigenlijk wordt zo gek van, ja, wil ik nu nog eens een keer... echt nog eens een keer potjes breken? Of zal ik vergund oesdrieven richting pensioen zo, hè? Richting met de kleinkegel, ga je door met op vakantieschool en zo. Of nog eens even knallen. En dan had ik daar met de vrienden over gehad. En zo van, ja, maar ik had toch allemaal de drive om je te doen. En wens ze nu die 100.000 andere dingen eens een keer eens even aan zie zet. En die eens een keer focus en de kent zijn onderget maatschappelijk relevant doen. Ja, dan gangt er maar weer. Zo dat, dat gesprek had we gehad. En die politiek, daar ben ik eigenlijk al vanaf na de middelbare school eigenlijk al mee begonnen. Ik ben gaan eerst 2 jaar politicologie gestudeerd. Niet afgemaakt, maar dat was wel al duidelijk al gans vroeger interesse. Ik ben nog lid vroeger van de PvdA geweest in de tijd van Thijs Wildgens en zo. Morgen congres afgevaardigd, ja, van Kerkraad. En toen gans lang niks, zeg maar. En dan ben ik jaar of ver vanaf bij Volt actief geworden. Pan-Europese partijen met veel jonglui en het sprongen gegaan. Ben ook naar internationale congressen geweest en zo. Had ik echt wel zo ontdekt van... wauw, hoe chic is het eigenlijk om die ermee te bemoeien. In plaats van te zeggen, ach ja, die hoegeren die doen toch wat ze willen. Snap ze?
2: Ja, maar je ziet zich dan toch meer aan de zijlijn met scherp commentaar om de boel wakker te worden. En nu zit ze dus met het recht.
1: Ja,
2: dat is wel een bijzonder.
1: Ja, dat is inderdaad misschien... Ja, voor mijzelf is het wel een logische stap. Omdat ik denk van ja, nu moet ze ook maar eens een keer dragen leuven. Zo.
2: Helemaal een grote mond gehad.
1: Oké. Dan ga ik hem aan het woord maken. Zo. En ik weet ook wat van de beren op de weg liggen en zo. Maar ik ga eigenlijk gedacht, ik kan nu boosten die arena meer beschouwend kijken naar het voetbalspel. Of ik zou zeggen, ik meld me ook eens als trainer.
2: Ja.
1: Dat spel eens een keer meemaken. Daar had ik wel eigenlijk van tevoren in die gesprekken gezegd. Ja, ik ben niet echt een solo speler. Ik moet wel het idee gaan dat ik gedragen werd door het team. Of dat er lui zijn die mij ook eens een beetje afremmen. Of zo, maar misschien nog eens even zo of zo. Maar dat ik wel kan geven, maar dat er ook het terug kunt. Mm. En ja, dat gevoel had ik in die afgelopen maanden wel gekregen. Wie voor dus zeg maar, met al die partijen onderhandelde over coalitieakkoorden. Wat gun voor allemaal is schrijven. En wat zijn de doelstellingen en zo. Ik kreeg al een beetje het gevoel van ja. Kom ik met wie er samen? Of kan ik me doe het ongelukkig maken wanneer jij aan begin?
0: Ja, nieuwe uitdaging dus voor Mark Hermans. Het ganse gesprek van Onder Vier Ogen. Vink ze op alle kanalen van L1. Dit is Roger Villevoix en dansen.
3: Brief aan de Vriethof is 93 jaar. De ruk stief en krom, dun piezelig grieshaar. Ze is al get doof, het lopen get lastig.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Nelink. Wij van Daniels Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelink.
2: De grote optocht van het Oud-Limburg Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ook Limburg sporen heeft van het slavernijverleden. TBS-kliniek De Rooise Wissel in Venray gaat vanaf vandaag zelfstandig verder en maakt geen deel uit van de zorggroep Vigo. En onder veel belangstelling is vanochtend het Kier-OLS in Melick alsnog van start gegaan na het uitstel vanwege de hitte vorige week.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
11: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Liefde voor Limburg. Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Calvin Harris en Rag & Bone Man met Giant BL1, later dan gepland. Maar het Kenya OLS is vandaag alsnog losgebarsten in Melick. En hoe? Met een record aantal deelnemende basisscholen. Ondanks de redelijk warme omstandigheden trekken honderden kinderen in optocht over het terrein en maken ze kennis met de tradities van het OLS. Ik praat erover met voorzitter Jan-Willem Merks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vorige week moest het Kenya OLS door de hitte worden uitgesteld. Hoe fijn is het dat het vandaag toch allemaal door kan gaan?
1: Heel fijn. Ja, je kunt je ook voorstellen, het is ook nog eens een hele prestatie. Want allerlei dingen moesten opnieuw worden geregeld en ingesteld. En met name ook alle scholen. En ja, wie schetst ons het grote geluk dat van de 38, 37 scholen, daar eigenlijk maar eentje zei van, wij kunnen echt dit.
0: Ja, nou ja.
1: En het was met spijt in hun hart, want ze hadden er liever bij geweest.
0: Ja, precies.
1: En ik zit net even te kijken naar de optocht natuurlijk. En ja, alle scholen komen vol energie en met een hoop enthousiasme komen die langs. Het is werkelijk hartverwarmend.
0: Ja, een groot succes. En we doen dit jaar ook meer scholen mee dan ooit. Wat zegt dat over het Kenya OLS?
1: Wat zeg je, sorry?
0: Wat zegt dat over het Kenya OLS?
1: Dat zegt, denk ik, dat de meeste scholen ook inzien, en zeker ook de kinderen, dat dit een fantastische manier is om samen iets te organiseren. He, dus, je kunt zien aan de serieusheid waarmee mensen dit benaderen, en ook zeker de kinderen, dat ze dat heel fijn vinden. En daar krijgen ze, ja, dat merk je ook wel, energie van.
0: Ja, en waarom is het volgens u belangrijk dat die kinderen op deze leeftijd al kennis maken met het OLS en met de tradities?
1: Nou, het is natuurlijk een traditie die niet... Nou ja, daar moet je wat aan doen om die in jezelf ook toe te laten en te formeren. En voor de hele traditie van het OLS, hè, van het schutterijwezen... Hè, vergeet niet, wij zijn een cultureel erfgoed, is het van belang dat kinderen daar zo vroeg mogelijk mee in aanraking komen. En de lol van het hele verhaal daar ook van inzien.
0: Ja, nou die lol die spat er vanaf als ik meekijk op L1 TV. Het is dus even uitgesteld. Jij kan inderdaad een beetje meekijken. Het is uitgesteld hè, vanwege de hitte vorige week. Maar het is alsnog redelijk warm vandaag. Hebben jullie nog maatregelen getroffen om de kinderen veilig de dag door te laten komen?
1: Natuurlijk. We hebben overal waterpunten om te drinken. Ik heb het gevoel dat daardoor de optocht ook iets langer duurt, omdat kinderen onderweg nog wat bijtanken, zeg ik maar zeggen. Op het terrein zijn ook allerlei dingen met water, waardoor kinderen ook eens een keer de kop in het water kunnen steken, om het maar zo te zeggen. De zonnebrandcrème is er op verschillende punten beschikbaar. Ja, we zijn op allerlei dingen hebben wij geprobeerd het leven zo aangenaam mogelijk te maken.
0: Ja, we hebben wel gehoord dat er toch enkele kinderen onwel zijn geworden. Ja. Wat is er gebeurd en hoe gaat het met ze?
1: Het gaat, punt 1, laat ik dat om te beginnen zeggen, het gaat goed met ze. Wat is er gebeurd? Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal precies, maar ik heb het vermoeden dat het alles te maken heeft met wat ik net al zei, de concentratie, hè, de aandacht die de kinderen moeten opbrengen om dit te kunnen doen. Mm-hmm. En dit ging geloofd over kinderen die al van een vroeg stadium op het openingsterrein waren en daardoor, denk ik, ja, was het ze even wat te veel. Maar gelukkig gaat het goed met ze.
0: Oké, dat is goed om te horen. Ja, je ziet het ook op tv. Soms spatten de zenuwen er een beetje vanaf.
1: Ja, nou.
0: Over het algemeen gaat het gelukkig heel erg goed. Als u vandaag om je heen kijkt,
1: wel, ja.
0: Waar bent u dan als voorzitter het meeste trots op?
1: Nou, we hebben als vereniging, als dorp, hebben wij de afgelopen weken werkelijk overuren gemaakt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Het ziet er ook werkelijk fantastisch uit, het feestterrein en de optocht. En daar ben ik natuurlijk wel hartstikke trots op. Zeker ook als je dat koppelt aan het feit wat we net al over hadden, dat we vorige week eerst nog eens even een flinke tegenslag te verwerken hebben.
0: Zo is het. Ja, zo is het. Fantastisch dat het er vandaag toch is. Voorzitter Jan-Willem Merks, dank u wel voor de toelichting. En ik laat u snel weer terug om te gaan genieten van het Kenya OLS. Want het duurt nog heel eventjes. Kind ze met kieken op L1 TV. En de rest van de dag is dan natuurlijk groot feest. Geniet ervan. En dank je wel voor het bellen.
1: Dank je wel. Oké.

0: Hand met Onzichtbaar Bloot bij L1. Vandaag is het Kitty Kottie, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en de vrijheid wordt gevierd. Ook in Venlo staan ze daar uitgebreid bij stil met een herdenking, een gezamenlijke maaltijd en een feestelijk cultureel programma. Organisator Sjanneke Hendricks die vertelde vanochtend bij collega Pascal Verlinde waarom het belangrijk is dat ook Limburg hierbij stilstaat.
1: Ja, het is onze gezamenlijke geschiedenis. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg. Gelukkig nu sinds een aantal jaren wel wat meer. Maar voorheen werd het inderdaad gezien als iets wat alleen van de Randstad is. Maar dat blijkt toch ook nu, na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft.
2: Jullie kiezen bewust voor herdenken en vieren. Waarom horen die twee voor jullie bij elkaar?
1: We hebben met name gisteren herdacht in Maaspoort. Dus daar hebben we een heel mooi programma gehad. Een heel divers programma van dialoog. Dus een panelgesprek, een theatervoorstelling. Spoken word kunst. En vandaag staat meer in het teken van vieren. En ook natuurlijk wel stilstaan bij de geschiedenis. Want wij starten met een heel mooi programma om 3 uur in het Limburgs Museum. Daar kan iedereen meewerken aan het Limburgse wandkleed van draden van ons Nederlandse slavernijverleden. Dat is eigenlijk een landelijk project wat in iedere provincie is uitgerold. Het gaat eigenlijk over een wandkleed van 35 meter lang bij 2,5 meter hoog. Wat ontworpen is door Quinn Zeljak. En gebaseerd is op het historische onderzoek wat de afgelopen maanden dus door Maastricht University hier in Limburg is uitgevoerd. Mm-hmm. En het is een ontzettend mooie manier om eigenlijk in contact te komen met die gedeelde geschiedenis. En op een zachte manier bij te dragen aan iets wat ook wel pijnlijk is.
2: Ja, inderdaad. Wat hopen jullie dat de bezoekers daarvan meenemen als ze dat zien?
1: Ja, dat ze toch wat meer kennis opdoen van die gedeelde geschiedenis. En daar op een zachtere manier naar kunnen kijken en met elkaar over in gesprek kunnen gaan. Dat is eigenlijk het doel van dat project. Ja.
2: Ja, want jullie roepen ook bewust op om mensen om te komen kijken. Want iedereen is welkom, hè?
1: Iedereen is welkom de hele dag bij het gehele programma. Want dat is natuurlijk alleen maar de aftrap van het programma. En dat is ook een project wat al in de afgelopen maanden al liep, maar ook in de komende maand nog doorloopt. Maar voor de rest gaan wij daarna nog door met muziek en theater van Sherida Pinas. En dan volgt er een paradestoet vanuit Limburgs Museum naar Café Montego Bay. Een Surinaams café op de Heuvelstraat. En daar gaan we door. Daar gaan we gezamenlijk herrie eten. Dat is een traditionele Surinaamse gerecht. En dan zijn er nog verschillende bands, de Season Band, de Avion Boys te zien. Dus het wordt echt feest, echt dansen, zeg maar. En er is ook nog een DJ, dus het wordt een mix van

0: BL1 riemen was. Daar gaan we.
1: Het routespel.
0: Met dezelfde omschrijving als gisteren komen we hopelijk uit in die ene plaats in Limburg. Wat denk Sticht dat het is? Met vuurspuwen zijn ze gestopt. En voor welke plaats in Limburg geet het? En waarom daar? Mogen ze mij nu laten weten via de L1-app om kans te maken op kaarten voor de kasteeltuin in Haagse.

0: het in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
6: Het is net 12:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
7: De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders worden alsnog ingehaald op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. De inhaalvoorstelling vindt plaats op een avond waarop André Rieu niet optreedt. Zo komt er een oplossing voor ongeveer 17.000 bezoekers die de musical vorige week vrijdag en zaterdag door de extreme hitte moesten missen. Bij de start van het Kiro-les in Melick zijn vanochtend 2 kinderen onwel geworden. Kinderen zijn opgevangen door de EHBO en maken het naar omstandigheden goed, zegt ook voorzitter Jan-Willem Merks.
8: Het gaat goed met ze. Ik heb het vermoeden dat het alles te maken heeft met de aandacht die de kinderen moeten opbrengen om dit te kunnen doen. En dit ging loopt over kinderen die al van een vroeg stadium op het openingsterrein waren. En daardoor, denk ik, ja, was het ze even wat te veel.
7: Langs de optocht zijn extra waterpunten ingericht en op het terrein zijn EHBO-posten en plekken om af te koelen aanwezig. Het Kiro-les was vorige week nog uitgesteld vanwege de extreme hitte. Ook enkele Limburgse telers houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op percelen in onder meer Mechelen, Simpelveld, Merselo en Zwolge werden overtredingen vastgesteld. De controles vonden plaats bij landbouwgrond in de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden. De NVWA wil daarover in gesprek met de landbouwsector. Op de dag dat Katie Cotty wordt herdacht en gevierd, blijkt uit nieuw onderzoek dat ook Limburg sporen heeft van het slavernijverleden. Historica Diana Naterman vond in doopregisters van Venlo en Maastricht aanwijzingen dat voormalig tot slaafgemaakten hier terechtkwamen. Ook profiteerden sommige Limburgse families van slavernij en koloniale handel. Onder andere in Venlo wordt stilgestaan bij Katie Cotty, zegt organisator Sjanneke Hendricks.
9: Dus onze gezamenlijke geschiedenis, ja, blijkt toch ook nu na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg.
7: Volgens de onderzoeker is vervolgonderzoek nodig om dat Limburgse verleden beter in beeld te krijgen. Het weer in Limburg vanmiddag vrij zonnig met stapelwolken. Op een enkele bui na blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 26 graden. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Vanavond klaart het verder op en koelt het af naar zo'n 17 graden.

en Go Your Own Way bij Routeregio. Te midden van het routespel, cryptische omschrijving, brengt ons nou 1 plaats in Limburg. Dat is de bedoeling. De vraag is, lukt dat ook? Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Men kunt bezel natuurlijk veel binnen. Het drakenriek, maar dat is niet goed. Kronenberg zenig nog. De draakjes in Toverland, dat denkt Annemiek. Dat is het niet. Door met Kinnig 7 hem ook meteen afstrepen. Tegelen is het niet. Wessem, Urmond zenig nog is het niet. Nijenhagen, Nieuwenhagen is het ook niet. En Geleen, Summert, Buggenhem en Spouwbeek zenig nog. Dat is het nog allemaal niet. Dat betekent dat ze nog...

0: Eminem en Min Zombie L1. Dag 2. Dat betekent dat ze er lang over na op kunnen denken. Met vuurspuwen zijn ze gestopt. Maar over welke plaats gaat dat nu? Ik gewoon durf de appjes heen. Ik heb een appje gekregen van Tom. Eens even luisteren, Tom.
1: Het antwoord op het routespel is Rijkholt met de vuursteenmijnen. De groetjes van Tom.
0: Dankjewel dat vuur toch niet goed, helaas. Dit is Jos.
2: Hallo, mijn Jos. Ik denk dat de plaats wat je op zoek ziet Schinveld is. In de bossen van Schinveld is de legende de draken van Schinveld.
0: Oeh, dat wist ik gaan niet. Wat een goede tip, maar helaas niet goed. Op Ruiver zijn ik nog voorbij komen Maastricht in verband met de bokkenrijders. Het Brer, Bevoelender, Stokkum, Arse, Heel, Ermond Heijg al genoemd. Kerkrode, dat is het ook niet. Heksenberg is het ook niet. Eens even kijken wat ik hier nog zie. Een appje van Mike.
3: Hey Rian.
0: Hi.
3: Misschien Ruiver, omdat het de drakenrijk is. Ja, er wordt geen vuur meer gesproken. Goedjes,
0: Mike. Dank je, Mike. Ruiver wordt niet, Rijmerstok niet, Nattehoven niet. En dat betekent dat ik het goede antwoord ook niet zie. En de opgave met gaat naar morgen. Nog een nachtje erover.

0: aan het eind van Route Regio. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat zometeen het happen begint met och weer de Vief. Heb zich nog Vief suggesties, waarvan ze zegt, nou, dat zijn echt mijn favorieten en die huur ik weinig. Dan mochten ze die altijd een keer doorgeven, al helemaal als ze die samen met 10 collega's of 10 vreugd samenstelt. Verhuren Ger van dich, heb ze een idee? Dan check een appje via de L1-app. Veel plezier, zometeen met Stefan.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders worden alsnog ingehaald op maandag 13 juli op het Vrijthof in Maastricht. Bij de start van het kinderoverles in Melick zijn vanochtend 2 kinderen onwel geworden. Waarschijnlijk speelden de warmte en spanning daarbij een rol. En ook enkele Limburgse telers houden zich niet altijd aan de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
9: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
10: Oeh. Vervelend, hè, dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Niall Horan en Miles Smith. En Drive Safe Be Alone. Op de dag dat de komende jaarwisseling consumenten geen vuurwerk meer mogen afsteken, wens ik je toch van harte welkom. Be een neue knaller van een hithappen. Met natuurlijk Dine Vief. Even durchchecken via de site l1.nl. Dat ken alleen of met Dine collega's. Hartstikke leuk. L1.nl doorsteekt een hele grote database. En ik ben benieuwd. Kom ze morgen op de radio. Krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Het is vandaag de buurt aan Tom. Die had een fantastische Vief ingeschikt.
1: Hoi, ik ben Tom. En deze week heb ik de Vief mogen uitkiezen. En ik vind de WWE-band met vieze shawarma is iets van vroeger, toen ze nog het oet gewoon inderdaad naar de shawarma-tent ging. Dat is tegenwoordig niet meer zo, want het is helemaal oet. Maar dat vond ik een geweldig liedje.

Nielson. En ijskoud bier alleen. Ja, als het zich plotseling gaat aanraakt dat extreem ijskoud is, ja, dan kennen de hersenen dat de eerste millisecondes registreren als heet. Ja, dus natuurkundig gezin kennen we toch wel één ding stellen. Die hit van Nielson met ijskoud is gewoon bloedje heet. Shut up!

vandaag in de Provins. 26 à 27 graden met heel veel zon. Jorden, Mark Amber, We Belong Together. Woensdagmiddag LA met Bailame van de Gypsy Kings.

0: Set in the Middle. Heb je een van de laatste Bokkenrijdersvoorstellingen niet kunnen zien door het warme weer? Nou, zometeen in het LA Nieuws hoor je wanneer deze worden ingehaald. En de beste hit-happe hits onderweg met Dasha en Austin.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Janna Hoofs met het LE Nieuws. De eerder afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Daarmee komt er alsnog een oplossing voor de ongeveer 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen door de extreme hitte. Het gaat om één inhaalvoorstelling op een avond dat Rieu niet optreedt. Twee kinderen zijn aan het begin van het Kinger-OLS in Melick flauwgevallen. Waarschijnlijk hebben ze net iets te lang in de warmte moeten wachten. Inmiddels gaat het weer goed met ze, maar dat ze werden bevangen door de warmte is niet zo gek, zegt deze deelnemer.
9: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte.
10: Zijn er mensen die ook niet metlopen dan?
9: Ja, onze koningin, de rest loopt gewoon mee.
10: En zichzelf dan, want ik noem aan, dit is ook warm.
9: Ja, ik heb het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
11: Ja, het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
8: Het Kinger-OLS zou eigenlijk vorige week vrijdag plaatsvinden, maar werd door de extreme hitte uitgesteld naar vandaag. Vrachtwagenchauffeurs moeten vanaf vandaag tol betalen vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Daarvoor moeten ze verplicht een tolkastje in hun voertuig hebben, maar door leveringsproblemen hebben nog niet alle transportbedrijven zo'n kastje ontvangen. En dat kan vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
12: Dat zou dus betekenen dat als je dat kastje vanaf vandaag niet hebt als transportbedrijf, dat je per vrachtwagen een boete riskeert, want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen. Maar het goede nieuws is dat die boetes voorlopig niet worden uitgeschreven. Er wordt dus een soort van uitstel verleend met een paar maanden. Daarna moeten de transportbedrijven alles wel in orde hebben.
8: Transportbedrijven in Geleen en Neut vrezen omzetverlies omdat sommige vrachtwagens zonder tolkastje niet de weg op mogen. Wie toch zonder werkend kastje rijdt, kan een boete krijgen van minimaal €250. Vier Limburgse telers voldoen niet aan de wettelijke voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het gaat om bedrijven in Mechelen, Simpelveld, Merselo en Zwolge. Dat blijkt uit onderzoek van de NVWA onder telers in de buurt van basisscholen en beschermde natuurgebieden. Twee Limburgse telers kregen een officiële waarschuwing. De NVWA wil daarnaast met de sector in gesprek om nieuwe afspraken te maken. Het is zonnig met stapelwolken en bijna overal droog en het wordt 25 à 26 graden.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Ja, dit eindje is gewoon ingesproken door een Engelstalige dame. Yo, de Brainpower dansplaat in Hitappen. Van harte welkom op deze woensdagmiddag. Temperaturen vandaag in de provincie 26 à 27 graden met heel veel zon. Insperen, goed drinken en natuurlijk lekker loesteren naar L1. Met misschien wel Dina Vief morgen op de radio. Dat ken. Even doorgeven via L1.nl. Ik ben benieuwd. Hey, dus vandaag de buurt aan Tom. Die had toch wel een aantal klassiekers in Dina Vief staan.
2: Hoi, ik ben Tom. Bij deze de Vief. En ik heb natuurlijk ook Paradise by the Dashboard Light van Meat Love. Ja, dat is gewoon een geweldige klassieker. L1.

Zo, 4 minuten, Sean aan de haak deze. Even binnengehengeld, Meat Loaf en Paradise Be the Despo Light. Op L1 natuurlijk, Oet de Vief van Tom. Ja, dat kan nog morgen Dine Vief zijn. Even doorgeven via de site l1.nl.

Ja, vanavond biedt de trekking van de loterij Zinver of onze droom weer uiteenspat natuurlijk. Hè? Ja, dan kriegen we zeg maar de maandelijkse bevestiging dat de eindcijfers niet eens in de buurt komen van het winnende lot. Yo, de kwanten hebben bij alleen met de rockers die nog steeds in hun natte droom zitten. Zelfs overdag. Dit zijn de Rolling Stones. Anybody see my baby?

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De afgelaste voorstellingen van de Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijtofconcerten van André Rieu in Maastricht. Daarmee komt er een oplossing voor de 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen vanwege de hitte. 2 kinderen zijn aan het begin van het kinderoverles in Melick flauwgevallen. Inmiddels gaat het weer goed met ze. Vrachtwagenchauffeurs moeten vanaf vandaag tol betalen vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar veel bedrijven hebben het verplichte tolkastje nog niet vanwege leveringsproblemen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op.
10: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
1: Deze zomer
11: komt de wereld weer samen voor blaasmuziek, show en spektakel van topniveau. 75 jaar Wereldmuziekconcours Kerkrade. Het wereldpodium voor de blaasmuziek. Beleef unieke optredens en onvergetelijke momenten. Mis niets. Koop nu tickets op wmc.nl.

0: Ja, en die artiestenwereld keert het rond. Hè. Die Teddy Swims is een van de grotere fans van de Limburgse Fly.
1: De Vief.
0: Jorden, Mr. Know-it-all in Hit-up. En misschien wel een van Dine favorieten in Dine Vief. Nou, geef het even durig, hè, anders ken ik hem net rijden. Via de site L1.nl. Ik ben heel benieuwd. Komt ze morgen op de radio, kreeg ze vanmiddag een chocoladeverrassing van Rousseau.
2: Hoi, met Tom. Hoe en eerste dat ik denk aan wat we met de zestal altijd ideeën proberen altijd te winnen. Natuurlijk het nummer onderaan beginnen.
1: De Vief.

Deze zangeres heeft heel hard uitgehaald naar de showbiz dat alle rondingen van dames digitaal werden weggepoetst voor dat perfecte plaatje op social media. Je hoorde Meghan Trainor en All About It Bass in Hittappen. Dit is L1. Ja, ik realiseer me trouwens dat ze in 2014 zich gelukkig nog net hoefde druk te maken over al die AI-gegenereerde posters. Wat vindt die dingen toch lelijk? Het is L1 met de New Radicals nu. You get

0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Dit is L1. Zometeen in het nieuws hoor je waarom treinreizigers in Zuid-Limburg rekening moeten houden met extra reistijd.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Janna Hoofs met het L1-nieuws. De eerder afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Daarmee komt er alsnog een oplossing voor de ongeveer 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen door de extreme hitte. Het gaat om 1 inhaalvoorstelling op een avond dat Rieu niet optreedt. Treinreizigers moeten deze zomer in Zuid-Limburg rekening houden met extra reistijd. Tussen Maastricht en Heerlen en tussen Valkenburg en Heerlen rijden 40 dagen lang minder of geen treinen. Er zijn werkzaamheden om te voorkomen dat dassen opnieuw burchten bouwen bij het spoor. De dieren zorgen al langere tijd voor problemen op het traject. Tijdens de werkzaamheden worden bussen ingezet. 2 kinderen zijn aan het begin van het kinderopvangcentrum in Melick flauwgevallen. Waarschijnlijk hebben ze net iets te lang in de warmte moeten wachten. Inmiddels gaat het weer goed met ze. Maar dat ze werden bevangen door de warmte is niet zo gek, zegt deze deelnemer.
11: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte.
12: Zijn er mensen die ook niet met lopen dan?
11: Ja, onze koningin, de rest loopt gewoon mee.
12: En zichzelf dan, want ik noem aan, dat is ook warm.
11: Ja, ik heb het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
13: Ja, het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
10: Het kinderopvangles zou eigenlijk vorige week vrijdag plaatsvinden, maar werd door de extreme hitte uitgesteld naar vandaag. Er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De tolkastjes zouden vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar door leveringsproblemen hebben niet alle transportbedrijven het kastje ontvangen. En als je de weg op gaat zonder tolkastje, kan dat vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
14: Dat zou dus betekenen dat je per vrachtwagen een boete riskeert. Want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen.
10: Wie vanaf volgende week toch zonder werkend kastje rijdt, kan een boete krijgen van minimaal €250. Het is zonnig met stapelwolken en bijna overal droog en het wordt 25 à 26 graden.

0: Thumber en 12 to 12. Dit is L1 van Zitten Midden in de Wie van Tom vandaag.
1: We dienen ook de Golden Earring, beste band en de bekendste band van Nederland, met Twilight Zone.
0: Stel de Wie.

0: Ja, ergens vind ik het wel jammer dat ik de Poolse taal niet machtig ben. Anders had ik dit ding in het Italiaans afgekondigd, hè. Julio Iglesias en Kiereme. Het is L1 met Usher en You Remind Me.
1: Ja.

Hey, de knutselaars op internet die kennen wel helemaal hun gang gaan, want Canada is vanaf nu ook bij het Eurovisie Songfestival. Ik zie Canada net als Nieuw-Zeeland gewoon weer even op dat kaartje verdwijnen en richting Europa drijven. Het is L1 met hit-hop met de Doobie Brothers, nu de classic Listen to the Music.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De afgelaste voorstellingen van de Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht. Dat is de oplossing voor de 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen vanwege de hitte. Treinreizigers moeten deze zomer tussen Heerlen en Maastricht rekening houden met een extra reistijd. Er zijn dan werkzaamheden om te voorkomen dat Dassen opnieuw burg te bouwen bij het spoor. Er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Die zouden vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Katrien Strapel met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen 10 doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
12: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
13: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
14: Win jij de allerlaatste tickets?
13: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Hits, humor. Dit is Hit Hoppen.
14: Dit is L1.

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are? Nou, ik ben gewoon Stefan, kom uit Heerlen, hou van het Bourgondische leven en die profielfoto van mij is 20 kilo geleden.
1: De
0: en ik hou trouwens ook van de Vief, hè. Geef het even door via de site van ons L1.nl. Dus vandaag de buurt aan Tom met alweer de laatste.
2: Hoi, met Tom, Vief van deze week. Heb ik natuurlijk Fleetless en Maxi Jazz. Geweldig op Pinkpop altijd, maar dan het nummer Insomnia.
1: De Vief. L1.

knallers, OTV van Tom vandaag, Insomnia van Felis. Ja, en dat allemaal op de dag dat vanaf deze jaarwisseling definitief geen vuurwerk meer afgestoken mag worden.

Anastasia, not that kind. L1 hier. Ik heb gehuurd in de wandelgangen dat bij andere radiostations zeg maar zo'n interne memo is rondgegangen. Daarin steekt dat 1540 echt nooit op zender mag worden gezakt. Anders kunt namelijk al die slimme apparaten meteen naar L1 toe. Hey, dat hebben we goed geregeld, hè? Strakke 15.

0: Dat is mijn dernier mot.
1: Ja, dat hit hop, dat is zo geweldig, hè. Van de Beach Boys, zo hup de clouden in. En la-da-da, be alleen. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws en de classic van de Police. Dit is Don't Stand So Close To Me, be alleen. Young team.

0: Follies en Don't Stand So Close To Me. L1 hier met strakke 15.40 en nieuwe ronde van het Limburgse teken. Gewoon dat Limburgse product in de spotlight. En in het L1 nieuws hoor je alles over de tolkastjes die met een week zijn uitgesteld.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
8: Janna Hoofs met het L1 Nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerderheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De brand ontstond eind april tijdens een militaire oefening van Defensie. Door het vuur ging een groot stuk natuur verloren en moest het asielzoekerscentrum in Budel en Kempen Airport tijdelijk worden ontruimd. Defensie maakte eerder al bekend dat de regels voor oefenen tijdens droogte zijn aangepast. Treinreizigers moeten deze zomer in Zuid-Limburg rekening houden met extra reistijd. Tussen Maastricht en Heerlen en tussen Valkenburg en Heerlen rijden 40 dagen lang minder of geen treinen. Er zijn werkzaamheden om te voorkomen dat dassen opnieuw burchten bouwen bij het spoor. De dieren zorgen al langere tijd voor problemen op het traject. Tijdens de werkzaamheden worden bussen ingezet. De eerder afgelaste voorstellingen van de musical Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Daarmee komt er alsnog een oplossing voor de ongeveer 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen door de extreme hitte. Het gaat om één inhaalvoorstelling op een avond dat Rieu niet optreedt. Enkele kinderen zijn aan het begin van het kinderoverlijst in Melick flauwgevallen. Waarschijnlijk hebben ze iets te lang in de warmte moeten wachten. Inmiddels gaat het weer goed met ze. Maar dat ze werden bevangen door de warmte is niet zo gek, zegt deze deelnemer.
9: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte.
10: Zijn er mensen die ook niet met lopen dan?
9: Ja, onze koningin, de rest loopt gewoon mee. Ja,
10: en zichzelf dan, want ik noem aan, dit is ook warm.
9: Ja, ik heb het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
11: Ja, het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
8: Het kinderoverleg zou eigenlijk vorige week vrijdag plaatsvinden, maar door de extreme hitte is dat uitgesteld naar vandaag. Er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De tolkastjes zouden vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar door leveringsproblemen hebben niet alle transportbedrijven het kastje ontvangen. En als je de weg toch opgaat zonder tolkastje, kan dat vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
12: Dat zou dus betekenen dat je per vrachtwagen een boete riskeert. Want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen.
8: Wie vanaf volgende week toch zonder kastje gaat rijden, kan een boete krijgen van minimaal €250. Het is zonnig met stapelwolken en bijna overal droog en het wordt 25 à 26 graden.

0: Simon Webb en Coming Around Again. Dit is L1. Zullen we dat eens even testen of die smart speakers dan inderdaad werken op 1540?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs keterken.
0: Het werkt.

0: baby.
1: Nou, huilen hoeft zeker niet. Strakke. Met een glimlach richting Hoes. L1 vandaag komt eraan met Ruben. Daarin natuurlijk ook prijzen te winnen in de L1 Uitsquiz.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Appen met de jocks. Download de L1-app.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Wichterheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. Treinreizigers moeten deze zomer tussen Heerlen en Maastricht rekening houden met extra reistijd. Er zijn werkzaamheden om te voorkomen dat Dassen opnieuw burchten bouwen bij het spoor. De afgelaste voorstellingen van de Bokkenrijders worden ingehaald tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu in Maastricht. Dat is de oplossing voor de 17.000 bezoekers die een voorstelling moesten missen vanwege de hitte.
3: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en er is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden.
0: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
11: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: Van horeca tot bouw,
13: van zorg tot logistiek.
12: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
13: En laat je kleding personaliseren.
12: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
14: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van...

0: hoopvolle teksten hier op de wonzige middag. Het is Vero begonnen en Alain Clark, de trap je. Alain, vandaag af.
1: Maar we beginnen eigenlijk met een DJ die all over the world te zien is.
2: Alain vandaag met Ruben Weker.
0: Nou, dat vuilt op zich mij durf te zeggen. Laten we het binnen Limburg gooien. Van harte welkom als je net ingeschakeld zit. Vanmiddag even richting het kinderoverles natuurlijk. Het vond vandaag plaats omdat het vuurwerk nogal warm was. Dat zal ik niet zien ontgangen. Ja, vandaag was ook niet super cool.
3: Ja, ik dacht het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken. Het voelt alsof het 40 graden in de pak was.
4: Allemaal voltooien?
3: Jawel.
4: Wie deze dat?
3: Gewoon veel water drinken.
0: Dat is een schutterspak, dat maakt je dan niet per se cooler natuurlijk. Hè? En trouwens, vanmiddag hier de thee ook groen eens even een keer over de welbekende koetjes en kalfjes. Het heeft allemaal te maken met een campagne van Sieren die deze week is begonnen. Namelijk, het heet Een Praatje Maakt Je Dag. Met die campagne vroeg Sieren dan aandacht voor de positieve impact van een spontaan, kort praatje, even buurten. Maar wie doe je dat dan? En hoe moet het dan overgaan? Nou, straks geen antwoord op die vragen. Even alvast een kleine spoedcursus van een van de meesters zelf.
5: We staan op de tramhalte. Er staat er naast me zo'n Belg in zijn maagje te tuffen voor het stoplicht.
6: Oh.
5: Heeft zo'n pak kranten achter op de achterbank liggen.
6: Oh ja?
5: Ik tik zo tegen die eruit. Ik zeg tegen, wat moet jij nou met die kranten, man? Zegt, die kan ik lekker scheuren.

wilt ook nog dat ik met de vuurgevel laat vergroten, zodat er meer hij vast zit. Zeg, jongen, vooral.

0: Mens uit Velde, Frans Pollocks en Peter Bekerijn. Bietje is genoeg in net BL1 vandaag. Hoe dat zo meteen weer de razendsnelle spreekbeurt met rassenschreden dichter Bekum. Geert vandaag over dit geluid.
1: Dit is L1.
0: Het welbekende geluid, denk je toch wel, op het moment dat een bugs afgeert. Het grote OLS had me nog plaats kon vingen, maar vandaag het kinder-OLS was toch zeker weten aan de hand. Het stond eigenlijk vorige week gepland, dus. Maar toen was het nogal warm. Dat is een understatement. Zo doen we vandaag. En daarom dan bij die spreekbeurt zo meteen antwoord op de vraag. Ja, wat gebeurt er dan allemaal? Waarom is dat er? En ook, moeten ze het dan organiseren als een kinderploeg het wint?

0: Snap bij L1 vandaag. Dat we trouwens nog eens even ontzettend cultureel verantwoord gaan doen. Ging er net al even over, omdat het afgelopen vrijdag veel te warm was. Wordt het kinderoverles met een record aantal deelnemers trouwens. Vandaag gooien. Ja, wat is dat het voor evenement eigenlijk?
1: Razendsnelle spreekbeurt.
2: Het Kenje OLS is de feestelijke educatieve kinderversie van het Oud-Limburg Schuttersfeest.
3: Aanvaardig ik weer de organisatie.
2: Sinds 2005 maken basisschoolleerlingen uit Nederlands en Belgisch Limburg hier op een speelse wijze kennis met de rijke schutterstradities en het cultureel erfgoed van de regio. Zij worden in de weken vooraf begeleid door de plaatselijke schutterij.
4: Het doorgeven van de traditie.
2: De leerlingen van groep 7 en 8 maken zelf hun uniformen.
5: Het hele klas is altijd leuk.
2: Leren trommelen en marcheren, verzinnen een jel voor tijdens het defilé.
6: Ja, sorry,
2: en leren schieten met een windbuks.
7: En was het vaak?
5: Ja.
2: Er wordt net als bij de volwassenen gestreden om de felbegeerde titels en wisselbekers.
4: Om de schutterstraditie door te kunnen geven aan toekomstige generaties.
2: De eindwinnaar wordt bepaald door de optelling van de prijzen in de optocht en de schietwedstrijd. Die eindwinnaar wint het ummeke. Maar hoeft niet het volgend jaar te organiseren. De organisatie is in handen van de organisator van het grote OLS.

Gisteren zou hij dus eigenlijk jarig zijn geweest. Hè? Ja, gisteren in de uitzending hadden we ook een paar keer voorbij horen komen. De man die in nog iedere kroeg de baas is, heb ik het natuurlijk over André Hazes. Wat betreft de artiest die hier nu op rol staan. Dit is een beetje een surprise act, zou je het wel kunnen noemen. Niet te zeggen dat we hem nou niet heel vaak draaien. Integendeel, nee, hij verrast nog alles mensen door op de meest onwaarschijnlijke plekken opeens naar voren te komen. En dat was afgelopen weekend ook het geval. Stel je voor, je gaat trouwen. Dat is natuurlijk al hartstikke leuk. Maar dan wordt het nog wel extra leuk als dan opeens Ed Sheeran even binnenkomt lopen.

Op zich wel leuk, denk ik. Alleen al omdat je normaal gesproken een kaartje voor zijn concerten kost toch al, nou, minimaal een 100 euro's, denk ik, of zo. Tegelijkertijd hier nu ook verrassingsconcert van de beste man. En dit is gewoon gratis.

0: Ed Sheeran himself hier net richting 16:30. En op dat tijdstip hoor je zo meteen het laatste Limburgs nieuws van natuurlijk Janna. Helaas niet alleen maar positief nieuws, want het zou kunnen dat de Limburgse treinreiziger wat vertraging heeft de komende tijd. En de oorzaak voor die vertraging, dat is een beetje een uitzonderlijk. Hè? Ik denk dat Janna ons zo meteen meer weet te vertellen.
1: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
1: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 13:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitaskliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
11: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws, dat hoor je van Jan Oos.
14: Goedemiddag. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Handi uit Reuver. Dat is ook voor het verbranden van haar lichaam. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. Volgens het gerechtshof in Den Bosch handelde de man met voorbedachte raden. Nadat hij zijn vrouw van het leven had beroofd, heeft hij haar lichaam een paar dagen verstopt en daarna naar Duitsland gebracht en in brand gestoken. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerterheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De brand ontstond eind april tijdens een militaire oefening van defensie. Door het vuur ging een groot stuk natuur verloren en moesten het asielzoekerscentrum in Budel en Kempen Airport tijdelijk worden ontruimd. Defensie maakte eerder al bekend dat de regels voor oefenen tijdens droogte zijn aangescherpt. Treinreizigers moeten deze zomer in Zuid-Limburg rekening houden met extra reistijd. Tussen Maastricht en Heerlen en tussen Valkenburg en Heerlen rijden 40 dagen lang minder of geen treinen. Er zijn werkzaamheden om te voorkomen dat Dassen opnieuw burchten bouwen op het spoor. De dieren zorgen al langere tijd voor problemen op het traject. Tijdens de werkzaamheden worden bussen ingezet. Er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. Het tolkastje zou vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar door leveringsproblemen hebben niet alle transportbedrijven het kastje ontvangen. En als je de weg opgaat zonder tolkastje, dan kan dat vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
15: Dat zou dus betekenen dat je per vrachtwagen een boete riskeert. Want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen.
14: Ja, wie vanaf volgende week dan toch zonder werkend kastje rijdt, kan een boete krijgen van minimaal €250. En enkele kinderen zijn aan het begin van het kinderoverles in Melick flauwgevallen. Waarschijnlijk hebben ze net iets te lang in de warmte moeten wachten. Inmiddels gaat het weer goed met ze. Maar dat ze werden bevangen door de warmte is niet zo gek, zegt deze deelnemer.
16: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte.
17: Zijn er mensen die ook niet metlopen dan?
16: Ja, onze koningin, de rest loopt gewoon mee.
17: En zichzelf dan, want ik noem aan, dit is ook warm.
16: Ja, ik heb het wel warm, maar het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
18: Ja, het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
14: Ja, het kinger-OLS zou eigenlijk vorige week vrijdag plaatsvinden, maar werd door de extreme hitte uitgesteld naar vandaag. Het weer, het is zonnig en bijna overal droog met 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het dan eerst zonnig en droog. En later op de dag is er kans op wat regen bij 25 graden.
0: Dankjewel, Janna. Trouwens, wat betreft het grensgeval hebben we zometeen weer een WK-special. De Belgische buren moeten aan de bak vanavond. Heb je dan zoiets van Nederland ja, is eruit gevlogen? Dan zijn we voor België of blijft dan toch ja, van... Ik heb maar één favoriet en dan staat die niet meedoen.
14: Nee, meerdere favorieten.
0: Sport een beetje van de Belgen?
14: Ja, zeker.
0: Nou, kijk, zo meteen hoor je de afvaardiging van die Belgen in het grensgevalletje.

0: Dit was gisteren dan nog de afvaardiging voor het grensgevalletje. Want gisteren wat betreft het WK speelschema Zweden tegen Frankrijk. Nou, dat hebben ze geweten daar in Scandinavië. Want Kylian Mbappé maakte toch al vlot een einde aan de WK-droom van de Zweden.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, vandaag natuurlijk weer totaal drie andere landen. Met dan vandaag de ploegen van Ecuador, België en Engeland. En de afvaardiging voor Ecuador is dan trouwens vanuit Limburg. Nou, drie keer raden welke plaat het over gaat.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Ja, die laatste bleef ik ook alweer kippen van materiaal natuurlijk. Dus, Yellow Sun of Ecuador van de classic zoet Stramprooi. Ik wil je van de Belgische Kreuners.
2: Wauw, geweldig.
1: Of natuurlijk Gary and the Pacemakers. You'll never walk. Hallo. Roept u maar. Antwoord.

0: Voor de huur tijdens het optreden is dat niet positief.
1: I will not shit my pants. And if I do, I won't take it from my pants and put it on the floor.
0: Ja, zo werd op een gegeven moment die belofte dus gemaakt. Het akkoord werd gesloten tussen publiek en artiest Noah Kahan. Ik hoop dat het voortaan afgelopen is met de bruine vlekken op de stoelen daar bij Noah Kahan. En dat sommige concertgangers misschien gewoon een luiertje aan doen. Yes,

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat was wederom de vraag aan jouw adres. Geheel in lijn van het WK-speelschema. Ecuador speelde vannacht, dus al verder vanavond de Belgische buren en ook Engeland.
2: The son of Ecuador, please. Thank you very much, Esther, je fellas.
1: Dat kwam dus heel vaak binnen.
3: Hey, Ruben. Ja, de classics. Kei chic, maar ik gewoon toch voor België.

0: Gjør det grønners. Jeg finnes ikke nydelig gode uttalingen til du har under øynene. Doei, doei.
1: Ria, dankjewel. Nou, de strijd ligt nog open, want het gaat tamelijk gelijk op. Tegelijkertijd, net een paar streepjes voor zijn toch Gary en de Pacemakers. Afvaardiging voor Engeland. Met You'll Never Walk Alone. En dan kregen we al een aantal binnen. Sint Maria, ja, kun je deze niet beter draaien voor Ecuador? Sash!

0: Ja, als dit dan toch niet het bewijs is dat we de democratie ontzettend hoog in het vaandel hebben, dan weet ik het dan niet meer. Want Maria stelt dus door, ja, wel leuk op zich, die afvaardiging van Ecuador in de vorm van de classics. Uit Stamprooi dan eigenlijk natuurlijk. Maar waarom dan niet Ecuador van Sash? Nou, hebben die dat ook weer ingewilligd dan, hè?
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Tegelijkertijd ontkomen we er toch niet aan om toch ook wel een winnaar wat betreft WK-special grensgevalletje uit te roepen. En ik meen je in eerste instantie nou, Gary en de Pacemaker gewoon wel met de winst vandoor. Niks is minder waar, want de buren hebben de meeste stemmen gekregen.
2: Hey Ruben, goedemiddag. Het hoofd van ik maar de Belgische afvaardiging. Schoon uitzending, hoi.
0: Henk, dankjewel. En nog vele andere zeurtjes er dus voor dat we dat buurland even gaan supporten. Mochten ze dan vanavond dan niet winnen, mochten ze niet doorgaan op het WK, hebben ze in ieder geval het grensgevalletje gewonnen. Duurt ook wat natuurlijk, hè. Hier zien ze, de Kreuners, ik wil je.

0: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
1: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Handi uit Reuver. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerderheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. Treinreizigers moeten deze zomer tussen Heerlen en Maastricht rekening houden met een extra reistijd. Er zijn werkzaamheden om te voorkomen dat Dassen opnieuw burcht te bouwen bij het spoor.
2: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden.
11: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
15: 25 en 26 juli.
16: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
11: ihf-festival.nl.
17: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniel Strap Renovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
18: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
19: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
21: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
22: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
21: Feel their magic and be there.
22: Get your tickets at dedoolhof.nl.
23: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio. Die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
24: Dit is L1 Vandaag.
25: Dit is L1.
26: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Dat was meteen ook de titel van de plaat van Ashford en Simpson ondertussen. Wederom even het woord aan Pierre Knoops.
1: Kom maar achter mij aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jazeker. Handen op de schouders van de voorganger. En dan stappen we weer even in het tietmachine. De eerste dag van de maand juli. Het zal ik niet ontgaan zijn. Nou, zodoende antwoord op de vraag. Wat gebeurt nou op deze datum? Gaandeweg de jaren te beginnen. Al een hele tijd geleden, 1 juli 1883, oprichting van de ANWB. Iedereen kent je wel, maar hopelijk krijg je onderwegens nog nooit eens nodig gehad.
3: Een wedstrijd in het wiel verwisselen geeft een indruk van de veiligheid waarmee deze gele rijders te werk kunnen gaan. Iedere werkdag van 8 tot 5 uur patrouilleren deze mannen over de belangrijkste verkeerswegen om gestrande automobilisten en motorrijders kosteloos bij te staan. 50.000 maal hebben ze al uitkomst gebracht. En samen hebben ze 2 miljoen kilometer afgelegd.
0: Ondertussen zal dat heel wat meer kilometer hebben gegeven, denk ik. Dan door naar 1 juli 1959, denk ik wel een bekend stemgeluid. Willem Duis maakt dan zijn debuut als presentator in de Nederlandse media. Bekendste programma's van hem worden Voor de Vuist Weg op de televisie en ook Muziek Mozaïek op radio. Even spieken, hoe heb ik Willem Duis dan? Oh, hey, klimtje. Tot 11.

0: En goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Goedemorgen, trouwe muziekvrienden. Die is heel bepalend, die zin. Want ze zijn trouw, ze blijven altijd luisteren. Het zijn daar ook vrienden en ze houden allemaal van muziek.
1: Ja, logica, natuurlijk, hè. Ook sportieve historie. 1 juli 1968, ik denk heel wat mensen in Sittard hebben nog wel een... of Björn doet wel een belletje rinkelen, denk ik, de datum. Fortuna Sittard wordt toen opgericht. Club is ontstangen door een fusie tussen RKSV Sittardia, goed Sittard natuurlijk, en Fortuna 54 goed geleden. 1 juli 1968 werd je dus gezien als de geboortedag van die fusieclub. Aanvankelijk onder de naam Fortuna Sittardia Combinatie. Ja, en dan komen we al even naar de grootste prestatie van die club. Zal toch waarschijnlijk het bereiken van de kwartfinale van de UEFA Cup zien geweest. 1984 hebben we het dan over tegen het Engelse Everton.
2: Weggehaald door Evers. Richardson. Breed, dat was de enige mogelijkheid. Daardoor is het geen buitenspel. Reed. Reed gaat door met geluk. En kan de zaak definitief afmaken. Doet dat.
1: Ja, en uiteindelijk worden dus 2-0 in het voordeel van Dead Everton. Dan tot slot nog even wat muzikale historie. 1 juli 1983 werd het eerste platencontract voor een groep getekend. En die groep die twijfelt nog over de naam. Zullen ze zichzelf nou Johnny Electric nemen? Op zich wel een goede naam, denk ik. Of dan toch Bon Jovi.

0: Ook wel een van de hoofdleveranciers van zomerhits. En die wederom een duit in het zomerse zakje. Harry Styles heb ik het dan over. In de NBL en vandaag met American Girls. Ja, midden in de zomer wel te verstaan. Sterker nog, misschien heb je wel plannen om in deze dagen te verkassen richting de Costa Brava, het Gardameer of ergens aan het strand in Portugal. Dan gooi je dingig met dergelijke afstanden met de vlieger. En zul je misschien wel herkennen in het momentje, op het moment dat je dan binnen de douane in de rij stort en er spullen, horloge, portemonnee en zo allemaal in het bakje moet leggen, dat dan door de scanner giet. En ook al ben je dat je geen kilo heroïne of een pistool op het asset, ja, is het toch altijd een beetje een spannend momentje. Hè? Misschien ingegeven door van die verhalen die je ooit hebt gelezen van mensen die door immers angst doop in hun bagage erbij hebben gekregen, als het ware, om dat dan op die manier door de controle te smokkelen. Het is toch altijd het zorg, toch, denk ik, bij veel mensen voor een beetje onschuldig zweet in de bilnaad. Nou is er bij Maastricht-Agen Airport een wereldprimeur, gewoontje. Althans, dat zeggen ze zelf. Maastricht-Agen Airport maakt zich klaar voor de toekomst met een nou AI-gestuurd bagagescansysteem. Luchthaven is door mij dus nog eigenlijk de eerste ter wereld die deze technologie in gebruik gaat nemen. Geurtje Bart Willems van Maastricht-Agen Airport.
1: Die kijkt dus in de koffer wat erin zit. En als er geen gekke dingen in zitten, dan wordt door de machine zelf beslist of het goed is. Of er zitten dingen in wat niet mogen. Of dingen wat wel mogen, maar bijvoorbeeld op een bepaalde manier in het koffer liggen. Dat het lijkt op iets wat niet mag. Dan zitten er mensen van ons achter de beeldschermen. En de oudere systemen die kijken op één manier naar het koffer. Deze machine kijkt op twee manieren naar het koffer. Waardoor er niet alleen 2D, maar ook 3D beelden ontstaan. Waardoor je dus eigenlijk op het beeldscherm het koffer in 3D ziet en precies ziet wat in het koffer zit. Waardoor het dus veel betrouwbaarder is. Voor de toekomst staat natuurlijk in 1 februari de sluiting van Eindhoven Airport op het programma. Waar wij een hele hoop nieuwe bestemmingen zullen verwelkomen en dus ook heel veel passagiers. En we hopen dat we met dit nieuwe systeem de luchtvaartmaatschappijen kunnen overtuigen. En hopelijk blijven ze hangen hier. En kunnen we voor de toekomst meer bestemmingen aan ons portfolio toevoegen.
2: Ja, het is natuurlijk super gaaf om als kleine luchthaven als MAA helemaal vooraan te staan. Eigenlijk een beetje als pionier. De eerste luchthaven waar deze machine staat, met al deze techniek, om daar voorloper op te zijn, is natuurlijk super mooi.
0: Ja, ik ben toch ook wel benieuwd wat ze dan allemaal zo aantreffen. Want ik ben intussen even op het wereldwijde web aan het zoeken. Wat zijn er de gekste dingen die uit een bagagecontrole komen? Nou, zet je schrap. Krokodillenpoten, gedroogde hertenpenissen. Schijnbaar ook een delicatesse ergens. L1. Soms zelfs schedels, menselijke resten, die als griezelig souvenir worden meegenomen. Ja, griezelig is het zeker, maar als je het ergens op de wensbank zit, begint het op een gegeven moment ook wel een beetje te meuren, denk ik. Dit is trouwens Jacques Poels.
3: Geen modales, nog een dikke.

jaren 80 tijd. Waterrock spul, zomer, winter, laat maar weten en ik ben er. Huur ik onvertrouwd gelijk. Kom terug naar de achtertuin. Geen moet alles nog beleven. En ik weet zeker dat je dat hebt.

naar de achtertuin. Eerst dat er nooit voor een dichte deur. Kom terug naar de achtertuin. Water ook spult, zo weent. Laat maar weten en ik ben er.

hoes toe ren. Klop hier op het raam. Ik zeg al een naam. Als je zoekt, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Hier staat er nooit voor een dichte deur.

0: jaren 80 tijd.
1: Ah, prachtige ballad van meneer Jacques Poels, rechtstreeks vanuit Limburgs Amerika. In de achtertuin, ondertussen in de studio, is Jan Hoofs. Het laatste Limburgse nou zit er zodoende dadelijk aan te komen. En ook het aantal graden vermerken.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
3: Slag, dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja.
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Het laatste Limburgs nieuws, dat hoor je van Jan Hoofs.
16: Goedemiddag. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Hamdi uit Reuver. Dat is ook voor het verbranden van haar lichaam. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. Verslaggeefster Chantal Doné vertelt waarom de straf nu hoger is.
17: Volgens het Hof gaat het om moord en niet zoals de rechtbank eerder oordeelde om doodslag. Het Hof vindt dat de man zijn daad had voorbereid. Enkele weken nadat het slachtoffer haar Nederlands paspoort had gekregen en had gezegd dat ze bij hem weg wilde, kocht hij benzine, een aansteker en grote vuilniszakken.
16: Nadat de man zijn vrouw van het leven had beroofd, heeft hij haar lichaam een paar dagen verstopt en daarna naar Duitsland gebracht en in brand gestoken. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerterijden afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De brand ontstond eind april tijdens een militaire oefening van Defensie. Door het vuur ging een groot stuk natuur verloren en moesten het asielzoekerscentrum in Budel en Kempen Airport worden ontruimd. Defensie maakte eerder al bekend dat de regels voor oefenen tijdens droogte zijn aangescherpt. Leerlingen van basisschool De Wieken uit het Belgische Molenbeersel hebben de 20e editie van het Kingerobeles gewonnen. Ze mogen dit jaar het Ummeke mee naar huis nemen.
1: Mag even een applausje duidelijk, hè?
16: Zeker. Ja, want op het OLS-terrein in Melick deden een recordaantal mee van 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg. De hoge temperaturen speelden de deelnemers wel parten, want aan het begin van de dag vielen een paar kinderen flauw nadat ze een tijdje in de warmte hadden moeten wachten. Inmiddels gaat het wel weer goed met de kinderen. En er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De tolkastjes zouden vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar door leveringsproblemen hebben niet alle transportbedrijven het kastje ontvangen. En als je de weg opgaat zonder tolkastje, kan dat vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
18: Dat zou dus betekenen dat je per vrachtwagen een boete riskeert. Want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen.
16: Ja, wie vanaf volgende week toch zonder werkend kastje rijdt, kan een boete krijgen van minimaal €250.
1: Ja, dat is volgens mij nog altijd minder dan nutteloos toeteren. Moet ik daar eens even opzoeken. Er staat ook echt honderden euro's op. Dus bezint eerlijk begin. Ja, ik weet dat jij een notoire nutteloze toeter bent. Toeteraar.
16: Ik of jij?
1: Och nee, als jij aankomt rijden, toetert maar op Jan en alle man. Een hele verkeer loopt alleen maar in de soep. Nee, breek me de bek niet open, Janne.
16: Ja, is toch gewoon gezellig. Een hele blije toeter.
1: Dat vind ik op zich ook alweer een goed argument.
16: Het weer dan nog. Het is zonnig en bijna overal droog met 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het eerst zonnig en droog. En later op de dag is er dan wel kans op wat regen bij 25 graden.
1: Jana, dankjewel.

0: Ja, ik moet toch even rectificeren, ben ik bang. Want we hadden het net dus over onnodig toeteren. Dat is niet nog duurder dan het niet hebben van een tolkastje voor vrachtwagenchauffeurs. Meende ik. Is het dus niet zo waarvoor excuses? Nee, €190.
1: Ja, maar ik snap het wel. Want die boete voor onnodig toeteren, die had je gewoon nog niet gekregen. Toch? De rest wel. Maar die ontbreekt nog, denk ik, in de collectie of niet?
0: Verzameling, ja. Ja, voor de verdere rest heb ik over alles verdere moeite gekregen, inderdaad.
1: Door rood rijden, geen gordel dragen.
0: Oh, dat wil ik trouwens nog vragen. Heb je €2? Dan kan ik vanavond ook wat eten, trouwens.
2: Maar ja, als Turk kan je even gewoon. Ik wil gewoon tuteren. Is mijn gevoel om te tuteren als Turk, is mijn cultuur. Tuteren is mijn trots. Is een hele grote blij voor mij. Ik wil tuteren, ik wil vieren.
3: L1 Vandaag.
0: Nou, die hebben trouwens ook weinig getoeterd op het wereldkampioenschap. Hè. Dat was meer een. De droeftoeters waren dat op het eindtoernooi. Turkije heb ik het dan over. Ondertussen, ter zake. Andere prangende zaken die onze aandacht verdienen. We zijn op zoek naar misschien wel de meest bekende crimineel van Nederland. Die zal ook wel heel wat boetes achter zijn naam hebben staan, denk ik. Of ja, dat waren ondertussen zoveel boetes dat hij gewoon moest brommen. 68-jarige boef. En de reden dat we het erover hebben, hij mag waarschijnlijk de extra beveiligde inrichting in Vught gaan verlaten. Staat ook wel bekend als de EBI. Dat meldt zijn advocaat. Jaime Iataren heet zij. Betekent niet dat de topcrimineel op vrije voeten komt. Hij zou dan worden overgeplaatst aan afdeling intensief toezicht.
1: Ik merk dat je de naam niet zegt. Heb je daar hulp bij nodig?
0: Oh. Nee.
1: Oh, ik wil die al helpen.
0: Nee, dat is niet per ongeluk hoor. Nee, ik weet zelf wel nog hoe de man in kwestie heet.
1: Ja, dat zeggen ze allemaal.
0: Ik heb nog vanmiddag even met hem gebeld. Nee. Maar het feit dat hij dan dus over wordt geplaatst van die extra beveiligde inrichting, daar zijn nog wel wat zorgen over. Zo vertelde misdaadjournalist John van den Heuvel eerder bij RTL Boulevard.
4: De bedoeling van zijn EBI is namelijk dat hij helemaal geen mogelijkheden heeft om met de buitenwacht te communiceren. Ja. Althans niet zonder dat gecontroleerd wordt. En dan droogt natuurlijk zijn criminele contacten drogen op. Dus dan wordt hij minder een gevaar. Maar daarentegen zegt dus de RSJ, dat is de instantie die daarover gaat. Nu is het heel interessant wat er gaat gebeuren voor zeg maar de buitenstaander. Maar voor degene die met deze man te maken heeft, die ja gewoon waarmee hij misschien nog een appeltje te schillen heeft.
5: Ja.
4: Ja, die zitten natuurlijk nu met samengeknepen billen van wat gaat hier gebeuren.
0: Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen inderdaad. De crimineel die we hier vandaag zoeken kreeg eerder levenslang, ja, dan weten we natuurlijk dat kreeg niet verzwijt Vught. Mede door geheime opnames die dan door zijn zus werden gemaakt.
6: Waar heb je het over, jongen? Met je wijten zo goed. Ja, gaat er even naartoe en ze schieten hier gewoon in 2 stukken.
0: Ja, dat is een gezellig typekes.
1: Ja.
0: Kun je er gewoon bij hebben op verjaardagen?
1: Ja. Was het niet ook ooit de knuffelcrimineel? Of haal ik hem nu met iemand anders?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Zou kunnen. Gaan
1: wel die andere bijnaam.
0: Namelijk? Ah ja, ja. Janna wijst nu naar een bepaald gedeelte van haar gezicht. Want we kunnen niet te veel hints natuurlijk weggeven. Het moet te doen zijn, denk ik. Hè. Een modewaardebon van €50. Die ligt hier voor het oprapen. Jij mag niet meedoen, mevrouw Janna.
1: Ja, ik wil er niks van.
0: Die kledingkast, dat is al afmetingen van een doorsnee villa.
1: Dat weet jij helemaal niet.
0: Ik weet meer dan je denkt. Wie zoeken we hier? Dat is vandaag de kwestie.
1: Maar ik mag het niet zeggen.
0: En we gaan Jan Hoos even uit de studio bonjouren. Want die ontregelt de zaak helemaal. Begint ze dadelijk ook weer te toeteren. Het allemaal toestanden met die dame.

0: De mannen van Keen, Somewhere Only We Know. Hey, net bij Ellen vandaag, hoe dat... even kijken, Antoine is het. Doorstel, ja, de crimineel die jullie zoeken, Klaas Bruinsma.
1: Nee, dat is niet goed.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ja, dan nou weer als bijnaam de dominee, geloof ik. Hè. Zal ook niet vanwege zijn vrome hobby's zin dat hij de dominee heeft gekregen. Nee, we zitten dus op zich nog een andere topcrimineel. Vind ik altijd een beetje gekke benamingen. Normaal gesproken topsporter. Of als hij ergens anders top en ziet, dan heeft dat toch een beetje een... positieve implicatie, zou je zeggen. Heel wat angst trouwens, over positiviteit gesproken. Er is een nieuwe campagne van Sieren, die het welbekende gewoon even een beetje buurten moet aanmoedigen. Gewoon even een praatje maken. Begonnen we het zo meteen over hebben. Dan huurde meteen het advies van een psycholoog uit Maastricht. Wat nou een groot onderwerp zou zien. Wie deed het nou eigenlijk doet? Het welbekende koetjes, kalfjes gesprek. Maar eerst, ik heb vanmiddag even zelf mijn uiterste best gedaan. Ook in datzelfde Maastricht.
3: Zo meer mogen, hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Want als ik het ook mag doen, zijn die van België?
3: Ja.
0: Ja? Is daar meer small talk dan in Nederland?
3: Ik denk in de vrije momenten wel, hè?
0: Ja. Want waar ligt dat dan?
3: Waar ligt?
0: Waar ligt dat dan?
3: Oh, ik weet niet.
4: Nee.
0: U heeft niet zo'n behoefte aan small talk? Nee. Geen probleem, groetjes, hè?
4: Communicatie is altijd belangrijk, hè?
0: Zou tegen eenzaamheid goed zijn. En...
4: als je mensen met elkaar laat praten, denk ik dat dat een goed idee is, ja.
0: Om de smalltalk dan even af te zetten, wat wordt het vanavond België?
4: Ik heb geen idee. Dat de beste gewoon mag winnen.
0: Dat is altijd vanavond.
4: Zo wel.
0: Dankjewel.
4: Take care.
0: Merci, ja. Ja, dat vond ik op zich wel heel net. Want de man in kwestie had dus gewoon een Belgisch shirt aan, maar dat hij nog steeds zei, mogen de beste winnen. Nou, dat was mijn portie smalltalk. Zometeen horen we dus van een expert, mogen we wel zeggen, denk ik. Dit is trouwens ook wel een expert.
5: We staan net op de tramhalte. Er staat er naast me zo'n Belg in zijn wagen te tuffen voor het stoplicht.
0: Oh.
5: Hij heeft zo'n pak kranten achter op de achterbank liggen.
0: Oh ja?
5: Ik tik zo tegen die eruit. Ik zeg tegen, wat moet jij nou met die kranten, man? Zegt, die kan ik lekker scheuren.
6: Het is zomer. Zomer in Limburg.
7: Hey yo, big wave. Tell him I come.

0: Dat is dan de slogan. Een praatje maakt je dag.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Heel veel vrolijker gaat het in die borden wat betreft de deuntjes. Hè? Ja, dan gaat het dus even over koetjes, kalfjes. Gewoon even buurttest, spontaan iets leuks zeggen tegen onbekenden. Vinden veel mensen natuurlijk spannend. Nou, die nieuwe campagne van Sieren moet dat allemaal een beetje aanmoedigen. Maar hoe dan? Zaten we al te denken. Waar moet je het dan over hebben? Hopelijk heeft Marlies Zende, psycholoog in Maastricht, het antwoord. Goedemiddag, mevrouw Zende.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Goh, lekker weertje vandaag, hè?
2: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, is dat een goeie? Is dat een dijk van een cliché?
2: Ja, maar ja, als je aan het wandelen bent en je komt iemand tegen met de hond of zo, lekker weertje. Nou, dat is een prima opener. Ja, iets positiefs, afgestemd een beetje op de situatie natuurlijk. En,
0: ja, dat is op zich ook wel. Ik weet hoe wij vroeger destijds thuis nog een hond hadden. Dat was ook een ideale gespreksopener. Want ja, als je dan iemand met een hond tegenkwam, dan hoe heet die en welke brokken krijgt die en ga je vaak met hem wandelen en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een ijsbreker dan, hè?
2: Ja, dat is echt super. Dat heb ik ook. En dan ken je op een gegeven moment alle mensen uit de buurt met een hond.
0: Ja, ja, precies. Ja, dan zijn het een beetje geen onbekenden meer.
2: Nee, dat is ook zo.
0: Even wat betreft het ontstaan van die campagne. Is het een goed initiatief volgens u? Hebben we het allemaal meer nodig? Dan moet er meer even lekker gebuurd worden.
2: Ik vind het heel goed. Het wordt ook heel positief en vrolijk gebracht. En ja, ik dacht, als ik kijk in de spreekkamer, zijn er heel veel mensen die met allerlei problematieken komen waar toch vaak eenzaamheid onder ligt. En dat hoor je steeds meer bij ouderen, maar ook bij jongeren.
0: Want haalt dat, is dit een positief effect op die eenzaamheid? Want even advocaat van de duivel, op het moment dat je de hele dag alleen binnen zou zitten en een praatje van 1 minuut in de supermarkt over de komkommer of zo, dat gaat dat toch niet tegen?
2: Nee, dat gaat het niet tegen, nee, maar het helpt een beetje. Hè? En het is natuurlijk niet zo dat er uit ieder klein gesprekje een vriendschap ontstaat. Dat komt af en toe voor. Ja, dat is ook maar gewoon een kort gesprekje met iemand kan je wel even uit een bepaalde stemming brengen. Hè? Dan heb je, je kunt lopen te piekeren bijvoorbeeld en dan zegt iemand iets tegen je. En dan heb je een vrolijk praatje en dat kan heel leuk zijn.
0: Kan
2: en,
0: net even een andere state of mind teweeg brengen.
2: Ja, absoluut. En dan neem je dat in je gedachten weer mee als je verder loopt. Denk je na over zijn rustplek. Ja, dat is positief. Het is alleen niet even makkelijk voor iedereen.
0: Nee, dat zat ik ook wel te denken. Mensen zitten en luisteren en denken, ja, dat is allemaal makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Wat zijn nou goede onderwerpen? Op welke manier zou je dat dan? Maar het kan ook misschien een beetje overkomen van, moet die persoon geld van me hebben of zo? Dat mensen daar schrik voor hebben dat het zo overkomt.
2: Ja, dat is wel vaak de reden waarom mensen het moeilijk aangaan. Dat ze nadenken over wat vindt de ander daarvan. En meestal vinden mensen dat gewoon prima. En zelden zou ik zeggen, komt er helemaal niet gelegen. En dan merk je dat wel aan de reactie en dan hou je verder op.
0: Maar, is dat niet erg dan?
2: Nee, dat is helemaal niet erg. Maar dat is wel de zorg van mensen, waarom ze het minder snel doen. En het is makkelijk contact leggen, dat is nog iets anders dan relaties behouden. Maar makkelijk contact leggen, dat is echt iets in de persoonlijkheid, wat je van thuis hebt meegekregen. Dus als je dat van nature hebt, ja, dat is super fijn.

0: En als je het niet hebt, kun je daar wel in oefenen.
1: Oké, dat kun je groeien ook echt.
0: Ja, zeker wel. Okay. Ja, door inderdaad na te denken over wat is een goede opener. En in de situatie, hè, ik bedoel, als ik bij de bakker sta, dan staat iemand naast me die 20 gebakjes besteld of zo. Dan zou ik zoiets kunnen zeggen van, oh, ben je jarig? Nee, mijn zus. Oh ja, en dan ontstaat er wel iets, hè. Ja.
1: Oh, ik zat altijd denken, zou je dat wel doen? Zou dan ook wel een gespreksopener? tot slot die vraag nog even te stellen. Bijvoorbeeld zo'n momentje bij de bakker, frieten en de slager of zo. Wat zijn de onderwerpen die u dan vaak aanhangt?
0: Dat is wat ik zeg, van een beetje afgestemd op de situatie. Hè? Van, met die 20 gebakjes, dan kun je zo'n vraag stellen. Of als iemand binnenkomt met een ontzettend leuke hoed of zo die opvalt, dan zou ik daar ook iets van kunnen zeggen. Oh, wat een leuke hoed. Ja,
1: ja, precies.
0: En dat is ook weer een gesloten vraag, maar het is wel een compliment. En dan ontstaat meestal wel een leuk gesprek. En soms is het kort en soms is het wat langer. Ja.
1: Zit allemaal vooral niet te veel regels en protocollen aan vasthangen, hoor ik al. Het moet allemaal een beetje organisch ontstaan, denk ik.
0: Ja, dat is het. Maar dat is natuurlijk voor degene die dat moeilijk vindt. Maar dan kun je wel... dan moet je een beetje dapper zijn, zeg maar. Hè?
1: Ja, precies.
0: Als ik alleen op een terras zit, dat vinden veel mensen ook al wat, alleen op een terras zitten. Maar goed, dat doe ik vaker wel. En dan komen twee mensen naast me zitten. Nou, dan soms heb ik zin in een gesprek, soms niet. Maar als ik daar zin in heb, dan zeg ik wel eens zoiets als, komen jullie vaker hier?
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: en dan krijg je de leukste gesprekken, zoals met dat programma van op Schiphol, hè, dat mensen aankomen. Van, dan gaan ze het hele verhaal vertellen waarom, hoe ze daar terecht gekomen zijn. En dat is
1: leuk. Kijk, ik heb het ook wel eens tegen meisjes gezegd van, goh, kom je hier vaker? Maar dan kreeg ik toch andere reacties vaak. Maar,
0: ja. Ja, maar dat heeft met die afstemming te maken.
1: Oké. Nou, dat had ik toen moeten weten. Marlizette, dank voor dit zeer informatieve koetjes- en kalfjesgesprek.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Groetjes, fijne avond alvast.
0: Tot ziens.
1: Hoi.

0: pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: De grote optocht van het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick is zondag 5 juli vanaf 1:30 live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Daniels Traprenovatie, Podotherapie Hermans, Nederlandse Obesitas Kliniek, Mobiliteitswereld, Wieler, Werkcentrum Limburg, Alpha Bier, Hansen Dranken en Kernarchitecten.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Hamdi uit Reuver. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerterheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De leerlingen van basisschool De Wieke uit het Belgische Molenbeersel hebben de 20e editie van het Kingeroveles gewonnen. Zij mogen dit jaar het Ummeke mee naar huis nemen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 5.
13: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
14: Stiel heggeschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
13: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
16: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
17: Voor elke keukenwens en elk budget is EKN.

0: Kees Keukenstudio in Tudderen.
1: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air and make some noise for Raccoon.
2: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
1: Feel their magic and be there.
2: Get your tickets at dedoolhof.nl.
3: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Ballingen.
4: 25 en 26 juli.
5: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
3: ihf-festival.nl.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Een umbrella, daar hebben we natuurlijk de afgelopen tijd niet nodig gehad, ja.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Gelukkig maar, dat vooropgesteld, ja. Ondertussen even ruimbaan voor ons B-praat momentje. Hij heeft alles gemist. Hij heeft de hielen woensig lekker in de tuin gelegen en niks mee gekregen wat dat we gepresteerd hebben bij L1 Radio. Niet getreurd, want ik alweer nu even bij. Het ging onderhangeren over de podcast Onder Vier Ogen. Aanrader trouwens, hier. Er stonden de persoonlijke verhalen centraal. Aflevering met Mark Hermans zit nog online. Veelzijdige winst heeft verteld waarom dat recent nog een theatershow heeft gemaakt.
2: Eerlijk wordt zo gezegd van, ja, wil ik nu nog eens een keer echt nog eens een keer potjes breken? Of zal ik vergund oesdrieven richting pensioen zo, hè? Richting met de kleinkegel, ga je door met op vakantieschool en zo. Of nog eens even knallen. Ja, en ik toch met de volgende over gehad en zo, ja, Mark, dat was toch allemaal de drive om je te doen. En mensen nou die hongertoezend andere dingen eens een keer eens even aan zie zet en die eens een keer focus, gang om af hier. Zo dat, dat gesprek had voor gehad.
0: Ja, en zo geschiedde dan. Trouwens, Hilbert Angezoog, vandaag is Kitty Kotti. De dag waarop de aanschaffing van de slavernij werd herdacht en de vrijheid werd gevierd. Onder andere in Venlo stond er uitgebreid bij stil. Sjanneke Hendricks van House of Confetti, een van de organisatoren, legt doet waarom dat het echt belangrijk is.
3: Ja, het is onze gezamenlijke geschiedenis. Dus het is een moment dat we daar allemaal bij stil zouden moeten staan. Het wordt eigenlijk nog vrij weinig gedaan, ook hier in Limburg. Gelukkig nu sinds een aantal jaren wel wat meer. Maar voorheen werd het inderdaad gezien als iets wat alleen van de Randstad is. Maar dat blijkt toch ook nu, na de afgelopen maanden, nadat er ook historisch onderzoek is geweest vanuit de Maastricht University, dat Limburg toch wel daadwerkelijk banden heeft.
0: Alle reden om de aanschaf van de slavernij toch ook heel wel te vieren. En het kindje Roles, dat wordt uitgesteld vanwege de warm die vorige week was vandaag veel beter toeven dan afgelopen vrijdag. Maar het was nog steeds vrij warm en zelfs zo warm dat er enkele kinderen flauw vielen.
4: Heel veel kinderen voelen zich niet goed vandaag door de warmte. Ja, ik heb het wel warm, alleen het gaat wel goed. Ik heb ook wel koppijn, maar er is genoeg drinken.
5: Gewoon veel water drinken.
6: Wel warm in zo'n zwarte pak en een dikke joggingbroeken. En het was wel vol te houden. Vooral met water tussendoor.
0: Ja, goed. Hydrateren is dan door natuurlijk het welbekende credo. Ik zit te denken wat betreft de hitte. Zullen we eens even aftellen naar een ontiegelijk hete plaat?
7: 3, 2, 1.

0: luisteren.
1: Un, dos, tres, zo zong natuurlijk Ricky Martin. In het trouwens eind twee of drie, nee, maar 50 euro zit er op de modewaardebon van Kasteleinmode. En die modewaardebon die kan zomaar verrukt zijn. Wat betreft de nieuwsquiz vandaag zien we op zoek naar een nogal bekende Nederlandse crimineel die tot levenslang veroordeeld wordt. Mede door geheime opnames gemaakt door zijn zus.
2: Kijk wat op papier gaat zitten, pieze hoer. Een dragenmens.
3: Een dragenmens.
2: Maar maak graag korte net hoor.
3: Nee.
2: Maak gewoon graag korte net, maar niks over hoor. Klaar man, kijk uit wat je zegt hè. Kijk uit wat je zegt en wat je doet hè. Want je kan niet overal mee wegkomen hè.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Ah, gezellig typeke. De crimineel mocht namelijk de extra beveiligde inrichting, ook wel bekend als de EBI, in het Brabantse Wucht gaan verlaten. Zo bevestigt zijn advocaat na berichtgeving door RTL Boulevard. Wordt overgeplaatst aan de afdeling intensief toezicht. Een iets lichter detentieregime, maar wel nog met zeer streng toezicht. Misdaadjournalist John van Heuvel vertelde eerder al dat dat waarschijnlijk niet zijn eindstation gaat worden wat betreft de gevangenis.
4: Het traject is nu als volgt. Als hij uit die EBI gaat, dan gaat hij naar een afdeling intensief toezicht, ja. AIT. Nou, dat houdt in dat ook alles nog wel wordt gemonitord. Dus het is een soort EBI light, dus een iets milder regime. Maar dan al heel snel zal hij een nieuw verzoek doen om ook daar weg te komen. Want daar geldt weer hetzelfde voor. Er moet een zware informatie zijn om hem daar te houden. En dan komt hij uiteindelijk in een gewone gevangenis. Dus de gewone gevangenispopulatie ook. Heeft veel meer vrijheden. En deze man, dat zegt het OM, maar dat zegt ook iedereen die hem een beetje kent, en ook zijn zussen, die heeft maar één doel in zijn leven. Dat is wraak. Alle misdrijven die hij heeft gepleegd, daar is vaak toch het element wraak komt daarin terug.
1: Ja, deze man heeft dus John van Heuvelen over. Maar hoe heet die man?
5: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
1: Over welke beroepsboef gaat het hier? Welke topcrimineel wordt dus overgeplaatst? Weet je de juiste naam? Dan maak je dus kans op die modewaardebon van 50 euro van Kasteleinmode.

0: Sam Fender, Olivia Dean, nee, net op de Woensdagavond. Rain Me In. Ondertussen op dezelfde Woensdagavond waren wij op zoek naar een Nederlands topcrimineel.
1: Dat is nogal wat.
2: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Ja, niet op zoek als in dat hij op de vlucht is. Nee, hij verscheen in het nieuws vandaag. Een crimineel die tot levenslang werd veroordeeld, mede omdat ze zus in het geheim opnames van hem maakte, gaat waarschijnlijk de extra beveiligde inrichting, de EBI, verlaten. En komt dus in een minder streng gevangenisregime te zitten. Corina, goeie avond.
3: Goedenavond.
0: Ja, voor de zekerheid toch even vragen. Die gij zelf nu eens in de EBI gezeten, denk ik.
3: Nee.
0: Kunnen ze niet vertellen wie dat het er door allemaal aan toog heeft? Dat ja, was op zich relevant geweest, noem maar. Ik denk
3: dat is niet op me zitten. Dat is iets waarvoor dat ik echt niet terecht doe om te komen.
0: En de meeste gelukkig komen er ook niet terecht. Dit heerschap wil, ik heb nog een klein fragmentje van hem. Hij wordt dus ongehangen door opnames in het geheim gemaakt door zijn zus veroordeeld.
4: Waar heb je het over, joh? Dat je weet dus goed. Ja, gaat er even naartoe en ze schieten hier gewoon in twee stukken.
0: Ja, het was eigenlijk een gezellig typeke. Of is een gezellig typeke. Bijnaam is voor wie ze ook nog een bepaald gedeelte van zijn gezicht.
3: De naast,
0: inderdaad, ja. Zin een echte naam? Wat was het, Corina?
3: Willem Holleder.
5: Goed! Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
0: Klopt, inderdaad, helemaal. Willem Holleder is de naam die we zochten. Ja, ben ik toch ook benauwd, hè? Zien advocaten, zag dus ja, ook iemand zoals Willem Holleder heeft recht om op een gegeven moment in een gevoerde gevangenis terecht te komen met meer vrijheden, zo allemaal. Wat vindt zich daarvan, Corina? Of heeft zich zoiets van, zoeinen de mond echt slot en grendel en sleutelke weggoezen?
3: Ja, juist, het laatste. En zeker wat er allemaal verteld heeft over Astrid hier.
0: Ja, toch wel?
3: Ja, ik vind van wel.
0: Dus
3: kunnen de meeste wel een hoop zeggen van, hij heeft dat niet allemaal verdiend, maar hij heeft het trouwens zelf nog gemaakt, hè?
0: Ja, dat is allemaal bewezen en ze doen de overoordeel je inderdaad. En het, je zit er niet van zwijt voor, inderdaad. Dat bedoel ik.
3: Dus, als het onnoemelijk bedreigd en als hij nog meer vrijheid kreeg, ja. Ik hoop voor het vrouwke dat er niks gebeurt, maar
0: Ja, het opwerkt nu ver gevrees inderdaad. Op het moment dat er dan toch weer leentjes naar boete kan leggen, dat zijn Astrid op een gegeven moment de nadelen zacht uitgedrukt van Geert Ongervingen inderdaad.
3: Ja, juist.
0: Ja. Nou ja,
3: dat is niet de bedoeling.
0: Nee, inderdaad. Dat gaat dan de toekomst, dan moet dat doet wiezen. Desalniettemin, ja, voor Diggen is het hartstikke positief, want Diggen wint er een waardebon, een waardecheck van 50 euro van Kastelein Mode mee.
3: Dan kun
0: je de kant op. En dankjewel voor het meedoen, vooral.
3: Oké, dank je.
0: Fijne avond verder. Groetjes, hè.
3: Dat is een fijne avond, hoi.
0: Hoi. We gaan ondertussen even dansen.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick. Waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
2: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Het laatste Limburgse nieuws onder meer vanuit de rechtbank en ook ontwikkelingen in het zogeheten kattenmysterie. Jan Hoofs weet er alles vandaan. Vanaf.
10: Goedenavond. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Hamdi uit Reuver. Dat is ook voor het verbranden van haar lichaam. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. Verslaggeefster Chantal Doné vertelt waarom de straf nu hoger is.
11: Volgens het Hof gaat het om moord en niet zoals de rechtbank eerder oordeelde om doodslag. Het Hof vindt dat de man zijn daad had voorbereid. Enkele weken nadat het slachtoffer haar Nederlands paspoort had gekregen en had gezegd dat ze bij hem weg wilde, kocht hij benzine, een aansteker en grote vuilniszakken.
10: Nadat de man zijn vrouw van het leven had beroofd, heeft hij haar lichaam een paar dagen verstopt en daarna naar Duitsland gebracht en in brand gestoken. De eigenaar van de dubbelganger van kat Henkie is gevonden. Een vrouw uit Grubbevorst had de kat naar het crematorium gebracht omdat ze dacht dat het haar kat was. Maar toen ze erachter kwam dat hij springlevend thuis zat, startte ze een onderzoek naar de eigenaar van het dode dier. Nu die gevonden is, kan deze afscheid nemen van het huisdier. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerterheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De brand ontstond eind april tijdens een militaire oefening van defensie. Door het vuur ging een groot stuk natuur verloren en moesten het asielzoekerscentrum in Budel en Kempen Airport tijdelijk worden ontruimd. Defensie maakte eerder al bekend dat de regels voor oefenen tijdens droogte zijn aangescherpt. De leerlingen van basisschool De Wieke uit het Belgische Molenbeersel hebben de 20e editie van het Kingeroveles gewonnen. Zij mogen dit jaar het ummeke mee naar huis nemen. Op het OLS-feestterrein in Melick deden een recordaantal mee van 37 scholen uit Nederlands en Belgisch Limburg. De hoge temperaturen speelden de deelnemers wel parten. Aan het begin van de dag vielen enkele kinderen flauw nadat ze een tijdje in de warmte hadden moeten wachten. Inmiddels gaat het wel weer beter met de kinderen. Er komt een week uitstel voor bedrijven die nog geen tolkastje in hun vrachtwagen hebben. Dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. De tolkastjes zouden vanaf vandaag verplicht zijn vanwege de nieuwe vrachtwagenheffing. Maar door leveringsproblemen hebben niet alle transportbedrijven het kastje ontvangen. En als je de weg opgaat zonder tolkastje, kan dat vervelende gevolgen hebben, vertelt verslaggever Frank Monen.
12: Dat zou dus betekenen dat je per vrachtwagen een boete riskeert. Want dat tolkastje registreert de kilometers die je dan uiteindelijk moet gaan betalen.
10: Wie vanaf volgende week toch zonder werkend kastje rijdt, kan een boete krijgen van minimaal €250. Het weer. Het is zonnig en bijna overal droog met 26 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het eerst zonnig en droog. En later op de dag is er kans op wat regen bij 25 graden.

0: NCO en de Little Mix over de reggaeton lento. Ondertussen staat hier even een Limburgs artiest centraal.
1: Dat is een hele moeilijke.
2: L1 vandaag.
0: Ah, niet zo'n hele moeilijke, denk ik. De ene welbekende Maastrichtenaar met viool, André Rieu. Hij stelt zijn podium op het Vrijthof in Maastricht ter beschikking aan de musical De Bokkenrijders. Van vorige week konden ze de twee voorstellingen niet doorgaan. Dat had te maken met de hitte. Ruim 11.000 mensen die kregen nou komende maandag alsnog de kans om de musical te gaan zien op het Vrijthof dus. Hoe dat André Rieu merge begint met zijn jaarlijkse zomerconcerten. Nou, producent Servé Hermans, die is natuurlijk content met deze uitkomst.
3: Dit is voor mij in ieder geval wel de stunt van het jaar. Ja, dat dit gelukt is, is echt heel bijzonder. Ja, is echt heel bijzonder. Het zegt ook iets over de kracht, de solidariteit van ondernemers onder elkaar. En gewoon, ja, ik denk dat zowel Magisch Maastricht als André en Pierre, als de gemeente natuurlijk weten hoe enorm graag je het publiek wil geven waar ze een kaartje voor hebben gekocht. Dus ja, dit is echt fantastisch.
1: Ik vind als je elkaar kunt helpen bij zoiets. Mijn kleindochter Linde speelt in de Bokkenrijders. Ze zijn wel trots. Ik ben er 5 voorstellingen geweest. Dus ik dacht, ja, dat doen we voor haar.
4: Extra motivatie.
1: Ja, zeker weten.
4: En wat zei ze dat haar opa dit geregeld had?
1: Dat weet ik. Ze heeft het gisteravond pas gehoord. Want toen was het duidelijk. Ja, ik weet niet wat ze zei, maar ik denk dat ze het heel fijn vond. Het was een beetje sneu. Haar laatste voorstelling was afgezegd. Dus ze had geen laatste voorstelling. Hè. Dus die heeft ze nu wel.
3: We gaan gebruik maken van live camera's. Dus daar gaan we mee werken. Dus er zitten een aantal onderdelen in die we niet kunnen doen. Dus een draaischijf en de drones. Maar daar komen wel heel veel andere dingen voor terug. Ja, we zijn er natuurlijk net aan begonnen. Maar het is wel belangrijk om even hier een halve dag te zijn. En een paar basisdingen. Je denkt, oh ja, oké, in de basis. Basis kunnen we hier gaan werken met een hele hoop ingrediënten die we in de Geuzelt ook hadden.

0: We zaten vrij goed in de Donna's. Like a Prayer van Madonna. En dit was dan Senza Una Donna van Zucchero en Paul Young.
1: Dit is L1.
0: Waar we even koers zetten richting Maasniel. Niel heet noemen ze het toch, gelukkig. Motten we namelijk FNB Kapsalon Jansen zien. Dikke party, dikke vijftal aan de hand. En dat is niet zomaar. Een jubileum van formaat. Niet 20, niet 50, niet 60, niet 80. Nee, het familiebedrijf besteedt maar liefst 100 jaar. Nou, dat wordt natuurlijk groot gevierd, joh. En dan ook meteen even verslaggever Joop Aerts om even plaats te nemen in de kapperstoel.
2: Ik mag je feliciteren, Frans. 100 jaar.
3: Dat is wel een mijlpaal, joh. En wie mijn broer is boven, ik dit niet jonger, maar hij had de bab krank. En dat ken je meer. Dus heb ik hier met mijn 17, dus denk ik wel alleen te werken. Oh. Toen kwam hij eerst keer als hij is geknipperd. Toen kwam hij kijken wat voor goed gedaan had. Ja. En dan kostte hij me eens gewoon en ik ging weer terug naar boven en ik pakte de volgende.
4: In al die jaren heeft het familiebedrijf mooie herinneringen opgebouwd. Alleen vorig jaar kwam er een zwarte bladzijde bij.
3: Ja, de trainer geprobeerd die heeft het gebouw op te blazen. Het was niet van gas of zo, maar bewust gedaan dus.
4: De kinderen van Frans, die al tientallen jaren in de zaak werken, genieten volop van deze dag.
5: Ja, eigenlijk heel bijzonder. Ik vind het echt magnifiek dat we dit met mogen maken. Vooral van mijn pap.
6: Wij merken tegenwoordig nog in een zaak. En zeker ook 3 generaties, een eindfamilie. Ik bedoel, dus we zijn vaker met zaken 100 jaar weer. Maar goed, dus het is toch wel heel bijzonder.
2: Is me nou net eens ingevuld?

0: heb je ook in de gevangenis geknipt?
1: We hebben ook in de gevangenis geknipt, ja. Ja, vies. Ja, dan werd ik op een gegeven moment voor gebeld. En dingen. Maar achteraf denk ik, ja, die mensen moeten ook geknipt. En dat heeft dat 5 jaar gedaan op maandagmorgen. En na een paar jaar ging de dochter ook met, terwijl mijn zoon het niet.
0: Ja?
1: Leerde ze alleen mensen kennen. Ook ik vind ik contact met de mensen zo. Dus de ouderen en jongeren. Dat blijft dan een beetje bij je.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
5: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart. Het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum. Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Ahmed I. is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op Sousam Hamdi uit Reuver. Eerder kreeg I. een celstraf van 14 jaar. De Koninklijke Marechaussee heeft het onderzoek naar de grote natuurbrand op de Weerterheide afgerond. Er zijn geen strafbare feiten vastgesteld. De leerlingen van basisschool De Wieke uit het Belgische Molenbeersel hebben de 20e editie van het Kingeroveles gewonnen. Zij mogen dit jaar het Ummeke mee naar huis nemen.
4: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
12: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
13: Mevrouw Keijzer.
12: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeet hem.
13: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
11: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started. Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.